Terug is voor de Bauza. Jury Magnetic bij 3FM. Dit is even een mededeling voor Hans. Hans, ik weet dat je luistert. Ik krijg altijd de appjes via de NPO luister-app van Hans. Als we Amy Winehouse draaien, dan zegt hij van... Gadverdamme, stop eens met haar. Ik vind dat zulke vreselijke muziek. Hans, ik ga geen Amy Winehouse draaien, maar ik heb wel iets anders voor je. Wat een beetje lijkt op Amy Winehouse. Dus zet je radio even voor 2 minuten 50 uit en kom dan weer terug. Want dit is Shanna Spyro, Material.

0: bij 3FM. Hey Rick, goedemorgen.
1: Morgen.
0: Ja, ik vraag me dat toch altijd af, want jullie zitten in de ambulance. Kun je gewoon naar de radio luisteren dan tijdens je dienst?
1: Ja hoor, ik heb zeker de radio altijd gewoon lekker aanstaan. Tot het moment dat we zeg maar een rit krijgen en waar we naar informatie moeten luisteren vanuit de meldkamer of zo.
0: Ja,
1: of met
0: precies.
1: Elkaar moeten bespreken wat we gaan doen, dan gaat hij even wat zachter. En tijdens het rijden doe ik hem gewoon lekker aan hoor.
0: Oh, wat lekker. Maar ben je dan ook aan het rijden als je dan geen meldingen hebt?
1: Soms wel, soms niet. Soms ben je, ja, dat noemen ze dan de rijdende paraatheid. Dan laat je eigenlijk een beetje in de regio ronddraaien, zodat je overal snel kan zijn.
0: Ja, precies.
1: En als de meerdere ambulances geen rit hebben, dan kunnen we naar een wachtplaats of naar een post. Waar we dan lekker een bakje koffie kunnen pakken, op de bank kunnen zitten even.
0: Maar ik kan me voorstellen, want het is helemaal niet mijn business, hè, dus ik weet ook niet zo goed hoe het werkt. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel heftige avonden en nachten kunnen zijn.
1: Dat zou het zeker kunnen zijn, inderdaad. Soms heb je nachten, dan denk je, nou, allemaal heel erg rustig gelukkig. En soms heb je nacht dat je dan thuis komt en dat je nog even op de bank moet gaan zitten. En dan alles een beetje moet laten bezinken.
0: Ja, en wat is dan iets waar je dan over nadenkt? Heb je dan een bepaald ding waar je nu aan denkt van, oh ja, dit, hier heb ik wel van moeten bijkomen?
1: Nou ja, ik zeg altijd iets met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie als mijn eigen kinderen. Dat vind ik altijd lastig, zeg maar. Dan kom ik thuis en dan weet ik niet hoe ga ik mijn eigen kinderen een goede knuffel moet geven.
0: Oh, ja.
1: Even bij me moet pakken. Dat zijn dingen dat je altijd even slikken, zeg maar, als dat ernstige dingen zijn met kinderen. En soms is het iets heel kleins, kan ook heel veel impact maken, zeg maar. Het is net een beetje wat je zelf in je hebt, want in je privéleven, op dat moment hebt meegemaakt, dan kan soms een heel klein dingetje kan grote impact hebben. En wat voor mij heel veel impact kan hebben, komen collega's en denken, nou, dat is ook niks. En vice versa.
0: Wat voor kleine dingen bedoel je dan?
1: Ja, hoe moet ik het uitleggen? Nou, bijvoorbeeld iemand is gevallen met een val op zijn hoofd.
0: Ja.
1: En die daardoor, bij wijze van spreken, eventjes helemaal van de kaart is. En als jij dan net in je privéleven zelf iets hebt meegemaakt, waardoor iemand ook helemaal van de kaart is geraakt door een val, kan je daar terugdenken bijvoorbeeld. Of...
0: En hoe ga je daarmee om dan? Want dan is het gewoon even als je thuis komt, even gewoon rustig... Relaxen,
1: even rustig zitten, even relaxen. En als je zeg maar, bijvoorbeeld echt een hele heftige rit hebben gehad, bijvoorbeeld dan kan je met je collega's samen praten. En als het een hele heftige, echt een heftige rit is, dan worden we eigenlijk al gebeld door team collegiale ondersteuning. Die wordt dan door de meldkamer ingeschakeld en dan kunnen we daar een gesprek mee voeren, even van je afpraten. En dan gaan hun kijken of er na de dienst nog meer nodig is, of dat wij het voldoende vinden, of dat we zeggen van nou, ik heb misschien nog wel meer hulp nodig en dan kan er betere hulp ingezet worden.
0: Ja, dat is wel fijn dat die hulp er dan is.
1: En, ja, dat is helemaal super.
0: En ik kan me ook voorstellen, en dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat je ook wel van dingen niet meer zo gaat schrikken. Je went er misschien een beetje aan. Of is dat ja, went het nooit?
1: Ja, nee, sommige dingen wennen zeker wel. Je vlakt wel een beetje af, inderdaad. Ik denk dat je emotioneel kan je meer handelen. Omdat je al heel veel ziet, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het doet je altijd wel wat, maar je leert er wel mee omgaan. Omdat het je werk is. Dus je kan dingen heel professioneel zien. Dus je schuift echt je gevoel even aan de kant en je gaat handelen.
0: Ja, dat snap ik. Hey Rick, wat vind je nou het allerleukste aan je werk?
1: Ja, wat ik heel leuk vind persoonlijk, dat klinkt dan heel stom, maar dat is soms ook een beetje het maatschappelijke stukje, zeg maar. Dus niet altijd maar echt de hele heftige ritten. Ik vind het ook wel eens mooi als je gewoon ergens komt bij een oud mannetje, oud vrouwtje wat gevallen is, die alleen maar omhoog moet helpen in de stoel te zetten.
0: Ja.
1: En dan daarna nog een praatje kan maken, een bakje koffie kan zetten en dat je dan weer een glimlach ziet komen. En bij doorpraten dat je eigenlijk hoort dat ze eenzaam zijn, maar omdat je daar even 10 minuten, kwartiertje binnen bent geweest, dat je toch even wat extra's kan betekenen.
0: Oh ja.
1: Dat vind ik wel echt een hele leuke ritten.
0: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het helemaal niet stom dat je dat zegt, want dat voelt ook wel betekenisvol inderdaad. Dat je ook voor die kleine gevallen mensen heel erg kan helpen. En er kan zijn.
1: Ja, zeker weten. Dat vind ik dan echt hele leuke dingen.
0: Oké. Hey, ik vond het echt serieus een leuk inkijkje, Rick. Want dit weet ik gewoon allemaal niet. En ik vind het leuk om te horen dat jullie de radio ook op 3FM aan hebben staan. Dus dat is sowieso positief.
1: Yes, jij hebt nog een goede uitzending, man. Yo, hey.

0: persoonlijk, dat klinkt dan heel stom, maar dat is soms ook een beetje het maatschappelijke stukje, zeg maar. Dus niet altijd maar echt de hele heftige ritten. Ik vind het ook wel mooi als je gewoon ergens komt bij een oud mannetje, oud vrouwtje wat gevallen is, die alleen maar omhoog hoeft te helpen in de stoel te zitten.
1: Ja.
0: En dan daarna nog een praatje kan maken, bakje koffie kan zetten en dat je dan weer een glimlach ziet komen. En bij doorpraten dat je eigenlijk hoort dat ze eenzaam zijn, maar omdat je daar even 10 minuten, kwartiertje binnen bent geweest, dat je toch even wat extra's kan betekenen.
2: Oh ja,
0: dat vind ik wel echt hele leuke ritten.
2: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het helemaal niet stom dat je dat zegt. Want dat voelt ook wel betekenisvol inderdaad. Dat je ook voor die kleine gevallen mensen heel erg kan helpen. Er kan zijn.
0: Ja, zeker weten. Dat vind ik dan echt hele leuke dingen.
2: Oké. Hey, ik vond het echt een serieus leuk inkijkje, Rick. Want ik weet ik gewoon allemaal niet. En ik vind het leuk om te horen dat jullie de radio ook op 3FM aan hebben staan. Dus dat is sowieso positief.
0: Yes, jij hebt nog een goede uitzending, man. Yo, hey.

jij hebt mij bij 3FM samen met Kevin. En heb jij nog een kaart voor Pinkpop? Moet je nu even goed opletten. Ja, of je nou gaat voor de moshpits, de zon, de biertjes of gewoon keihard meeschreeuwen met je favoriete band. Ja, dit wil je niet missen. Het is namelijk misschien wel het festival van het jaar, Pinkpop. En mocht je geen kaarten hebben, dan heb ik goed nieuws voor je. Want bij 3FM gaan we kaarten weggeven deze week. Bij Wijnald en Jamie in de ochtendshow en bij Barend en Banner en bij de vrijdag vuurwerkshow maak je kans op tickets voor Pinkpop. Het is eigenlijk heel simpel. Hoor jij het ticketalarm voorbij komen op 3FM? Dan moet je gelijk appen via de NPO Luister-app waarom je erbij moet zijn. En wie weet ben je er wel bij dit jaar op Pinkpop. Nu de Jonas Brothers bij 3FM.

een wereldwijde hit gebaseerd is op het geluid van een stoplicht in Australië. Nou, weet je dat nu inderdaad? Phineas, de broer van Billie Eilish, die was in Sydney, die moest wachten op het stoplicht. En hij hoorde dit. Nou, zo klinkt het stoplicht bij het voetbal daar. Hij vond het wel iets hebben, hij nam het op, bracht het mee naar de studio. En uiteindelijk zit het in deze hit. Billie Eilish, Bad.

Week 03FM. De nationale popzender Oud-Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek. Met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de

bed bij 3FM. Mijn naam is Jasper en je hoorde Dark Before the Dawn van Somje bij 3FM. Hey, deze songkeuze is zo raar. Stel je voor, je wordt kampioen met je voetbal, hockey of volleybalteam. Je bent op een geluksniveau wat je nooit eerder hebt ervaren. Of met een pil. En je bent met elkaar in de kleedkamer. Welke tune zet je dan op? Nou, je kan hiervoor gaan. We are the champions, my friends. Ja, dit is een klassieker. Dit zet je op als je kampioen wordt. Dit is euforie. Maar je denkt niet zo snel aan de muziek van Olivia Dean. Want dat is gewoon lieve, zoete popmuziek. Niet voor in de kleedkamer na een overwinning. Zou je denken, want Rochdale werd in de Engelse derde competitie kampioen. En dat ging er zo aan toe.

0: En ik zou willen van niet, maar het raakt me dan toch. En ik ga er toch de hele uitzending over nadenken van ja, godverdomme, wat kut. Als artiest krijg je nog veel meer ermee te maken. Hè? Via alle kanalen kun je wel een kutopmerking plaatsen. Het dan niet lezen of helemaal van je af laten glijden lijkt me zo moeilijk. En Madonna vindt dat ook. En jaren geleden zei ze er dit over.
1: The ones who said that I was talentless, that I was chubby, that I couldn't sing, that I was a one-hit wonder, they helped me too.

0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend grotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
2: Nog 11 dagen. En dan... puntje. Ik tel zo weer naar Alex Warren. En eerst zijn dit de Swedish House Mafia.

Born Fever Dream bij 3FM. En over fever gesproken, hoe is het met de Oranjekoorts? Over 11 dagen begint het WK voetbal. Ja, ik kan zelf niet wachten. Ik zit elke podcast gewoon weer van binnenste buiten te luisteren. Omdat ik gewoon wil weten, ja, hoe gaat Koeman het doen? Wat wordt de opstelling? Kan Frenkie voetballen? Is Memphis al fit? Maar naast dat ik het leuk vind om gewoon voetbal inhoudelijk erop in te gaan, vind ik het ook leuk om WK-muziek te draaien. Ik ga zo meteen de nieuwe van Shakira draaien, speciaal gemaakt voor het WK, samen met Burna Boy. Maar ik wil nog even zo'n classic, zo'n oude WK-classic voor je draaien. En ik heb eigenlijk 3 keuzes voor jou en jij mag dan bepalen welke WK-classic we gaan draaien. Want over freaking 11 dagen begint het WK al. Even om die koorts een beetje op te laaien. Ga jij voor Wave in Flag?

0: Je hoort hem bij 3FM. Over 11 dagen begint het WK voetbal. Ik zit er al helemaal in en ik wil jou er ook alvast een beetje warm voor maken. Want ja, trek je oranje shirt alvast uit de kast. Want ja, we moeten wel weer met z'n allen gewoon fully oranje gekleed gaan. Alex, goeienacht.
1: Hey Jasper, goeienacht.
0: Ben je al ready voor het WK?
1: Ah, ik heb er wel zin in, man.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ben jij, net als heel veel anderen, dat je ook dan gaat kijken naar de opstelling, dat je denkt van oeh, ik had deze niet erin gezet. Ik had toch Frenkie daar op het middenveld gezet.
1: Of ik heb er wel een beetje dat ik er naar kijk, maar ja, ik ben niet echt een tacticus of zo.
0: Oké, okay, het is meer gewoon, is het ook gewoon wel dat je oranje gekleed gaat?
1: Ja, ik doe er wel wat aan. Ik heb onder andere zo'n rare muts met zo'n zo'n zuiger, weet je wel. Zo'n play...
0: Een ontstopper.
1: Zo'n playzuiger. Ja, zo'n ontstopper.
0: Ja. Ah, leuk. Dit is ook oranje inderdaad, ja.
1: Ja.
0: Oké, je ziet er sowieso dan goed bij. En hoe juich je dan? Ben je echt een fanatieke juicher als Nederland scoort?
1: Ik ben wel fanatiek, ja.
0: Hoe dan?
1: Ja, als je dat nu doet, is het uitwakker. Dat is niet zo handig.
0: Ah ja, dat snap ik ook hoor, ja. Hey, Alex, ik ben niet voor niks, want ik wil even een beetje in het WK-stemming komen. En nou, je kon stemmen op FIFA Hollandia, Waving Flag of Dario G. Met Carnaval de Paris. Ja, welke wil je horen?
1: Ja, Dario G.
0: Lekker, man.
1: Komen we echt even helemaal die sfeer in?
0: Ja, oh, bijna weer, hè? Nou, pak die wc-ontstopper alvast uit de kast, want over 11 dagen heb je hem nodig om Nederland aan te moedigen.
1: Komt er helemaal goed van.
0: Holland!

0: plek. Of Dario G met Carnaval de Paris. Ja, welke wil je horen?
1: Ja, Dario G.
0: Lekker, man.
1: Gewoon nou, weer echt even helemaal die sfeer in.
0: Ja, oh, bijna weer, hè. Nou, pak die wc-ontstopper alvast uit de kast, want over 11 dagen heb je hem nodig om Nederland aan te moedigen.
1: Komt er helemaal goed van.
0: Holland!

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor bij 3FM. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is je mond houden. We spelen het spelletje Zeg je niets, dan win je iets.
1: Hallo, met Mark.
0: Hi Mark, je spreekt met Jasper van 3FM.
1: Hi.
0: Hoi, hey, ik snap dat het een beetje als een verrassing komt, dat ik bel.
1: Ja.
0: Maar je zit in een spelletje. Ik weet niet of je dat kent. Het spelletje heet Zeg je niets, dan win je iets.
1: Oké.
0: Ja. Dan had je dus niks moeten zeggen, dan had je gewonnen.
1: Ja, precies.
0: Ja, nou, sorry.
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne dag.
1: Yo.
0: Doeg.

Doja Cat en SZA, Kiss Me More. Uiteraard bij 3FM. Ooit in de hoofdstad van Nederland ontmoeten twee mannen elkaar in de kroeg. Ze raken aan de praat, raken bevriend en besluiten samen te gaan werken. De volgende dag belt een van de twee mannen de ander op en zegt: ik heb een uitdaging voor jou. Durf jij hem aan? Nou, man 2 was niet vies van een uitdaging en zei: kom maar op! Ja, dit is het sprookjesachtige verhaal van Martin Garrix en Ed Sheeran. Eddie vroeg aan Martin om eens buiten zijn house-stijl te gaan en samen een liedje te maken. En het werd een sprookje. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran.

Supertaal Radio.

weer. Terras op, zonnebril op je neus. En ja, die biertjes vallen dan net even wat harder dan een normale vrijdagmiddag. Maar bij zo'n zonnige dag als vandaag hoort ook een zonnige soundtrack van de Red Hot Chili Peppers. Ja, bij de Red Hot Chili Peppers denk je vaak een beetje aan heftige muziek, harde gitaren, zware onderwerpen. En niet echt muziek om lekker een cocktail bij te drinken. Maar ze hebben één track, die is wat lichter. Ze hebben de elektrische gitaar ingewisseld voor een akoestische, waardoor je meteen met je reet op een strandbed ligt. Met een cocktail in je hand. En als klap op de vuurpijl,

Bibi Rexha, Faithless, New Religion bij 3FM. De nacht verandert langzaam in de ochtend. En wakker worden doe je rustig en fijn met 3FM. Het is de allermeeste muziek in de ochtend. Met onder andere Gotye, Calvin Harris, Nothing But Thieves. Met Anand Verboom zo meteen. Aan Lord Huron.

0: je voor vier wakker worden met 3FM en Calvin Harris zometeen. Eerst het laatste nieuws van de NOS.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Hey, goedemorgen. Samen lekker wakker worden of het einde van je nachtdienst afsluiten. Doen we met de muziek van 3FM. Nothing but Thief zometeen met nieuwe muziek. Evolution. En eerst Calvin Harris. En nu Gautier.

Ik ben zelf iemand die gewoon echt nog wel een uur, anderhalf uur in bed kan blijven liggen, hoor. Ik vind het verschrikkelijk. Als de wekker gaat, nou, dan ben ik niet op mijn best, zeg maar. Dan ben ik even niet die vrolijke jongen die altijd vol energie is. Dan heb ik wel even nodig wat dat betreft. Maar Calvin Harris, die je net hoorde, die staat waarschijnlijk over een paar uurtjes gewoon al in de sportschool. Doet hij altijd, als hij wakker is, eerst even sporten, zichzelf opsluiten daarna in zijn kamer en dan muziek maken. Is een beetje de routine die hij altijd aanhoudt voor zichzelf. En daar hebben we onder andere de track aan te danken die je net hoorde, Blessings. Nou, kijk, is toch lekker, hè? Als je een beetje energiek je zo wakker wordt en dan hebben wij de muziek aan te danken. Dat vind ik een goede combinatie zo. Hey, goedemorgen, het is 3FM met nieuwe muziek nu. Nothing But Thieves.

0: en voorbestemd.
1: 3FM.
0: Goedemorgen, 4:15, maandagochtend, de start van een nieuwe werkweek. Ja, of je zit al in je nachtdienst en we gaan op naar de laatste paar uurtjes. Dan kan je zometeen lekker naar huis, kan je gaan slapen. Ook iets lekkers om naar uit te kijken, toch? Hey, je bent van harte welkom in de NPO Luisterapp. Mocht ik iets voor je kunnen doen, wees welkom. Als je ergens naar uitkijkt, ik ben benieuwd naar je verhalen. Ik zie dat Martine al zit in de app. Ik zie Gerrit bijvoorbeeld. Die komt net uit de stad gerold, zegt hij nog. Het was weer gezellig, zoals je aan de tijd kon zien. Ja, dat klopt, ja. Als je nu de stad uitkomt, dan heb je het gezellig gemaakt. Pien, mijn kind, blijf maar huilen s'nachts. Dit is al de vierde gebroken nacht achter elkaar. Oei, dat wordt pittig. Maar je hebt 3FM, dus ik ga proberen je een beetje... Ja, wat dat betreft in goede banen te leiden deze dag. En Wies, die laat ook nog van zich horen. Die zegt, ik ga vandaag verhuizen. Ik vind het toch een beetje spannend. Dus ben nu al wakker. Om 8:00 ga ik de verhuiswagen ophalen. Oeh, dat snap ik, ja. Dat wordt ook een flinke klus. Maar, zie je het maar zo. Zometeen dan ben je er weer vanaf. En dan woon je op een prachtige nieuwe plek, hopelijk. En mocht ik iets voor je kunnen doen, dan ben je altijd welkom. Ik zie je tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, trouwens nog een audio-appje verschijnen van Robin, de kipchauffeur.
2: Ja, goedemorgen, Anna.
0: Goedemorgen.
2: Jij bent 's morgens niet te genieten en wil altijd nog een uurtje in bed liggen. Nou, ik denk dat we dat ook maar eens moeten aanpakken dan, hè?
0: Oh, nee.
2: Die schermtijd hebben we al aangepakt.
0: Ja.
2: Dan gaan we nou dat uitslapen van jou eens aanpakken. Hey, ik heb precies hetzelfde. Waarom denk je dat ik pas 's middags opsta?
0: Ja, heel goed, ja. Nou, laten we dat niet doen. Maar dat is denk ik voor iedereen's best, Wil. Voor jou en die van mij. Ik denk dat dat beter is, Buddy. Hey, goeie...

Muse en Uprising bij 3FM. Hey, goedemorgen, mijn naam is Anand. Ik ben er voor je vanochtend met lekker veel muziek voor je maandagochtend. Hey, en ben jij een man en zoek je nog een vriendin? Voor iets meer dan de prijs van één biertje per maand heb jij 98% meer kans om aantrekkelijk gevonden te worden door een vrouw. 98% meer kans. Is dit wel voor jou? Je hoort binnen 5 minuten hoe het werkt.

Bakermat en Rani in I Love Life bij 3FM. Ben jij nou een man en zoek je nog een vriendin? Ik heb misschien wel de oplossing voor je. Ga eens naar een bibliotheek. Ja, echt waar. Dat zou moeten werken. Ik weet niet wanneer je voor het laatst in een bibliotheek bent geweest. Voor mij is dat echt maanden geleden, denk ik. Ja, en dan om te stemmen in zo'n hokje. Niet eens per se om een boek te lezen of zo. Ja, dit is echt heel lang geleden dat ik een boek heb aangeraakt. Ik ben gewoon niet zo van het lezen. Maar nou blijkt dus uit onderzoek. Vrouwen vinden een paar hobby's heel interessant bij mannen. Heel aantrekkelijk als ze dat doen. Zonder dat wij dat doorhebben als man. Bijvoorbeeld schilderen en bakken vinden ze blijkbaar heel aantrekkelijk. Maar de meest aantrekkelijke hobby van een man is volgens een vrouw lezen. 98% gaf aan het aantrekkelijk te vinden als een man houdt van lezen. Kijk, en daarom heb ik dus geen vriendin.

die mensen die gaan gewoon al voor de derde of vierde keer, joh. Maar moet je nagaan. Ik weet niet hoeveel jij over zou hebben voor een concert. Hè? 50, 60 euro, 100 euro, 150 misschien. Ik denk dat daar ongeveer mijn max ligt, 150 euro. Maar wat ik zeg, als je vier keer naar Harry Styles gaat, dat is niet niks. Dan mag je je spaarpot kapot gaan gooien. Dat is echt een hele hoop geld, hè. Als je het even nagaat, hè. Stel, je gaat alle tiende concerten naar Harry Styles toe. Voor een gemiddelde concertprijs. Dan zou je zo'n 1100 euro kwijt zijn. Weet je hoeveel chili chickens je daarvan kan kopen bij de McDonald's? Ik dus wel. 400.

0: je maandagochtend. Hey, welkom. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan. Ik ben Anan en ik ben er voor je met zometeen de Cranberries en Zombie. Kan je lekker meezingen? Hey, maar ik heb ook iets, dat viel mij dus op social media. Een filmpje van iemand die een huwelijksaanzoek deed op het podium, bij een concert. Heb je dat gezien? Dat was bij een optreden van Miss Montreal en Nilsson. En, nou ja, zeg maar, die man die had al zijn moed bij elkaar geraapt om nog een keer zijn vriendin ten huwelijk te vragen. En toen gebeurde dus dit.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Oh, ja, dit was zo moment, maar tegelijkertijd wel ontzettend dapper van deze man dat hij dit gedaan heeft, ondanks dat het dus blijkbaar al niet zo heel goed liep. Maar toen dacht ik moet er niet aan denken om ten huwelijk gevraagd te worden of iemand ten huwelijk te vragen op een podium. Dat lijkt me vreselijk om dat te doen. En toen zat ik even te denken, waar zou je überhaupt wel dat huwelijksaanzoek willen hebben? Waar zou jij dat willen hebben? Zou dat zijn op een mooi eiland? Curaçao of zo? Of Hawaii? Of ben jij meer van klein maar fijn, gewoon thuis op de bank. Gewoon met z'n tweetjes. Geen poespas allemaal, gewoon lekker rustig. Ik dacht, laten we even samen fantaseren deze ochtend over het huwelijksaanzoek. Waar zou jij gevraagd willen worden? Ja, voor je huwelijksaanzoek. Waar zou je dat willen hebben? Moet dat op een grote locatie zijn? Moet dat vet? Moet dat heel bijzonder en duur? Of ben jij van de categorie, het maakt allemaal niet zo heel veel uit, als het maar eens een keertje gaat gebeuren? Ik ben benieuwd. Laat maar weten in de NPO Luister-app. Waar zou jij dat huwelijksaanzoek willen krijgen? Kom maar door in de NPO Luister-app. Of 091336. Mag je ook bellen. 0909-1336. Waar zou jij dat

0: Cat's Eye en Gabriella bij 3FM. We hebben het vanochtend over het huwelijksaanzoek. Waar zou jij gevraagd willen worden voor een huwelijksaanzoek? En als je hem zelf zou willen geven aan iemand, waar zou jij dat dan het liefste doen? Dat mag je ook aan mij laten weten. Doe dat even via de NPO Luister-app. Maken we zo meteen even een klein rondje. Even een toplijstje wat dat betreft van onze hoogtepunten als het gaat om wat we zouden willen qua huwelijksaanzoek. Dus laat het even weten. De NPO Luister-app, die staat voor je open. En als je liever wil bellen, 0909-1336. 3FM. Zometeen ook heel veel muziek in de ochtend. Justin Timberlake ga je horen met Mirrors. En Sam Fender komt er voor je aan.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Vara. Anan Verboom.
0: Nou, misschien heb je het meegekregen. Een huwelijksaanzoek op het podium bij Miss Montreal en Nielson. Ging er gruwelijk mis? Het antwoord was nee. Maar toen zat ik te denken, waar zou je het wel willen eigenlijk? Een huwelijksaanzoek. Waar zou je dat nou willen? Kom maar door in de NPO Luister-app.

0: Justin Timberlake en Mirrors bij 3FM. Goedemorgen, maandagochtend, de start van een nieuwe dag. Ik ben Anan en de vraag van vandaag is... dit gaat over trouwen. Misschien heb je het wel meegekregen, dat filmpje waarbij... een huwelijksaanzoek op het podium bij Miss Montreal en bij Nielsen totaal misging. Hij had zijn vriendin gevraagd voor de tweede keer. Alleen vond die vriendin niet zo heel leuk.
1: Mensen, ik hou echt heel veel van hem. Maar op dit moment is er heel veel tussen ons gebeurd, waardoor ik het nu eventjes gewoon echt niet kan.
0: Voor een volle zaal in de AFAS. Ja, ik moet er niet aan denken dat ik gevraagd zou worden. Of zou vragen. Voor zo'n volle zaal. Moet er niet aan denken. Maak je samen even een klein rondje. Waar zou je dat dan wel willen hebben, zo'n huwelijksaanzoek? Sander die zegt op een eiland aan zee. Komt ook heel veel binnen sowieso. Ik denk dat dat echt wel de nummer 2 meest binnengekomen antwoord is. Sophie zegt het boeit me eigenlijk niet zoveel. Als het maar gebeurt. Die wacht denk ik een tijdje. Jan Willem voor de hunnebedden in Drenthe. Want die komt daar vandaan. Snap ik ook wel weer. Dat je dan juist daar waarde aan hecht. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij wacht ook al een tijd eigenlijk, hè?
2: 9,5 jaar.
0: 9,5 jaar. En is het dan ook echt zo dat je het heel graag wil? Of is het zo van, ja, ik geef het een beetje op. Hoe sta je daarin?
2: Ah, ik mag ook wel eens een keertje trouwen in mijn leven. Gewoon het idee trouwen, je weet wel.
0: En ben jij degene die het zelf wil gaan vragen? Of wacht je op een aanzoek?
2: Ja, bij deze wacht ik.
0: Bij deze wacht je?
2: Ja, hallo. Emancipatie, hè? Laat die deres nou zelf maar eens even gastvolonie geven. Ja.
0: Nee, maar hoezo komt het niet vanuit haar dan? Waarom duurt het zo lang?
2: Oh, ze heeft al een relatie gehad van 32 jaar. En één keer trouwen is genoeg voor haar, zegt zij.
0: Ja, dat snap ik op zich ook wel weer.
2: Maar... Ik ben het er niet mee eens.
0: Nee, want jij bent nog niet getrouwd.
2: Ik ben nog nooit getrouwd. Nee.
0: Wat lijkt je daar zo mooi aan dan, aan trouwen?
2: Helemaal niks, want het gaat gewoon om het idee.
0: Nou, maar dat heb ik dus ook. Ik snap niet waarom mensen willen trouwen.
2: Nee, maar ja, gewoon weet je, omdat het kan. Hè?
0: Ja.
2: Je leeft maar één keer.
0: Nee, dat is waar. En laten we even samen even fantaseren dan. Stel, dat aanzoek komt er. Waar wil jij dat hebben?
2: Sicilië, 6 september, aankomende.
0: Oh, dat is heel specifiek. Waarom dan?
2: Dan ga ik op vakantie, op die dag ook. En dan landen wij in Sicilië. Dus, en dat is ook op mijn verjaardag.
0: Oké, dat zou wel een hele mooie samenkomst zijn, ja.
2: Dat bedoel ik.
0: Ja, nee, dus eigenlijk is de enige waar het nu nog aan ligt, is jouw vriendin.
2: Ja.
0: Heb je enige hoop dat het gaat gebeuren, of is het een...
2: Nee.
0: Dan blijft het bij fantaseren.
2: Hoop kun je houden, maar er zijn hele duidelijke meningen erover. Je hebt 5 vingers aan de hand en de middelste, zeg maar.
0: Ja, nee, dat snap ik ook. Dat is ook zo, ja. Nou, laten we samen lekker blijven fantaseren dan, Erik.
2: Ja, is goed.

0: Energietje maandag in met Chef Special en Amigo.
1: Met 3FM ontdek je nog
0: muziek die je, nou ja, misschien nog niet zo goed kent van een band die je sowieso wel heel goed kent. The Scripts. Hebben heel veel hits gehad, heb je ook heel vaak gehoord hier bij 3FM. Maar ze hebben nu nieuwe muziek. Ja, en die muziek hoor je eigenlijk helemaal nergens. En dat verbaast mij gigantisch. En ik vind het zonde tegelijkertijd. Ik heb echt zoiets van, laten we dit alsjeblieft omarmen, want dit is prachtige muziek. Dit is helemaal nieuw, maar het klinkt echt alsof het is uitgebracht in 2008 of 2010 of zo. Het heeft helemaal die sferen. Nou, het is gloedje nieuw. The Scripts, vorige week uitgekomen en je hoort hem nu op 3FM. Man in the Arena.

0: Lady Gaga en Abracadabra.
1: Track en trend.
0: Twee platen en twee nieuwtjes. Twee trends van dit moment. En jij mag het zeggen, waar heb je meer zin in deze ochtend? Je mag het maar laten weten in de NPO Luister-app. Dan heeft hij de meeste stemmen. Nou, dan hoor je hem binnen een paar minuutjes al. Optie A heeft alles te maken met een man in Amerika. Die had dubbel pech afgelopen week. Hij vervoerde miljoenen bijen van de ene naar de andere plek. Toen moest hij uitwijken voor een auto. En ja, die reed van de weg af. Het busje kantelde en de man die wist wel uit de auto te komen. Maar daarna, ja, het werd een soort horrorverhaal. En ik ben hiervoor als de dood. Maar honderden keren is hij gestoken door bijen. Door bijen, dat is toch verschrikkelijk? Dat je dan en een ongeluk hebt en je wordt door bijen gestoken. Nou, ik zat alleen maar te denken aan de Bee Gees en Staying Alive.

0: bent.
1: En dat dan ook nog eens met de bijen uit zijn eigen busje. Kan niet erger zijn. Optie B heeft alles te maken met een museum. In een museum in Frankrijk, daar is weer een kunstwerk gestolen. Het is meerdere keren gebeurd. Elke keer wordt namelijk een banaan die met tape aan de muur zit, dat is kunst, die wordt dan vastgeplakt daar. Maar die trekken bezoekers dan van die muur af, zeg maar. Ja, ik weet niet, misschien dat ze honger hadden of zo. Ik snap het wel. Dat

0: miles on it.
1: Marshmallow en Kane Brown en Miles on it.
2: Trek en Trent.
1: Hey, goedemorgen. Het is 3FM waar je net luistert met Trek en Trent. Twee platen passend bij twee trends. De trends van het moment. En jij mag het zeggen, waar heb je meer zin in? In het nieuws op dit moment. Onder andere een man in Amerika die had dubbel pech afgelopen week. Want hij vervoerde miljoenen bijen van de ene naar de andere plek. Toen moest hij uitwijken met zijn busje. En hij reed dus van de weg af. En tot overmaat van rap. Hij werd vervolgens gestoken door hartstikke veel van die bijen. Ja, dit was één grote ramp. Maar ik dacht wel grappig om dan misschien Stayin' Alive van de Bee Gees te draaien.

gaan voor optie B namelijk. In een museum in Frankrijk is weer een kunstwerk gestolen. Is al vaker gebeurd. Gaat om een banaan. Die is met tape eigenlijk aan de muur geplakt. En dan zijn er elke keer weer bezoekers. En die denken, hé, maar dat is grappig. Die kunnen we er ook afpakken en meenemen. En misschien wel opeten. Ja. En

0: veel gestemd vandaag. Dankjewel daarvoor. En de NPO Luisterapp kan je trouwens elke ochtend doen, hè, dat we samen zijn. Andrew, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Anand.
0: Was het een moeilijke keuze voor jou?
1: Nee.
0: Waarom niet? Wat overtuigde jou?
1: Nou ja, gewoon de vibe ervan.
0: Je mag het zeggen, waar heb jij op gestemd en de meerderheid van Wakker Nederland op dit moment?
1: ABBA, maar Mamma Mia.
0: Hé, hey, wat lekker zeg. Nou, maak hier een mooie dag van vandaag en we gaan lekker duisteren naar ABBA.
1: Is goed.
0: Doei.
1: Doei.

en 54 Ultra bij 3FM. Talk to you, hoorde je. Hey, goedemorgen. Samen lekker de dag opstarten, toewerken naar die maandagochtend, de start van een nieuwe werkweek. Ja, en de dag waarop er meer duidelijk gaat worden voor jou over hoe jij misschien wel gratis en voor niks naar Pinkpop zou kunnen gaan. Ja, dat kan echt.

0: Zometeen Wijnand en Jamie in de ochtend. En ja, hoe kan jij kaarten winnen voor Pinkpop? Zometeen.
1: Beetje een verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iván Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
8: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
9: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
10: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
11: Kijk op kwf.nl/voor wie.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
15: Ja?
16: Serieus?
15: Wat
16: een geld!
17: 18.000, godverdikke me.
18: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus, speelbewust.
19: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten.
20: Wijnand en Jamie.
21: Dat is toch wel echt even een lekker ochtendje, hè? Wakker worden en gewoon kans maken op Pinkpopkaarten.
22: Hoe je ze wint, je gaat het zo meteen allemaal...

0: 9 over 6, een nieuwe ochtendshow. In een nieuwe maand ook. Het is 1 juni.
1: Het is gewoon nog 1 juni. Het is ongelooflijk.
0: Het gaat zo snel.
1: Ja.
0: Meteorologische zomer is vandaag begonnen.
1: Woe!
0: Ja, van harte gefeliciteerd als je erop hebt zitten te wachten.
1: Ik snap er geen ene reet van, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want in mijn logica is het gewoon 21 juni.
0: Ja, maar dat heeft weer te maken met de astronomische zomer.
1: Ja, ik wist niet dat er twee soorten zomers waren, ik heel eerlijk zeggen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook een warme zomer, je hebt een koude zomer.
1: Koude zomer, ja. Je hebt een regenachtige zomer.
0: Nou, daarover gesproken, over koude zomers gesproken. Er komt een appje binnen van Marcel die zegt... Jamie, ben je verkouden? Of ben je ziek of wat? Want je klinkt zo nasaal. Het is echt, je staat hier ook hier te blaffen. Heb jij met je gezicht in de airco gelegen?
1: Nee, ik heb gewoon zo'n ontzettende last van hooikoorts.
0: En daar word je zo verkouden van?
1: Maar echt, nou, het is niet verkouden, maar alle... hoe zeg je dat? Holtes waar je slijmvliezen en zo... alles raakt gewoon een soort van ontstoken. Ja. Dus mijn neus, mijn keel. Ik heb ook gewoon dat ik het eten benauwd heb. Ik slaap als echt alsof ik zwaar heb doorgehaald de afgelopen dagen, zeg maar, weet je wel. Mm-hmm. Ik kan gewoon geen oog dicht doen. Ik heb echt mijn dokter al 8 keer aan de telefoon gehad, maar ik weet niet wat voor medicatie je me hebt gegeven, maar het moet zwaarder. Geef me meer. Geef me heftigere dosissen.
0: Wat slik je dan nu?
1: Ja, weet ik veel. Een of andere pil met een moeilijk woord. Vesto, noxie, nocrie, pocrie. Zoiets.
0: En die moet dan alles een beetje platleggen, zodat je
1: minder geprikkeld wordt? Die moet alles platleggen. Nou, dat gebeurt voor geen meter. Werkt niet.
0: Och.
1: Ik heb neusspray gehad. Ik heb zelfs nu gewoon van die neuswis, weet je, waar je zwaar verslaafd aan raakt om je neus.

0: neus maar een beetje open te krijgen. Niks werkt. Oh. Helemaal niks.
1: Dus dat is, zelfs die bril van jou, want dat is wel grappig. Hè? Op social media zijn altijd mensen wel die commentaar hebben op jouw bril.
0: Mijn bril, ja, maar echt met reden. Ja. Ik krap mijn ogen eruit. Ik krap echt mijn ogen eruit.
1: Dit is een soort van, ik wil zeggen, een skibril. Dat is het niet. Nee. Het zijn twee ovaaltjes, liggende ovaaltjes, om het zo maar te zeggen.
0: Een soort leesbrilletje.
1: Ja, het leesbrilletje. Ja. Maar er zit geen sterkte in. Nee, er zit helemaal niks in.
0: Nee, maar het is een hartstikke goede tip voor als je last hebt van je ogen. Want het houdt een beetje tegen dat die pollen niet in je ogen komen.
1: Ja, anders krijg je ook nog hele dikke ogen.
0: Ja, ik krijg nog hartstikke dikke tranen ook.
1: Kunnen we wat voor je doen als er niks is dat werkt?
0: Nou, ik heb dus afgelopen weekend ben ik dus achter één ding gekomen. Ja, hier gaat niemand blij mee zijn natuurlijk dat dit het is. Maar het enige wat werkt, is drugs.
1: Drugs?
0: Ik zweer het. Is het enige wat werkt. Dat is toch ongelooflijk?
1: Hé?
0: Ja, cocaïne of ecstasy. Enige wat werkt. Ja, sorry, het is het meest walgelijke antwoord wat je wil hebben, maar ik zweer het je nergens meer last van.
1: Nee?
0: Erg, hè?
1: Dat verdoofd is blijkbaar zo erg of zo.
0: Doodeng ook, want dit betekent dus gewoon het begin van het einde natuurlijk. Dus alsjeblieft, doe dit ook vooral niet. Maar het is wel doodeng dat dit het enige is. Ik zweer dat je fluitend door het leven ging.
1: Jij zegt eigenlijk stop met snotteren, begin met snuiven.

0: zit je nou te lachen weer?
1: Ja, sorry. Maar hoe jij dat Snoop Dogg altijd aan en af kon. Dat
0: vind ik lekker.
1: SN, wat zeg je nou?
0: SNWPDO to the jizzle. Dat zegt hij zelf
1: sorry,
0: ook altijd.
1: Sorry, maar echt, ik vind het hilarisch.
0: Het was zo'n lekker weekend afgelopen weekend. Gisteren was mijn vrouw was met mijn oudste dochter op pad. Die gingen richting het strand. En ik was dus met mijn jongste dochter. En we moesten allemaal dingetjes doen, kleine dingetjes. We gingen even naar het zwembad, weet je wel. En op een gegeven moment, picknick kon de boodschappen door de marathon in Utrecht niet bezorgen. Dus wij naar een industrieterrein rijden. Maar dat vind ik zo lekker. Het kleine geluk. Samen met die kleine meid van mijn 5 jaar.
1: Dat je lekker met haar op stap gaat.
0: In de wagen en gewoon nieuwe muziek luisteren. Want die is net zoals ik helemaal gek van nieuwe muziek. En er was er eentje. Nou, die is wel op repeat geweest de hele rit. Dus we hebben die track, denk ik wel 20 keer gehoord. De nieuwe van Antoon. De enige hoor je nu op 3FM.

0: aankomende vrijdag. Heb je er zin in? Want ik ben er niet bij.
1: Nee, vrijdag samen met Barend en met Antoon.
0: Ja.
1: Dan ga je deze ook live horen. Zo,
0: ik krijg er een beetje FOMO van, hoor, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, dat hoeft niet.
0: Jawel.
1: Want de rest van de week zit je ook goed.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Het is een soort van gigadubbele, ontzettende dikke live ochtendshow hebben.
1: We hebben nog nooit zoveel live muziek in de ochtendshow gehad in één week. Maar ook niet zoveel sterren bij elkaar. Want donderdag, de dag voor vrijdag, voor Antoon, hebben we supercombinatie. Max Colombi, Oscar en de Wolf, samen met S10. Die hebben ook een nieuwe uit. Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Dit wordt janken, hoor. Hoe moet
0: ik doorgaan? Ja, dit is zo'n mooi nummer.
1: Echt een super combinatie. En alsof dat nog niet alles is, aankomende woensdag, de dag voor Oscar en de Wolf en S10.

0: is dat. En als
1: dat
0: het niet alles
1: een
0: is. Ja, ook sowieso fantastisch zeg. Maar er is nog meer.
1: Nou, ik wou net zeggen, want daarnaast kan je deze hele week gewoon kans maken op 2 Pinkpop tickets. Hoor je Ticket Alarm? Stuur dus zo snel als mogelijk een appje naar de NPO Luisterapp. En wie weet is het dan gewoon voor jou. Zo makkelijk kan het gewoon gaan.
0: Sta je vooraan bij de Foo Fighters, bij Sarah Larsson en al die andere sterren die naar Landgraaf komen. Dit is Raven Lenné, Love Me Not op 3FM.

0: de zomer is begonnen. Maar het zomerse weer ook nog even niet achter ons willen laten. Gaan we lekker genieten van Corona, Rhythm of the Night.
1: Als je nu vroeg wakker bent, van harte welkom. Tussen 6 en 7 behoor jij tot de voorhoede, de elite luisteraars van 3FM. En daar kun je je ook voor registreren. 3FM.nl/voorhoede. Of stuur even voorhoede via de NPO Luisterapp. Dan weten we net wat meer van je. Bijvoorbeeld wanneer je jarig bent, zo weten wij. En kunnen we ook een kaartje sturen naar Co. Co is vandaag 54 jaar oud geworden.
0: Woe, gefeliciteerd Co.
1: En ook Casey is jarig, 22 lentes jong. Gefeliciteerd.

0: Living for Kensington in de week van de mentale gezondheid en Wereldmelkdag. Maar het is elke dag Wereld...
1: Sorry?
0: Ja.
1: Wereldmelkdag?
0: Wereldmelkdag.
1: En wat houdt dat in? Dat we meer melk moeten drinken?
0: Nou, dat we het stimuleren en dat we ons bewust worden van de voor- en misschien ook de nadelen van melk. Ik heb geen idee. Maar het is wel Wereldmelkdag.
1: Mooi. 1 juni, zet het in je agenda.
0: Wereldmelkdag. Leuk. Het is elke dag Wereld Airfryer dag. Het is nooit een dag dat je zegt, nou, ik kan vandaag niet die airfryer aanslingeren. Maar dan moet je er natuurlijk wel eentje hebben.
1: Juist, en dat kan gewoon door eventjes je naam te sturen naar de NPO Luisterapp. En wie weet spreken we je gewoon zometeen zo.
0: Het is leuk om iemand te hebben die er nog nooit eentje gehad heeft. Dus voor wie het echt een nieuwe ervaring is, de airfryer.
1: Ja.
0: Dus ben jij diegene, stuur dan even je naam via de NPO Luisterapp. Dan gaan wij jou misschien wel gelukkig maken. Het laatste nieuws. Het is 2:30. Jasper Leegwater is erbij.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen, jongens.
0: Ja, Martijn Middel is op vakantie, dus daarom de komende 8 weken.
3: Oh. Ja, nee, het was maar zo'n feest. 2 weken ben ik er inderdaad. Goedemorgen. BOA's kunnen vanaf vandaag jongeren doorverwijzen naar HALT in plaats van een boete uitdelen. Gaan ze bijvoorbeeld doen als ze een 15- of 16-jarige met alcohol op straat betrappen, of als ze het idee hebben dat jongeren in de criminaliteit zijn beland. Nou, Daan werkt bij HALT en zegt dat ze er alles aan doen om jongeren te laten leren van hun fouten.
4: En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken. Dus dat bijvoorbeeld ook met het slachtoffer wordt gekeken of excuses kan worden gemaakt of de fout echt kan worden hersteld, zodat de jongeren ook samen weer verder kunnen.
3: Jongeren die bij HALT terechtkomen gaan eerst in gesprek, ook over de situatie thuis en op school. Op basis daarvan gaan ze verder praten en moeten de jongeren leeropdrachten maken. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie hebben of beelden op om zich te melden.
2: Het WK voetbal.
3: En in de Oranjestraat in Haarlem is het alles behalve oranje.
5: Dat klopt. Want dat leeft toch eigenlijk helemaal niet hier zo.
3: Ja, en dat terwijl de Haarlemse straat bij eerdere EK's en WK's ruim van tevoren al vol hing met oranje vlaggetjes, slingers, grote spandoeken en Nederlandse vlaggen. Deze man woont in de Oranjestraat en heeft wel een idee waarom de versieringen een beetje tegenvallen tot nu toe.
5: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
6: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
7: Wanneer moet het dan terugkomen?
8: Vlak voordat het begint. Ja, misschien een week tevoren, anderhalve week. Ja. Maar het gaat wel gebeuren, hoor.
3: Ja, dan moeten ze wel een beetje gaan opschieten, want over anderhalve week is het al zover. Volgende week donderdag begint het WK in Amerika, Mexico en Canada.
1: In de Oranjestraat Den Haag is sowieso nu al helemaal in volle glorie. Dat kan niet anders.
3: Ja, er zijn genoeg plekken waar het al hartstikke feest is. Hoe is het in Utrecht? Heb je daar ook zo'n straat bij?
0: Nee, maar wij hebben afgelopen weekend de marathon gehad. Dus daar ligt altijd de eerste focus op. Nee, ik heb nog niks gezien.
1: Ik ook niet.
0: Maar ik moet wel zeggen, de trigger is bij mij nu wel. Jij zegt nu over anderhalve week, volgende week donderdag, dan is de eerste wedstrijd. Woensdag de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. We spelen nog een besloten oefenwedstrijd in New York, volgens mij. Dus ja, het begint nu wel echt te borrelen. Dus ik denk dat al die straten nu deze week wel de boel gaan inhangen. Het komt helemaal goed, joh. Voor de wereldkampioen.
3: Ik ga het weer doen.
0: Oh, sorry. Ja, dat mag natuurlijk ook.
3: Ja, nee, dat kan ook op dit muziekje, hoor. Nee, ik heb het niet erg. Dat weer. Ja, voorlopig toch een beetje slecht nieuws. Voorlopig de laatste mooie dag. Vooral in de ochtend nog veel zon. Vanmiddag blijft het droog, is het wel bewolkt. Het wordt 21 tot maximaal 25
1: dat
3: graden.
1: Dat is nog hartstikke lekker.
0: Lekker, man.
3: Nee, vandaag is het nog lekker.
1: Vind ik super.
3: En morgen heb ik minder goed nieuws.
1: Oh, jammer.
0: Ah, regen. Maar goed, goed voor de plantjes. 80 kilometer aan file op dit moment. De A2 Den Bosch springt eruit. Den Bosch richting Utrecht voor de duidelijkheid. Voorzaal Bommel nu een kwartiertje. Net als de A27 Breda richting Gorkum voor industrie.

Frank Nol 3FM. De nationale popzender Oud Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek. Met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Teddy Swims en natuurlijk...

0: ochtend.
1: Als je op een maandag wakker wordt en dan gewoon meteen al in de prijzen kan vallen. Want dat is gewoon wat er elke ochtend hier bij Weinig van Jamie in de ochtend gebeurt. Je kan kans maken op een airfryer. Moet je even meedoen aan dit spel.
2: Ja, hoe leuk is het als het je overkomt? Maar ik kan me ook voorstellen dat als het een moedje is, als je opgegeven bent en al zo vroeg je bed uit moet voor dit spelletje, dat het een beetje riekt naar kinderarbeid. Mila, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe oud ben jij?
3: Ik ben 12.
2: Dit doe jij niet uit eigen in een opwelling, hè? Want jij moet dit doen. Van wie moet jij dit doen?
3: Van mijn moeder. Maar dat vind ik zelf ook wel leuk.
1: Want jouw moeder dacht, wij hebben nog wel een airfryer nodig. Mila, jij gaat het even proberen. Of hoe ging dit?
3: Ja, eigenlijk wel.
1: Hey, wat is het allereerste wat je in je airfryer gaat doen eigenlijk? Als je een airfryer wint?
3: S'mores.
1: Sorry?
2: Hoe?
3: S'mores.
1: Oh, s'mores. Van die marshmallows.
3: Ja.
1: En dan met helemaal chocolade erop en dan zo'n wafeltje eronder en zo? Of gewoon alleen de s'mores zelf? Oh ja, lekker hoor. Ja, hartstikke goed. Hey, weet je een beetje hoe het spel werkt?
3: Ja.
1: Oké, laten we hem voor het algemeen nog wel eventjes uitleggen. Jij kiest namelijk een beginletter, krijgt de categorie om daar een woord mee te maken van mij. Heb je het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord ook meteen de beginletter van je volgende antwoord. 30 seconden de tijd, denk snel, praat sneller, is en blijft het motto.
3: Ja.
1: Oké, wat is jouw eerste letter, je startletter?
3: B.
1: De B van Bernard?
3: Ja.
1: Oké, daar komt hij, een stad...
3: België.
1: Snoep.
2: Dat is een land.
3: Wat moet ik doen?
2: Een stad.
3: Oh, Luc, nee.
2: Denk aan een grote stad in Spanje bijvoorbeeld. Een hele grote bekende stad met een voetbalclub. Waar
3: Barcelona.
2: Doen.
1: Ja, snoep.
3: Zo'n aapjes.
1: Ja, schoolvak.
3: Aapjes. Geen idee.
1: Weet je wat ik wel heel leuk vond aan deze editie? Ja, je hebt 2 punten behaald, Mila. Maar weet je wat ik heel leuk vond? Dat je nu eindelijk eens een keer hoort hoe iemands brein werkt. Want je hoort Mila echt zo... Barcelona, snoep met een A. Zo, dat je even zo mee kon denken met jouw brein.
2: Schoolvak met een S. Je had nog Spaans kunnen zeggen of scheikunde. Maar 2 punten, de eerste van de week. Dus daar kan de rest zich op gaan stukbijten.
0: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8 uur. Gimme, gimme, gimme.

0: Weinig van Jamie in de ochtend met piano.
1: Met 3FM ontdek je nog.
2: Ondanks dat deze zomerse week wel een beetje minder gaat worden aankomende dagen, gaan we het gevoel van 30 graden gewoon nog even vasthouden. In het water dobberen, misschien een verbrand ruggetje. We houden het allemaal nog even vast met deze nieuwste van Malcolm Todd. Dit is Earrings.

0: Universe op 3FM.
1: Zometeen is het moment weer daar. Gaan we eens even kijken of dat je het nog steeds in je klauwtjes hebt zitten.
0: Ja, dus ik ben een of paar weken... Maandag was vorige week natuurlijk tweede Pinksterdag. Dat maakt het moeilijker, hè?
1: Oh. Ja, dan lig je er weer even uit, hè? Dan heb je het weer even niet. Want Wijnand die heeft namelijk de ontzettende gave om te kunnen raden hoe jouw moeder heet, zonder dat hij enig idee heeft eigenlijk hoe jij heet. Dat is een beetje een ding.
0: Jawel, nee, maar meestal weten we wel hoe jij heet.
1: Ja, oké, maar je kent diegene toch niet?
0: Nee.
1: Dus als je hebt geen idee wie die moeder is, hoe
0: klopt,
1: die moeder eruit ziet. En dat gaat hij doen aan de hand van een aantal vragen te stellen. Denk jij nou, mijn moeder, je gaat het nooit in je leven raden. Laat een vrouw van je horen via de NPO Luister door je moeder te sturen, want dan maak jij meteen kans op een bloemetje voor je moeder.
0: Ik daag je uit. Je moeder via de NPO Luister app of bel nu 0909-1336. Dan ga ik zo meteen even lekker raden. Ook het laatste nieuws met Jasper Onderweg.
2: 3FM.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Lieslot, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrije vakanties.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken, bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus, AHA rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. AHA Greenfields en AHA Terra burgers 2 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Sensodyne en Parodontax, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
12: Peugeot. Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
13: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
14: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
15: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
17: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
17: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
20: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: is 7 uur, bijna de Jamie in de ochtend.
1: Met jouw kans op kaarten voor Pinkpop deze ochtend en het nieuws. Jasper Leegwater.
2: Goedemorgen, de wachtlijst voor een TBS-behandeling loopt op.
3: NOS op 3.
2: Er staan nu 261 patiënten op die lijst. Zij hebben een psychische behandeling nodig. Het zijn mensen die nu nog in de gevangenis zitten. Volgens deze behandelaar in een TBS-kliniek in Limburg zijn er meerdere oorzaken voor de lange wachtlijst.
4: Met de hele afschaling van de zorg, met al het personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
2: Het kost de staat ook nog eens extra geld. Iedere gevangene die langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In het noorden van Italië is een reddingsoperatie aan de gang voor een man die vastzit in een grot. De man deed daar onderzoek en zou op 120 meter diepte zitten en moeilijk weg kunnen komen, omdat hij door een vallend rotsblok gewond is geraakt aan zijn voet. Een specialistisch team moet hem nu redden. Het gaat waarschijnlijk nog uren duren. En in Parijs is Paris Saint-Germain gisteren gehuldigd. De spelers reden met een bus door de stad en kwamen uiteindelijk aan bij het stadion. Maar daarvoor mochten ze ook nog even langs bij president Macron. Die bedankte ze voor de tweede Champions League-titel op rij.
5: Nous n'avions pas fait dans notre histoire en 70 ans de foot. C'est-à-dire 2 titres. Et donc merci pour ça. Merci.
2: Ja, gek genoeg was er gisteren ook bij de verliezer van de finale, Arsenal, een huldiging. Die club werd vorige week voor het eerst in lange tijd weer eens kampioen van Engeland. En dat feestje hadden de spelers in Londen nog helemaal niet gevierd. Het was mega druk daar. Volgens de Londense politie waren er 1,5 miljoen Arsenal-fans op afgekomen. Ik heb het weer nog voor je. Voorlopig de laatste mooie dag met vooral in de ochtend nog een hoop zon. Vanmiddag blijft het droog, maar het is wel bewolkt dan. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden vandaag.
1: Jasper, dankjewel.
2: Yo.
1: Verkeersinfo, 117 kilometer. Meldingen komen van de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor Zaltbommel, ongeluk gebeurd, 20 minuten vertraging. Iets kleinere file op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Die file staat voor Hardingsveld Giessendam, kost je 10 minuten extra. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen. Een kwartier op onthoud.
6: 3FM.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
10: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
16: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
17: Editors en direct. Deze week win je kaarten. 3FM. En Jamie.
0: Een hele goede morgen. En zometeen hebben we even jouw talent nodig.
1: Ja, we gaan raden hoe de moeder van luisteraar Jeroen heet. En dat is makkelijker dan je denkt. Je hoort het zo.

0: Taylor Swift.
1: FM. Wijnald en Jamie in de ochtend.
2: Mooi hoe je het combineerde.
0: Toch, ik zag het in één keer.
2: Je combineerde hem.
0: Elizabeth Taylor, Taylor Swift, Elizabeth Taylor Swift.
2: Swift.
0: Zo makkelijk, hè?
2: Hartstikke mooi. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar de ochtendshow van 3FM. Met vandaag even een belangrijke dag ook voor het WK. In ieder geval voor de landen die daaraan mee gaan doen. De landen die namelijk aan het WK meedoen, moeten vandaag een definitieve lijst doorgeven met de spelers bij de FIFA. Alleen bij blessures, dan mogen er nog spelers aangepast worden.
0: Ja, dus er zijn een paar spelers die niet bij de selectie zitten en die toch nog hopen dat er eentje een been breekt.
2: Ja, nou eigenlijk wel. Dat is natuurlijk wel hoe het werkt.
0: Enige hoop, de enige
2: precies, is anders zijn brood. En daarnaast is het deze week een heerlijke week om even de radio aan te houden. Echt waar, als jij zin hebt om nog naar Pinkpop te gaan, maar denkt, sorry, die kaarten zijn me echt veel te duur. Blijf dan even luisteren de hele week naar de ochtend- en de middagshow, want je kan dus kans maken op die tickets. Onder andere The Cure, Foo Fighters, Sarah Larsson, 21 Pilots, Roxy Dekker, Direct, die je zo meteen ook gaat horen, komen daar allemaal voorbij. Hoor je een ticketalarm, dan is het dus gewoon kaart scoren en meteen goed nieuws. In deze ochtendshow, dus tot aan 9 uur, gaat het ticketalarm nog een keer voorbij komen.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
0: Ja, vorige week niet gespeeld, want het was de tweede Pinkse dag op maandag, maar voor ons is maandag ook moederdag. Dan spelen we altijd, ik denk dat ik weet hoe je moeder heet, is een soort van hobby van mij, al van jongs af aan, om aan de hand van een paar vragen te raden hoe de moeder van een totaal onbekende heet. En ik denk dat het mogelijk is.
2: Nou, het is, je hebt heel vaak bewezen dat het mogelijk was, want ik dacht in het begin echt, die gozer die is knetter, dit gaat natuurlijk helemaal nooit lukken. Die is weer een beetje hier stom aan het ouwe hoeren. Maar je hebt het bewezen, eerlijk is eerlijk.
0: Meer wel dan niet geraden, dus dat is een goede score. En vandaag ook weer een nieuwe poging gaan we wagen, samen met jou als je luistert. We hebben zometeen Jeroen aan de lijn. Ik ga Jeroen wat vragen stellen over zijn moeder. Heb jij nou een idee van, hey, dit is de naam van zijn moeder? Stuur hem dan gelijk door via de NPO Luisterapp. Ik ga ze vervolgens over een paar minuten ook aan hem voorlezen. En als jouw naam eruit komt als de goede naam van de moeder van Jeroen, dan win jij een bosje bloemen. Wordt het niet geraden, gaan de bloemen naar de moeder van Jeroen. Jeroen, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Eerste vraag over jouw moeder. Waar ging ze naar de basisschool?
5: Zij ging naar de basisschool in Beekbergen.
0: Beekbergen?
2: Waar is dat?
0: Kijk eens aan.
5: Bij Apeldoorn.
0: Bij Apeldoorn.
2: Okay, ja.
0: Okay. Als ze tv kijkt, wat kijkt ze dan het liefst?
5: Crime series.
0: Zo. En dus, nee, ik mag niet meer vragen, maar meer.
2: Nee, je zit
0: weer BBC-achtige dingen. Wat is nou echt een bijzondere kwaliteit van je moeder? Vraag 3.
5: Mijn moeder die kan dwarsfluit spelen.
0: Zo, kijk eens. Hier komt al een soort van. Ja, kijk, een soort van eigenzinnig persoon. Weet je wel? Dus, en
2: omdat het een dwarsfluit is?
0: Ja, dwarsfluit zegt heel veel over.
2: Dan ben je dwars.
0: Nee, niet zozeer. Maar niet iedereen houdt dat nog lang vol. Dus je moet ook echt vol kunnen houden.
2: Ja.
0: En niet iedereen kiest een instrument als een dwarsfluit.
2: Nee, dat is waar. Eerder piano of gitaar doen? Oké.
0: Vraag 4. Waar heeft ze het langst gewerkt en wat deed ze daar?
5: Zij heeft op een laboratorium gewerkt als hoofdlaborant.
0: Kijk. Oké. En als je moeder het kerstdiner verzorgt, wat maakt ze dan?
5: We doen het laatste jaar doen we veel zelf allemaal hapjes met elkaar meebrengen. Maar het liefst maakt zij dan een goed stuk vlees met gebakken aardappeltjes.
2: Dus het is geen vegetariër, dat blijkt hieruit.
0: Nee,
2: geen idee wat dat met de naam te maken zou hebben, maar goed.
0: Oké. We hebben 5 vragen gesteld. Geef me even de tijd, ik ga nadenken. En de andere luisteraars van 3FM die kunnen ook nadenken. Als jij een idee hebt, je denkt ik heb nu genoeg gehoord, ik weet wel hoe die moeder heet van Jeroen, stuur het dan door via de NPO Luisterapp. Heb je het goed? Dan ga je eigen moeder gelukkig maken met een bosje bloemen. Spreek je zo, Jeroen.
5: Tot straks.

0: Ja, jij bent ook besmet, hè?
1: Nou, kijk, ik ga dit nooit winnen, want ik ben hier helemaal niet goed in. Maar ik denk dan wel, als ik die namen al in die NPO-luisteraar binnen zie komen, zie ik bijvoorbeeld eentje van Eugène. En die zegt, ik ga voor Florentien. Ja. En dan denk ik, dat zou zomaar eens de naam kunnen zijn.
0: Het zit in die hoek, dat gevoel heb ik ook.

0: ook te vinden op Pinkpop. En deze ochtendshow nog een ticketalarm. Hoor je het zo snel mogelijk appen met de studio. Want dan maak je kans op kaarten voor Pinkpop.
1: Ik denk dat ik weet hoe...
2: je moeder
1: heet.
3: Ben ik toch benieuwd, hoor. Het is toch weer het moment van de waarheid. Gaat Wijnand Speelman het weer voor elkaar krijgen om te raden hoe de moeder heet van in dit geval Jeroen. Goedemorgen, Jeroen.
4: Goedemorgen.
3: Er zijn net 5 vragen door Wijnand aan jou gesteld over je moeder, waar jij antwoord op hebt gegeven. Namelijk dat jouw moeder naar de basisschool ging in Beekbergen. Als ze tv kijkt, dan kijkt ze het liefst naar crime-series. Een bijzondere kwaliteit van haar is dwarsfluitspelen. Haar carrière is voornamelijk geweest werkend als hoofdlaborant in een laboratorium. En als je moeder het kerstdiner verzorgt, dan maakt ze een goed stuk vlees met een paar lekkere gebakken aardappeltjes.
4: Klopt, helemaal.
0: Ja, zelfs Jamie die heeft het gevoel dat ze in een bepaalde hoek moet zoeken.
3: Ja, kijk, heel eerlijk. In het begin dacht ik gewoon, toen jij dit deed, dacht ik, die gozer is helemaal koekoek. Die kan weer iets, die zegt weer iets. Maar je hebt het bewezen en nu heb je me gewoon daar wel oprecht een beetje in aangestoken. Want ik zie dan verschillende namen voorbij komen in de NPO Luisterapp, want iedereen mag natuurlijk meespelen. En dan denk ik toch, ja, dit zou het kunnen zijn, maar dit zou het ook kunnen zijn. En dit zou het zeker niet kunnen zijn.
0: We gaan er snel achter komen, 15 seconden. Ik begin met allemaal namen die luisteraars ingestuurd hebben. Ik eindig met mijn eigen inzending. 15 seconden, ik probeer alles erin te proppen. Jeroen, als je de naam van je moeder hoort, dan zeg je...
4: Stop, heb ik gehoord.
0: Heel goed. Daar gaan we. In 3, 2, 1. Saskia, Merel, Francis, Marta, Henriette, Lianne, Katrien, Yvonne, Dagmar, Annemarie, Hanneke, Petra, Jantine, Sonja, Marga, Marijn, Judith, Harriet, Linda, Anja, Jolanda, Inge, Patricia en ik zeg Frederik.
4: Ik zat er niet bij.
0: Oh, vertel ons maar, hoe heet jouw moeder?
4: Freya.
3: Oh.
4: Het is wel in de buurt van Frederik, maar het is geen Frederik.
3: Freya?
0: Zo, hé.
3: Freya.
0: Ja, zo, hé. Ja, we hadden ook nog... Eugène, die heb ik niet eens gehaald in het lijstje. Ook stom dat ik die niet gehaald heb. Florentien hadden
3: die
0: we ook nog.
3: Die zijn Florentien, vind
0: dat
3: ik
0: ook al.
3: Ja, beetje, het is een beetje een patetische taal.
0: Freya, Frederik. Oh, had ik even langer doorgedacht, hé. Wat meer opties op die Freya. Ja, nou ja, het is wat het is. Ik heb het niet geraden. Dat betekent dat de bloemen naar je moeder gaan, naar Freya.
4: Hartstikke leuk, dankjewel.
5: Hey, yo, hey, yo.
6: This is my new single.
5: And you're listening to my new single.
7: Nieuw op 3FM. Olivia Dean. Baby Steps.
6: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: voornamelijk geweest werkend als hoofdlaborant in een laboratorium. En als je moeder het kerstdiner verzorgt, dan maakt ze een goed stuk vlees met een paar lekkere gebakken aardappeltjes.
1: Klopt, helemaal.
2: Ja, zelfs Jamie die heeft het gevoel dat ze in een bepaalde hoek moet zoeken.
0: Ja, kijk, heel eerlijk. In het begin dacht ik gewoon, toen jij dit deed, dacht ik, die gozer is helemaal koekoek. Die kan weer iets, die zegt weer iets. Maar je hebt het bewezen en nu heb je me gewoon daar wel oprecht een beetje in aangestoken. Want ik zie dan verschillende namen voorbij komen in de NPO Luisterapp, want iedereen mag natuurlijk meespelen. En dan denk ik toch, ja, dit zou het kunnen zijn, maar dit zou het ook kunnen zijn. En dit zou het zeker niet kunnen zijn.
2: We gaan er snel achter komen, 15 seconden. Ik begin met allemaal namen die luisteraars ingestuurd hebben. Ik eindig met mijn eigen inzending. 15 seconden, ik probeer alles erin te proppen. Jeroen, als je de naam van je moeder hoort, dan zeg je...
1: Stop, heb ik gehoord.
2: Heel goed. Daar gaan we. In 3, 2, 1. Saskia, Merel, Francis, Marta, Henriette, Lianne, Katrien, Yvonne, Dagmar, Annemarie, Hanneke, Petra, Jantine, Sonja, Marga, Marijn, Judith, Harriet, Linda, Anja, Jolanda, Inge, Patricia en ik zeg Frederik.
1: Ik zat er niet bij.

0: Francis, Marta, Henriette, Lianne, Katrien, Yvonne, Dagmar, Annemarie, Hanneke, Petra, Jantine, Sonja, Marga, Marijn, Judith, Harriet, Linda, Anja, Jolanda, Inge, Patricia en ik zeg Frederik.
1: Ik zat er niet bij.
0: Oh, vertel ons maar, hoe heet jouw moeder?
1: Freya. Oh. Het is wel in de buurt van Frederik, maar het is geen Frederik.
2: Freya?
0: Zo, hé. Hey.
2: Freya.
0: Ja, zo, hé. Hey. Ja, we hadden ook nog... Eugène, die heb ik niet eens gehaald in het lijstje. Ook stom dat ik die niet gehaald heb. Florentien hadden
2: die
0: we ook nog.
2: Florentien, vind
0: dat was
2: ik
0: ook al.
2: Ja, beetje, het is een beetje een betekenis.
0: Freya, Frederik. Oh, had ik even langer doorgedacht, hé. Hey. Wat meer opties op die Freya. Ja, nou ja, het is wat het is. Ik heb het niet geraden. Dat betekent dat de bloemen naar je moeder gaan, naar Freya.
1: Hartstikke leuk, dankjewel.
3: Hey, yo, hey, yo. This is my new single. And you're listening to my new single.
4: Nieuw op 3FM. Olivia Dean. Baby Steps.
5: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

0: Moet Jasper morgen eigenlijk ook meedoen?
1: Vind ik wel. Ja.
2: Oh?
1: Jij bent ook wel telefoonverslaafd, toch?
2: Ik denk dat als je mijn vriendin belt, dat ze volmondig ja zegt. Ja,
1: jij zit vaak ook met je telefoon in handen. Jij loopt ook vaak hier door de gang heen en dan zit je ook op je telefoon. Ik zie jou vaak met je telefoon in handen.
2: En bedankt.
3: Ja,
1: nou, we zijn, wij zijn ook verslaafd.
2: Ja,
1: dat is
2: een probleem. Ja. Moeten horen wie het zegt.
3: En de afgelopen weken, maanden, hebben we op dinsdag, de detox dinsdag noemen we dat, proberen we iets minder op onze telefoon te zitten. Hebben we allebei heel veel manieren voor geprobeerd.
2: Ja, ik zie het wel zitten. Ik wil wel meedoen morgen.
3: Morgen? Okay. Nou, je weet niet eens wat we gaan doen.
2: Nee, dat maakt niet uit.
3: Nee, wacht maar af. Het is geen telefoon. Kluis hebben we al een keer gedaan. Telefoonhoesjes aan elkaar ook. Wat hadden we nog meer? Een app waarbij je eerst moet opdrukken voor schermtijd.
1: Nou, zo'n soort sepi waar je je telefoon op moest leggen. En dan pas werd die unlocked, zeg maar. Dus dan pas kon je wat gebruiken.
3: Maar morgen, en je hoort er zometeen alles over. Morgen hebben we echt zwaar geschud.
2: Oké, dat is niet alleen toegezegd.
3: Nee, ja, dat denk ik wel. Het is niet alleen voor ons en voor jou, Jasper. Maar het is ook voor jou als je luistert.
1: Iedereen gaat eigenlijk tegelijkertijd hierin zitten.
3: Ja.
1: En hier aan meedoen.
3: Oké, we gaan het niet alleen doen. We hebben daar geen product voor. We hebben daar een persoon voor. En die persoon hangt zometeen aan de lijn. Dus dat ga je zometeen horen.
2: Okay.
3: Nou, dit wordt echt spannend, dit.
2: Oké, dan.
4: NOS op 3.
3: Eerst het laatste nieuws. Jasper, wat heb je meegenomen?
2: Nou, het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft stijgen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden en zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Deze ebola-expert is in het oosten van Congo.
5: Enerzijds hebben de Congolezen heel veel ervaring met het bestrijden van ebola-uitbraken. Dit is al de 17e in het land, dus er zit heel veel expertise. Jammer genoeg is dat gezondheidszorgsysteem dat moet aanpakken, eigenlijk zeer sterk ondergefinancierd. En dan hier in Oost-Congo speelt het conflict dan ook nog een bijkomende rol.
2: Ja, en dus heeft Congo hulp uit het buitenland nodig om patiënten te helpen en om te voorkomen dat het virus nog sneller gaat verspreiden. De politie heeft bedreigingen gekregen door een video op social media. Bij een asielzoekerscentrum in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangehouden. Beelden daarvan zijn zelfs gepubliceerd door Al Jazeera. Nou, op die beelden is te zien hoe een agent de zwangere vrouw op de grond gooit. Vervolgens vliegt de man meerdere agenten in de haren. Of de bedreigingen die nu worden geplaatst bij de video ook echt strafbaar zijn, kan de politie nog niet zeggen. Bij de marathons in Amersfoort, Utrecht en Groningen zijn gisteren hardlopers onwel geworden door de warmte. Volgens de Utrechtse veiligheidsregio is in Amersfoort en Utrecht iemand gereanimeerd. In Groningen schaalden de veiligheidsdiensten flink op, omdat er te weinig ambulances waren om alle slachtoffers te behandelen. Het was zwaar, zeiden ook deze deelnemers.
6: Zeker voldoende getraind, maar het was gewoon warm.
7: Hou je maar even vast hoor, want je wankelt wel een beetje.
6: Komt goed.
8: Heel veel mensen gewoon langs de rand toch wel die even moeten zitten.
9: Ik hoop dat het met iedereen goed gaat die onwel is geworden, maar ik vond het geweldig. Maar het was wel warm.
2: Ja, Wijnand, je bent natuurlijk marathonloper. Ja. Ik zag op Instagram dat je gisteren met een tuinslang bij jou in de straat stond.
3: Ze kwamen bij mij in de straat en ik begon dus met ik heb zo'n kraantje aan de voorkant, dus ik begon met een gieter. Maar ik had binnen no time was die gieter leeg. Want iedereen wilde dat ik ze helemaal volgooide met water. Dus toen dacht ik pak de tuinslang. Was niet normaal. Dat was echt een hit.
1: Maar vraag je dat dan aan die mensen? Wil je nat gespoten worden? Nee, of jij doet het gewoon?
3: Nee, je staat daar gewoon. Kijk, die weg is breed. Dus er is een deel. Ik heb mijn vinger gewoon oldschool op dat tuintje.
1: Ik zag dit. De slang, de watersproei kwam er helemaal aan de andere kant.
3: Ja, schat. Maar dat komt omdat ik mijn duimpje erop had. Ik had
1: mijn
3: duimpje.
1: Maar dan worden die mensen toch sowieso nat?
3: Ja, dus je kijkt van tevoren wie komt er aan. Maar als mensen dus zien dat jij daar staat met een tuinslang, ze kwamen allemaal op me afrennen.
2: Ja, natuurlijk. Het is hartstikke warm.
3: Doe mijn nek maar, of mijn gezicht maar, of even mijn flesje vullen of zo.
1: Ik zag het op jouw Insta, toen dacht ik, zullen die mensen daar allemaal wel blij mee zijn? Dat je dan helemaal zo doorweekt dan gewoon de rest van die marathon.
3: Maar er waren er ook een paar die zeiden, en ik moet wel eerlijk zeggen, dit was op 1,5 kilometer voor de finish, hè?
1: Oh, oké. Okay.
3: Dus dat was echt het laatste stuk. Okay. En iedereen zat al helemaal kapot, de zon die scheen, dus het moet wel gezegd worden. Maar gefeliciteerd als je het toch gehaald hebt, want het is echt een hele zware tocht geweest. Ja.
2: Ik heb het weer nog. Voorlopig de laatste mooie dag vandaag. Vooral in de ochtend nog veel zon. Vanmiddag blijft het droog, is het wel wat bewolkter. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden.
3: Dankjewel Jasper.
2: Yo.
3: Tot zometeen. 216 kilometer. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel nog een half uurtje. 5 minuten op de A4. Daarna richting Amsterdam. Die file staat voor Zoeterwoudendorp. Over naar de A16. Breda richting Rotterdam. File daar. Je bent 15 minuten langer onderweg voor Dordrecht. En tot slot de A27. Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen.

0: XCX, boomklep op 3FM.
1: Zit jij morgen in de auto rond dit tijdstip? 7 uur 40, 7 uur 41, 7 uur 42. Ik neem het even ruim, want ik wil heel duidelijk zijn. Zit je in de auto achter het stuur? Dan raad ik je echt even aan, en dit is geen reclame voor ons, maar om je radio uit te zetten.
0: Ja, maar hier ben ik het dus helemaal niet mee eens.
1: Ja, ik vind wel. Ja. Want sorry, het kan gewoon oprecht gevaarlijk zijn. Stel je voor, je bent aan het rijden en dan gebeurt het.
0: Ja.
1: Dat is gewoon gevaarlijk. Ja, sorry, dan heb ik liever dat je even niet luistert.
0: Oké, wat is er aan de hand? Morgen detox dinsdag, waar we van onze telefoonverslaving af proberen te komen. We hebben echt zoveel al geprobeerd. Allemaal appjes, onderlinge afspraken, kluizen, hoesjes die tegen elkaar aanzaten. Van die schijfjes waar je dan dingen op kon deblokkeren of juist kon blokkeren. Echt de hele shebang.
1: Nou, en nog niks heeft echt geholpen. Want laten we eerlijk zijn, ik ben net tegen jou aan het praten. Je bent weer afgeleid door je telefoon. Ja. Ik heb net dat ding ik ook alweer een uur aan mijn hand vastgeplakt had. Het werkt allemaal gewoon nog niet.
0: Nee, dus we moeten iets anders doen. En wat moeten we dan doen? Nou goed, we zijn heel vaak getipt op deze keiharde methode. En om die keiharde methode te duiden, hangt er iemand aan de lijn. Dat is Rasti Rostelli. Meneer Rostelli, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Meneer, wat gaat er morgen precies gebeuren bij ons in de ochtendshow?
2: Nou, morgen gaan we proberen via de radio mensen onder hypnose te brengen. Ja. Die aan hun telefoonverslaving graag van af willen.
1: Ik vraag me dan toch af, want ik vind dat heel interessant klinken. Want kijk, Wijnand en ik zijn natuurlijk ontzettend verslaafd. Dus hey, ik hoop echt ontzettend dat dit werkt. Maar hoe kan dit nou? Hoe kan het eigenlijk dat u via de radio ervoor kan zorgen dat dat dan in één keer hotza flotza bij iedereen dan voorbij is?
2: Nou, dat gewoon. Het enige om iemand te hypnotiseren, de persoon moet je stem horen. Hoef je niet per se te zien.
1: Oké.
2: Okay. En moet je alleen maar je stem horen. Dat kan zo via de telefoon. Je kan ook zelf hypnose doen, bijvoorbeeld via een opgenomen bandje.
1: Yeah.
2: Dat is ook mogelijk. En het is natuurlijk, als je het persoonlijk doet, één op één, dat je die persoon ook nog kan zien, dan kan je natuurlijk veel meer reageren op de lichaamstaal van die persoon. En hoe die persoon ademt, wanneer die in een diepe trance is. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet doen. Maar dat betekent dat die personen die wel goed luisteren en precies volgen wat ik zeg, desondanks in een diepe trance kan komen.
1: Wat gebeurt er op het moment dat je in zo'n trance komt dan, zeg maar? Want ben je dan even helemaal weg? Of?
2: De hypnose is eigenlijk een soort ontspannende toestand. Omdat als we ons bewustzijn zijn, als we vol bewustzijn, overwegen de beta-golven van de hersenen. Dan zijn we heel actief. Dan komen externe prikkels binnen via ons bewustzijn binnen. Maar als iemand hypnotiseert, aan die beta-golven op de achtergrond, die alpha-golven worden geactiveerd. Ja, en op dat moment ben je heel ontspannen. Het lichaam is ontspannen. Het lichaam heeft namelijk invloed op je mentale ontspanning. Maar ook je mentale ontspanning heeft vice versa invloed op je lichamelijke ontspanning. Die versterken elkaar. En dan kom je in een fase, wat ik kan zeggen, van je bent niet aan het slapen, maar je bent ook niet wakker. Je hangt ergens ertussen. En dat is hypnose eigenlijk.
0: En dan kan er dus ook verandering bewerkstelligd worden.
2: Ja, zover die persoon het natuurlijk wil.
0: Ja.
2: Je kan onder hypnose niemand dwingen iets te doen wat hij niet wil.
1: Ja, maar dat zeg je natuurlijk altijd bij elke verslaafde. Je moet het willen om er vanaf te komen, want anders werkt het niet. Dus dat is natuurlijk wel het geval.
0: Morgen bent u hier, dan gaan we het proberen met allemaal luisteraars die dat ook willen. Dus de oproep is eigenlijk heel simpel. Heb je nou te maken met een telefoonverslaving? Zit dat ding net zo aan je hand geplakt als bij ons? En wil je er vanaf komen? Zorg ervoor dat je morgen tussen 7 en 8 luistert. Want dan gaan we met z'n allen onder hypnose. En komen we hopelijk van die verslaving af. Rasti Rostelli, tot morgen.
2: Oké, tot morgen.

0: Soms zeggen mensen ook wel eens van, ja, doe iedere dag iets waar je bang van wordt. Dan denk ik, nou, de wekker ging net. Ja, ik moet eruit. Check.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend. 3FM.

0: nieuwste van Olivia Rodrigo hier op 3FM, Drop Dead.
1: Daarvoor hadden we Rasti Rostelli, hij is hypnotiseur. Die komt morgen langs om jou en ons te hypnotiseren. Als je van je telefoonverslaving af wil. Er zijn heel veel luisteraars die zijn er kritisch op. Die zeggen, flikker toch op jongens, dit ga je toch niet serieus nemen. Nou, Jamie die is gek op een medium, die gaat daar natuurlijk...
0: Ik sta voor dit soort dingen open.
1: Ik moet zeggen, ik voel ook nog wel een beetje dat ik denk... Oké, eerst zien dan geloven. Maar er zijn ook luisteraars die maken zich om andere dingen zorgen.
2: Als je nou morgen mee wil doen, hè, maar in de auto zit... dan lijkt me dat dus niet zo'n goed idee, eerlijk gezegd. Ik

0: meestal rijden rond de tijd.
1: Kunnen we het dan nog terugluisteren? Want ja, ik zou toch ergens ook wel graag van die verslaving af willen komen.
2: Riedeke, ja. Klinkt als muziek in mijn oren dit. Ja. NPO Luister-app, je kan alles altijd terugluisteren, wat je maar wil. Dus gewoon even naar Wijnand en Jamie in de ochtend gaan.
3: Komt helemaal goed. Morgen dus, Rasti Rostelli.

0: You make money.
1: Hartstikke voorbijgekomen, Ticket Alarm.
2: Zeker.
1: Ze staan namelijk op Pinkpop 21 Pilots. Je hoorde ze met Stressed Out. En dat betekent dus ook dat je kans kan maken op die Pinkpop tickets. Moet je wel wat voor doen natuurlijk.
2: Ja, even laten weten waarom jij erbij wil zijn. Stuur het door via de

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
5: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
8: Een hele goede morgen. Het is 8:00. Wij dat de Jamie in de ochtend.
9: Met het laatste nieuws. NOS op 3. Jasper Leegwater, goedemorgen.
10: Goedemorgen. De oranje koorts lijkt nog niet enorm besmettelijk.
11: Een oranje onderbroek, maar verder niet. Nee.
12: NOS op 3.
10: Ja, zo meer erover. Eerst iets anders. Een 15-jarige die met alcohol op straat wordt betrapt krijgt van een BOA niet langer automatisch een boete. BOA's kunnen jongeren vanaf vandaag bij kleine overtredingen ook doorverwijzen naar HALT.
13: Deze uitbreiding is nu voor onder andere feiten als vernieling, baldadigheid en ook bijvoorbeeld het niet op zak hebben van een idee. Het gaat een beetje om feiten in die orde van grootte.
10: Het idee is dat jongeren van een HALT-traject een stuk meer leren dan van een boete. In Myanmar wordt gezocht naar overlevenden van een grote explosie. Tientallen mensen kwamen om het leven, onder wie ook 6 kinderen. Correspondent Mustafa Margadi.
14: Het was echt een enorme explosie. Ze bewaarden er explosieven, want het is een mijnbouwgebied. In Myanmar zijn heel veel mijnen met bijvoorbeeld jade en andere zeldzame mineralen. Maar ja, de grond is hard, dus dat moet je af en toe opblazen. Daar waren die explosieven dus voor. Maar er is iets misgegaan met hele zware gevolgen.
10: Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde allebei rond 1:15 in het centrum van de stad. Het is niet duidelijk of de zaken iets met elkaar te maken hebben.
15: Het WK voetbal.
10: En in de Oranjestraat in Haarlem is het alles behalve oranje.
16: Dat klopt. Want het leeft nog eigenlijk helemaal niet hier zo.
10: Ja, en dat terwijl de Haarlemse straat bij eerdere EK's en WK's ruim van tevoren al volhing met oranje vlaggetjes, slingers, grote spandoeken en Nederlandse vlaggen. Deze man woont in de Oranjestraat en heeft wel een idee waarom de versieringen een beetje tegenvallen tot nu toe.
16: Er komen steeds meer SP'ers hier te wonen en de jongeren uit Amsterdam en zo. En het leeft gewoon helaas niet. Ja, heel spijtig. Maar het is zoals het is.
17: Sommigen vinden het leuk, sommigen denk ik niet.
18: Wanneer moet het dan terugkomen?
17: Vlak voordat het begint. Ja, misschien een week tevoren, anderhalve week. Maar het gaat wel gebeuren, hoor.
10: Ja, dan mogen ze wel snel aan de bak. Volgende week donderdag begint het WK al in Amerika, Mexico en Canada. Ik heb het weer nog voor je. Voorlopig de laatste mooie dag met vooral in de ochtend nog veel zon. Vanmiddag is het wel nog steeds droog, maar bewolkt. Het wordt 21 tot maximaal 25 graden.
9: Jasper, dankjewel.
10: Yo.
9: 295 kilometer meldingen komen van de ANWB. Als het gaat om de verkeersinformatie van de A2 Eindhoven richting Utrecht voor knooppunt Empel. Nu een kwartier. Net zo lang als op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Die file staat voor Ridderkerk ook een kwartier dus. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar file voor Dordrecht sta je 20 minuten langer vast. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder is je vertraging 10 minuten. Met tot slot nog een melding van de A27. Breda richting Gorkum. Vertraging voor industriegebied Avelingen is 16 minuten.
15: 3FM.
18: Ster. Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
20: Mooi van Ethos.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
22: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
23: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
22: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
23: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
25: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
26: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Nederland en Jamie.
1: En het moment is daar. We gaan iemand terugbellen natuurlijk voor die kaarten.
2: Het ticketalarm heeft geklonken, dus een winnaar is aanstaande. Misschien ben jij het wel. Je hoort het zometeen naar Calvin Harris.

0: Calvin Harris, 3FM. Even lekker dansen, je ochtend beginnen met Feel So Close.
1: 8:10.
2: 3FM. Wijnand en Jamie in de ochtend.
1: Met zometeen jouw kans op een airfryer. Het is één groot prijzencircus deze week bij de ochtendshow. We zitten bommetje vol, maar vergeet niet, als je nog geen airfryer hebt en je wilt er eentje hebben, stuur gewoon even je naam via de NPO Luister-app. Begin jij de dag misschien wel met de zekerheid dat jij eind van de week een nieuwe airfryer hebt en hem in het weekend al lekker kan gaan gebruiken. Zou toch mooi zijn? Even je naam sturen via de NPO Luister-app. Meteorologische zomer is vandaag begonnen. Vandaag nog 20 tot 24 graden. De rest van de week wordt wat natter. Mag de pret niet drukken voor de internationals van Team Oranje. Nederlands elftal doet van de week nog even een oefenwedstrijdje of een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije. Maar alle andere teams moeten ook vandaag de definitieve selectie bekendmaken. Dus de lijst met spelers moet bij de FIFA ingeleverd worden. Alleen als er nog blessures zijn in die definitieve selectie, kan er nog gewisseld worden.
2: Ga met 3FM.
0: En het moment is daar. We gaan iemand terugbellen om kans te maken op die kaarten voor Pinkpop.
1: Eens even kijken, er zijn zoveel luisteraars geweest die het ticketalarm gehoord hebben, iets voor, achter en een goede motivatie hebben ingestuurd. Maar of ze dan ook de telefoon opnemen, dat is altijd een beetje de vraag.
3: Hallo?
0: Kennedy, goedemorgen.
3: Hallo? Hoi, met Kennedy.
0: Hallo.
3: Hoi.
0: We spreken met Wijnand en Jamie van de ochtendshow van 3FM.
3: Oh ja, dat goed. Ja,
1: gewoon. Kennedy, ben je er nog?
3: Ja, ik ben er nog. Ik dacht dat mijn telefoon niet goed stond. Oh.
0: Kennedy, jij hebt een appje naar ons gestuurd.
3: Zeker.
0: Jij wil naar Pinkpop, waarom?
3: Ik en een vriendin die willen heel erg graag Trion Pilot zien. Ja, we zijn erachter gekomen dit jaar dat we allebei heel erg fan zijn. Dat wisten we niet van elkaar. En het is zeg maar zo uit de hand gelopen dat we zelfs van plan waren om naar Amerika voor ze te gaan. Ja. We zijn ook allemaal outfits aan het maken, alles, de hele Big Mac.
1: Maar je hebt nog geen kaarten, Kennedy.
3: Nee, omdat we een beetje geld willen besparen, dus we wilden proberen tot het laatste moment te wachten.
0: Dat snap ik ook. Ja, totdat je prijzen wat naar beneden gaan. Kennedy.
3: Ja.
0: Jij gaat naar Pinkpop!

0: om 21 Pilots te zien.
1: Dankjewel. Ik moet
0: erbij komen. Sterkte daarmee.
1: Dankjewel.
0: Veel plezier.
1: Oh, God, dankjewel.
0: En het mooie nieuws is, de hele week...

0: een mooie dag ook om een airfryer te winnen. Laten we wel wezen. Kan gewoon. Het enige wat je hoeft te doen is even je naam te sturen naar de NPO Luisterapp. En dan kan je een kroketje ingooien, een frikandelletje, een bitterballetje.
1: Heerlijk.
0: Misschien een groentetaart kan ook als je gezond bent.
1: En als je nou in de auto zit die je denkt, ik kan niet appen, bel dan even 0909-1336. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it, maar eerst Harry Styles, American Girls op 3FM.

0: Door dit nummer word ik weer zo gigantisch nationalistisch. Oh? Dan denk ik in één keer vet, hè? Martin Garrix, Nederlandse gozer. En dan gewoon een samenwerking met Ed Sheeran. Vind ik dan in één keer heel dik dat zo'n Nederlandse jongen dat dan gewoon voor elkaar krijgt. Ondanks hij is een gigantische naam natuurlijk, laten we wel wezen.
1: Maar ik dacht, zit er iets in de tekst of zo dat je in één keer nationalistisch wordt?
0: Nee, helemaal niet. Gewoon omdat zo'n grote ster met onze Nederlandse grote ster samengaan. Repeat it, hoorde je hun nieuwste.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Yes, we spelen elke ochtend twee keer in de vroege ochtendshow tussen 6 en 7 en nu ook iets voor 8:30, laatste letter. Het principe is heel simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt vervolgens een categorie om daarbij een woord te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor het volgende antwoord. Je hebt 30 seconden om te rammen en zoveel mogelijk categorieën weg te spelen. Heb je aan het eind van de week de meeste punten behaald, dan win je de Wijnald Jamie Airfryer.
0: Ja, en op dit moment zijn de hoogste scores nog niet zo heel erg hoog, namelijk 2 punten. Dus Miranda, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Er is een mogelijkheid natuurlijk dat jij boven die 2 punten gaat komen. Dus in ieder geval al richting die finale een stapje verder gaat. Ondertussen ben jij onderweg, zit je in de auto, dat horen we ook even, naar een taartencursus. En ik ben even heel erg benieuwd, Miranda, want sorry, ik heb een verslaving. Ik heb een verslaving op TikTok, namelijk naar het kijken hoe mensen taarten maken. En ik wil dus nu weten, Miranda, doe jij dit ook? Want dan ga ik jou per direct volgen.
3: Ja, dit doe ik ook. Ja, dat klopt.
0: Echt?
1: Oh?
3: Ja.
0: En wat is dan jouw specialiteit? Wat voor taarten maak jij?
3: Ja, eigenlijk voor van alles. Bruidstaarten, verjaardagstaarten, eigenlijk alles. Babyborrels, noem maar op. En dat kan met fondant zijn, het kan opgespoten. Ja,
0: heerlijk.
1: Maar als je dat deelt, heb je dan ook echt zo'n goede handle van Miranda bakt? Weet je wel, zoiets?
3: Nee, ik heb wel een andere naam op TikTok. Ja, nee, het is niet...
1: Waar kunnen we je vinden? Even zelf reclame maken.
3: Je kan me vinden onder de naam Happy Store. En dan is Store met STOOR.
0: Oh, Happy Store. Oké, nou, ik ga dit sowieso checken, want ik vind dat heerlijk hoe die taart allemaal opgebouwd wordt. Ik kan daar zo een uur mezelf in verliezen.
1: Maar we gaan eerst lekker spelen. Ja, je hebt 30 seconden de tijd. En we zoeken nog een beginletter voor jou.
3: Ja, de letter P.
1: De letter P.
0: De P van Pieter. Oké, dan gaan we, Miranda. Een warm land.
3: Portugal.
0: Kledingstuk.
3: Legging.
0: Kleur.
3: Groen.
0: Iets wat je meeneemt in je koffer.
3: Oké. Ik ga nooit op vakantie met een koffer.
1: Maar wat kan er in een koffer?
0: Alles. Wat neem je mee? Het hangt aan je vingers.
3: Nagellak.
0: Ja, Nederlandse stad.
3: Kampen.
0: Snack. Oh, te laat.
3: Ja.
0: Maar hartstikke goed gedaan, Miranda. Juist. Sorry, 5 punten behaald.
1: Leider in

0: Pink Panther, Sarah Larsson, Stateside.
1: Ik denk dat dit voor het eerst is dat ik een code oranje serieus neem.
0: Oh ja. Jasper.
2: Ja, verbazing, ja.
1: Ja, want normaal is het natuurlijk, hè. Als je code geel, code oranje, dan denk ik altijd, joh, het zal me wel meevallen met dat weer en zo. Daar hebben we hier altijd discussies over in de ochtendshow hier bij 3FM. Maar deze code oranje, denk ik, ja.
2: Het heeft niks met het weer te maken.
1: Maar het is wel een belangrijke code oranje, laten we wel wezen.
0: En we moeten het er zo uitgebreid over hebben, omdat wij er ook niet uitkomen. Dus het is wel goed als jij, als je nu luistert, je ook even je mening erover geeft.
1: Nou, ook omdat jij waarschijnlijk ook schuldig hier aan bent.
0: Ja, we zijn
1: ik
0: allemaal...
1: ben hier ook schuldig aan. Nou, jij bent hier niet schuldig aan.
0: Nee.
1: Jij hebt het goed voor elkaar.
2: Ja, Jasper, ik al helemaal niet, Jasper, want ik weet waar jullie het over hebben.
0: Jasper is daar ook niet schuldig aan.
1: Nee, ik hoor
2: het tegendeel.
0: Ik denk dat het niet om de schuldvraag gaat. Het gaat er vooral om hoe lossen we het op.
1: Hoe lossen we het op?
0: Ja,
1: hoe gaan we dit samen oplossen?
0: Ja, we gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben binnen nu in 10 minuten. Dus als je een mening hebt, hou hem nog even voor je. Tenminste. Blijf nog even luisteren, want we hebben hem zo meteen nodig.
3: NOS op 3.
0: Jasper, het laatste nieuws.
4: Ja, goedemorgen. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. Er staan 261 mensen op de wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling. En als dat langer duurt dan 4 maanden, hebben ze recht op een schadevergoeding. Dat kost de staat jaarlijks tonnen. Nou, Andries is TBS'er en hij houdt een plek bezet in een kliniek. Verslaggever Onno Beukers zocht hem en zijn begeleidster op.
5: Dit is je kamer, hè?
6: Ja, en dit zijn smileys.
5: En wat kun je daarmee met die smileys?
6: Aangeven welke kleur ik zit. Als ik nou in paas zit, dan kan ik naar rood of oranje springen. Dan gaat het niet goed.
7: Er zit altijd wel iets, of dat hij te kwetsbaar is, of dat hij toch net iets te bozig is. Dat ze zeggen, nou, we durven dit niet zo goed aan. Hij is voor ons te beperkt.
5: Dus eigenlijk heeft iedereen wel weer een reden om hem af te wijzen.
7: Klopt, ja, dat is wat we steeds zien.
4: Ja, het probleem wordt erger doordat steeds vaker TBS wordt opgelegd en mensen die zijn uitbehandeld nergens terecht kunnen.
0: Maar geven we mensen een schadevergoeding omdat ze niet gelijk geholpen kunnen worden?
4: Ja, ze zijn veroordeeld tot een TBS-behandeling. En dat moet dus binnen een aantal maanden gebeuren. En als dat niet gebeurt, dan zitten die mensen dus in een normale gevangenis, op een cel. Terwijl dat niet is wat de rechter heeft opgelegd. En waarschijnlijk kan ik me voorstellen dat het betalen van zo'n schadevergoeding ooit is ingesteld, omdat de wachttijden daardoor verkort moesten worden.
0: Ja.
4: Ja, ik begrijp het gevoel.
1: Dat is niet
4: gelukt. Ik begrijp het gevoel van je gezicht lezen.
0: Ja, daar is het, dan moet je even een halfjaartje langer zitten. Dat is heel jammer, maar dat is dan wat het is. Dat we daar dan ook nog voor moeten betalen? Of ben ik dan heel erg, is dit heel erg...
1: Nou, ik weet niet of geld per se de oplossing is. Ik weet niet dat per se geld diegene gaat helpen om beter te worden. Denk ik.
0: Schadevergoeding.
1: Ja.
0: Betalen ze die schadevergoeding aan die gevangenen of aan de gevangenis bijvoorbeeld?
4: Aan die mensen.
1: Ja.
4: In het Zeeuwse Wemeldingen zijn ze helemaal klaar met de rotzooi op het strand. Ze willen dat er meer toezicht komt, bijvoorbeeld door handhavers of wijkagenten. Vrijwilligers ruimen nu vaak de troep op, maar de afgelopen warme dagen loopt het volgens hen echt de spuigaten uit. Nou, moet je maar horen wat deze vrijwilliger erover te zeggen heeft.
8: Ja, in de laatste paar dagen wat ik eigenlijk heb gezien was complete ravage. Het was net alsof er een bom was gevallen. En dan heb je het echt over glasscherven, condooms, slipjes, ja, fijn. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het hier. Ruim het op. Het is niet moeilijk. Doe je thuis op je kamer toch ook?
4: Ja, hij denkt ook aan een avondklok, zegt hij. Na 10 uur 's avonds niemand meer het strand op. Dat lijkt hem wel een goed idee.
1: Mag ik heel even, dit heeft helemaal niks te maken met dat het allemaal schoon moet blijven. Hartstikke belangrijk natuurlijk. Maar zullen we heel even ook per direct afraden aan alles en iedereen die seks wil hebben op het strand? Dat is toch de meest ongemakkelijke situatie om dat te doen? Zand overal.
0: Ja. Maar
1: overal.
4: Je kan me daar ook heel weinig bij voorstellen.
0: Jij weet ook, als je moet, dan moet je.
1: Ja, dag. Ja.
0: Hey, ik zou trouwens nog een goede toevoeging. Ik kom wel eens in Oudorp. En daar hebben ze voor kinderen de mogelijkheid, geven ze van die kartonnen zakjes geven ze mee. En als je je zakje gevuld hebt met afval, dan krijg je een raketje. Werkt supergoed, want die kinderen die gaan het strand op en die blijven zoeken. Dus dan zet je de kinderen op een positieve manier in om afval te zoeken. Maar ja, goed, dan kom je met condooms en dat soort dingen.
4: Ja, ik kan het zeggen. Zakjes vol met glasscherven, slipjes en condooms. Ja, heel goed idee inderdaad.
0: Met dat ik het zeg, denk
4: allemaal
0: ik,
4: naar Oudorp.
0: Nee, doe maar niet.
4: Nou, gaan we nog even naar Duitsland. Een vrouw van 82 is uitgegroeid tot een ware internetsensatie bij onze oosterburen. Ze werd in een plaatsje in Noord-Rijn-Westfalen geflitst met 42 kilometer per uur, terwijl ze met haar rollator naar huis wandelde. Nou, zelfs de Duitse politie die kon er wel om lachen, ook omdat de vrouw heel ontspannen op die flitsfoto staat. Nou, wat blijkt nu, net op dat moment reed een busje veel te hard voorbij. De bestuurder heeft geluk, want het kenteken van dat busje is door de rollator van de vrouw niet goed in beeld. heb het weer nog voorlopig de laatste mooie dag voor nu. Met vooral in de ochtend veel zon nog. Vanmiddag blijft het droog, maar is het wel bewolkt. Het wordt 21 tot 25 graden.
0: Jasper, dankjewel.
4: Jojo.
0: Verkeersinfo. 262 kilometer meldingen van de A27 Breda richting Gorkum. Voor Nieuwedijk nu 10 minuten. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle Zuid 35. De A58 Bergen op Zoom richting Breda. Voor Etteleur 20 minuten. En de A67 Venlo richting Eindhoven.

0: baan nog net een stukje leuker. Met vanaf woensdag iedere ochtend een goed gevulde 3FM Livebox.
1: Dat is even lekker vrolijk wakker worden.
0: Gloednieuwe muziek van jouw favoriete artiesten. Woensdag live de 3FM Mega Hit van Bente. Donderdag de primeur van de nieuwe samenwerking van S10 en Oscar en de Wolf. En vrijdag sluiten we de week af met de nieuwe single van Antoon in de 3FM Livebox. Deze week, iedere ochtend, extra veel live muziek bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Met 3FM ontdek je nog
0: 3FM.

0: Vrijdag, Jamie, in de ochtend waar je luistert. Hartstikke fijn dat je erbij bent. En ook eigenlijk per direct in een discussie gaat vallen. Want Wijnand en ik die hebben deze hele ochtend al een discussie waar we niet meer uitkomen en eigenlijk jouw hulp aan nodig hebben.
1: Ja, om een beetje een soort van pijlstok in de 3FM luisteraar te stellen.
0: Ja, hoe werkt dit nou in Nederland?
1: Wat is er aan de hand?
0: Er is code oranje aangegeven, heeft niks met het weer te maken, maar met de hoeveelheid kinderen die er geboren worden in dit land, schijnen er veel te weinig te zijn. Volgens het CBS krijgen namelijk steeds minder vrouwen, of meer vrouwen, minder kinderen. Wat ik al een frappante stelling vind. Meer vrouwen krijgen minder kinderen. Krijgen mannen toch ook minder kinderen?
1: Ja, maar een vrouw die moet het baren.
0: Ja, oké, dus wordt op die manier naar gekeken. Nou goed, in ieder geval is een andere discussie. Maar wat dus het probleem is, dat in 10 jaar tijd het aantal kinderen per vrouw daalde van 1,71 naar 1,43.
1: Ja, en dit is voor de duidelijkheid, voor de grap, we komen met 1,4 kind, 1,7 kind. Dat is gewoon een gemiddelde.
0: Ja, en dit schijnt dus een heel groot probleem te zijn voor de toekomst. Omdat wat heel veel mensen dus eigenlijk zeggen, of tenminste wat de experts hier nu over zeggen is. Kijk, we hebben nu nog ook dat er mensen bijvoorbeeld vanuit het buitenland hierheen komen om een bepaald werk te doen, wat wij niet kunnen of waar wij mensen in tekort hebben. Maar uiteindelijk gaat dat niet meer. Dus we hebben meer kinderen nodig. En dit gaat echt een groot probleem worden, zeiden zij.
1: Gemiddeld
0: dus
1: hebben we 2,1 kind nodig per vrouw.
0: Ja, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Om de boel een beetje draaien.
0: Nou, en wij hadden het hier dus over. Wat zou hier nou de reden voor zijn dat een vrouw minder kinderen wil?
1: Ja. Jij was er heel duidelijk over.
0: Ik was er heel duidelijk over.
1: Jij weet het, zeg je. Ik weet hoe dat komt, zeg
0: ik
1: je
0: Ik weet hoe dat komt. Nou ja, in ieder geval, ik weet sowieso zeker hoe het bij mij komt. Ja. Dat ik daar heel erg over aan het twijfelen ben. En dat is gewoon dat je als vrouw zijnde nog steeds heel veel moet inleveren. Dat het nog steeds best wel scheef is, naar mijn gevoel, in wat een vrouw moet inleveren in haar leven en wat een man moet inleveren in zijn leven. Dus alleen al in een zwangerschap, sowieso je hele lichaam verandert. Hormonaal gaat het natuurlijk helemaal door het dakje heen. Je kan minder gaan werken. Het is toch vaak op het moment dat er wat met het kind aan de hand is, dat de vrouw dan 9 van de 10 keer toch dan eventjes van werk weg moet.
1: Maar weegt dat niet zwaarder dan de kinderwens voor jou? Dus weegt dat niet zwaarder dan ik wil heel graag een kind, dus dan neem ik dat voor lief?
0: Ik heb hierdoor echt heel erg twijfel. Ook omdat je vaak ziet dat de man toch meer verdient dan de vrouw nog tegenwoordig. Mm-hmm. Dus dat de keuze dan toch nog sneller wordt gemaakt. Dan gaat de man meer werken en de vrouw blijft dan iets meer thuis. Want ja, diegenen hebben gewoon het meeste inkomen, de mannen. En ik vind dat heel moeilijk, want ik wil ook gewoon iets voor mezelf opbouwen.
1: Ik denk dat het vooral te maken heeft, en ik denk dat zal ook meespelen, maar ik denk dat het voor veel mensen vooral te maken heeft met het feit dat er nergens een nestje te maken is. Dus er zijn zo weinig huizen voor starters, dat als je een flatje 3 hoog, weet je, met z'n tweeën, en je hebt 1 slaapkamertje, is het prima. Maar zolang je niet verder kunt groeien, dan is er dus niks te halen. Kun je ook geen nestje bouwen. Dus ik denk,
0: ja, het grote probleem,
1: dat het huizenprobleem echt, en dat is de afgelopen 10 jaar, is het ook weer groter geworden, dit probleem. Maar wij komen er niet uit.
0: Nee, want jij denkt dus, het heeft te maken met dat er te weinig huizen zijn, dat we ons daarom niet kunnen settelen, niet kunnen nestelen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik denk dat het te maken heeft met dat de vrouw denkt, ja, sorry, maar het is te veel, wordt er van mij gevraagd. En wij komen daar nu steeds meer achter. En dat moet eerst gelijkwaardiger worden en dan pas wil ik een kind.
1: Maar de volgorde is ook huisje, boompje, beestje. Snap je? Ja. Dus daarom denk ik, is dat
0: dan
1: huisje,
0: denk jij dat,
1: als dat huisje er niet is?
0: Nou ja, hoe dan ook, wij komen er dus echt totaal niet uit. Dus laat vooral even weten, wat zou de reden voor jou zijn om op dit moment geen kind te nemen? Hoe denk jij?
1: Wat denk jij? Misschien heb je ze zelf al en kijk je van, ja, dat was bij mij heel anders, weet je wel. Laat van je horen, bel 0909-1336, even een vergelijkend vraagonderzoek. Of app via de NPO Luister-app. Dit is Kygo op 3FM.

0: Komen oren tekort en ogen tekort, hè?
1: Ja, er komen zoveel verschillende meningen binnen. Want ik dacht eigenlijk, het wordt een soort van Team Jamie, Team Wijnald. Maar er zijn eigenlijk nog meer redenen waarom wij zo geen kinderen willen, waar ik nog even niet over na had gedacht.
0: We hebben het over een nieuw onderzoek van het CBS. In 10 jaar tijd daalde het aantal kinderen per vrouw in Nederland van 1,71 naar 1,43. Groot probleem voor de toekomst, want ons land, om het overeind te houden, moeten elke vrouw gemiddeld in Nederland 2,1 kind krijgen. Of 2,1 kinderen krijgen. En dat gemiddelde, dat ligt dus veel lager op dit moment. En dat is een uitdaging.
1: Ja, en wij vroegen dus aan jou, wat zou voor jou de reden zijn om geen kind te nemen? Omdat wij er niet helemaal uitkomen. Want ik zeg bijvoorbeeld, vrouwen die hebben geen zin om hun leven zo in te leveren eigenlijk voor een kind. Die willen gewoon carrière maken. Dat moet eerst gelijkwaardig worden tussen man en vrouw. En jij zei huizen.
0: Ja, het is huisje, boompje, beestje. Als je geen huisje kan bouwen of geen huisje hebt, dan kun je ook geen nestje maken.
1: Nee, nou, en bijvoorbeeld een reactie van Cindy. Want Cindy zegt bijvoorbeeld, ik ben het volledig eens met Jamie. En het feit dat er ook al gewoon veel te veel mensen op deze aardbol zijn. Dus dat ik daardoor geen kinderen zou willen.
0: Tom die stuurt een berichtje. Hey, Wijnald en Jamie, voor ons 100% dat er geen woning is. Van tijdelijk huurcontract naar andere huur en geen plek of zekerheid. We zijn 29 en 28, hadden graag al een kindje gehad. Vrienden van ons die door vermogende ouders of werken bij iets als een bank hebben wel een huis. En allemaal al kids, ongeveer dezelfde leeftijd. Dus ja, dat huisje is toch wel doorslaggevend. Voor hun in ieder geval. Berichtje gehad ook van Laura. Laura, waarom zie jij het niet zitten?
2: De wereld is nou niet echt een leuke plek of zo om in te zetten op dit moment.
0: Maar jij denkt, dat zou voor jou een reden zijn?
2: Zeker.
0: En hoe oud ben je als ik vragen mag?
2: 22.
1: Oh ja.
0: Maar jij peinst er niet over, Laura?
2: Nee.
1: Oh, wat grappig. Jij hebt nu al echt besloten, ik hoef gewoon echt geen kinderen als dit de situatie van de wereld blijft.
2: Ja.
1: Oké.
0: Maar denk je, Laura, denk je Nederland? Vind jij Nederland echt een slechte plek om kinderen op te voeden?
2: Het is niet alleen meer Nederland. Het is zo globaal geworden over heel de wereld dat het niet echt meer invloed heeft op één land. Nee, ik denk het gewoon. Ik vind het niet een goede plek.
0: Oké, dat is duidelijk.
1: Laura, ik vind het gewoon een hartstikke goede reden. Dankjewel hiervoor.
0: Dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Komt ook nog een audio-appje binnen van Ruud?
3: Nou, het is toch zeker een feit dat vrouwen tegenwoordig in plaats van alles mogen, alles moeten. Dus we mogen niet werken, we mogen niet thuis blijven, maar we moeten werken en we moeten voor de kinderen zorgen. En dat is ook gewoon veel allemaal. Beseffen we trouwens wel dat we iets heel raars aan het doen zijn, want immigranten krijgen geen vaste verblijfsvergunning meer, maar we moeten ondertussen wel, want Nederland is vol, maar we moeten wel meer kinderen krijgen. Beetje raar dit.
0: Rut, dankjewel. Ja, zoveel berichten, te veel om op te noemen. Ik denk dat het wel meer is dan dat wij denken.
1: Het is veel meer dan wat wij denken. En ik moet je ook zeggen, er zitten ook, want dat zeggen we nu niet, ook veel mensen bij die zeggen, hey, maar het brengt ook wel echt heel veel moois kinderen. Er zitten ook heel veel positieve dingen aan. Dus dat het niet alleen maar mensen zijn dat we nu allemaal massaal zeggen, we gaan helemaal stoppen met kinderen
0: heel
1: nemen.
0: Eerlijk,
1: dat is zeker niet
0: het mooiste wat nooit is overkomen. Als het je gegund is.
1: Nou.
0: Ja, echt waar hoor.
1: Ja, snap ik wel.
0: Het is de ochtendshow van 3FM, Wijnald en Jamie. Thanks voor alle reacties. Dit is Jim Gardner en Hardwired op je radio.

0: Gardner Hardwired op 3FM. Zometeen tijdloze tracks met Ivo.
1: Ik zie er wel eentje hoor.
0: Zeg maar.
1: Sugar Hill Gang. Heb jij die ook?
0: Oh, nee. Ik ga voor Sophie Ellis-Bexter.
1: Oh, Murder on the Dance Floor.
0: Altijd. Ja.

0: als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt. Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voor wie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sausen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Deze eerste van Juno. En dus is het hoog tijd voor het nieuws met Jasper Leegwater.
1: Heb je het knopje kunnen vinden?
0: Je bent erin.
1: Oké, mooi. Goedemorgen. Arne Slot heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zijn Liverpool-ontslag. NOS op 3. Hoor je straks meer over. Eerst dit. Het Nederlandse TBS-systeem loopt vast. Er staan nu 261 mensen op een wachtlijst. Dat waren er 6 jaar geleden nog 45. Komt onder meer doordat mensen die nu in een kliniek zitten niet kunnen doorstromen.
2: Ik denk dat in onze kliniek een 20, 25 patiënten sowieso wel zitten, waarvan wij eigenlijk zeggen dat dit hoge beveiligingsniveau niet meer nodig is. Ze zouden gewoon door kunnen stromen naar een vervolgzetting waar goede zorg geboden wordt.
1: Ja, de problemen worden groter doordat er steeds vaker TBS wordt opgelegd en ook dure behandelingen langer. De man die in Italië vastzat in een grot is gered. Sinds gisteren zat hij vast op een diepte van 120 meter. Hij was gewond geraakt door een vallend rotsblok en kon niet meer zelf omhoog klimmen. Na uren werk is hij vanochtend door een specialistisch team uit de grot gehaald. Voetbaltrainer Arne Slot heeft in een open brief in een Britse krant afscheid genomen van Liverpool. Hij werd afgelopen weekend ontslagen daar. Slot schrijft dat hij iedereen dankbaar is voor de landstitel in zijn eerste seizoen. En ook noemt hij de steun van de fans na het overlijden van speler Diogo Jota bijzonder. Dat zal me altijd bijblijven, schrijft Slot. En nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Een verslaggever van RTV Utrecht die ging alvast hijgend kijken hoe de berg erbij ligt.
3: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. We zien dat te maken met de Tour, want ja, er zit Alpe d'Huez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
1: Ja, komende donderdag begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Ik heb het weer voor je. Voorlopig de laatste mooie dag helaas. Met vooral in de ochtend nog veel kans op een zonnetje. Vanmiddag blijft het droog, maar is het wel bewolkt. En het wordt vandaag 21 tot maximaal.

Dan in vastgoed investeren, zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
2: Medicijn? Het is maar een neusspray.
3: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
4: Foo Fighters. Teddy Swims.

0: Speak hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, een nieuwe week en een nieuwe maand. Hartelijk welkom in juni 2026 met zometeen hier een tijdloze track waarvan de oorsprong nergens anders ligt dan in ons mooie
1: Nederland. Oh Nederland.
0: Als je het verhaal erachter wil weten, dan kun je al even de TikTok checken. Het Ivo van Breukelen, Just Stay in Jack Style met John. Turn the lights off, daar gaat het over. Hoor je zometeen in het programma met alleen maar tracks die blijven plakken. Tijdloze tracks bij 3FM. Empire of the Sun. Dit is We Are the People.

0: Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
1: Ja, dankjewel. 10 minuten voor 9:30 wou ik zeggen op deze maandag. Tijdloze tracks. Tot 12:00 alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Aan het begin van een nieuwe maand, hè? Juni 2026. En wat een maand. Hartstikke lekker. Het is de maand van het WK voetbal, wat natuurlijk plaats gaat hebben over een paar weken. Ik moet zeggen, ik ben ready. Ik heb gisteren besloten het gezin in oranje te steken. Dus ik heb een paar Nederlands elftal shirtjes gehaald. En ik kon het niet laten. Ik heb toch ook het shirtje van Curaçao gekocht. Vond ik toch ook wel erg vet eigenlijk. Dus ik heb er zin in, hoor. Ik heb al een avondje gepland staan bij vrienden met Beamer. En nou, ik mag hopen ook. En trouwens, dat hopen mijn kinderen ook. Met lekkere appies erbij. Ik heb er zin aan. Het is lekker, man. Het leven lacht. De zon schijnt. En de muziek is hartstikke jovel.

Kijk naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk de

het Amsterdam Music Festival tijdens Amsterdam Dance Event. Grootvader van de EDM, de dinosaurus van de dance, David Guetta is erbij. Samen met Sia hoor je Beautiful People in tijdloze tracks bij 3FM. Goedemorgen, mijn naam is Ivo en zometeen over Beautiful People gesproken. Bruno Mars komt eraan, I Just Might, na deze tijdloze track van de Goo Goo Dolls. Dit is Ivers bij 3FM.

week dan speelt hij het voorprogramma van countryster Zach Bryan in het Philipsstadion in Eindhoven. En een paar dagen later geeft hij zelf ook nog twee shows in de Paradiso in Amsterdam. Mocht je hem gaan zien, hou er wel rekening mee. Hij speelt bijna nooit zijn grootste hits live, omdat hij zogezegd geen connectie meer voelt met die platen. Maar goed, zo kan ik ze beter maar draaien. Zoals deze, Keep Your Head Up van Ben Howard, nu bij 3FM.

0: Music sounds better with you. Zo is het. Dankjewel voor het luisteren naar 3FM.
1: Zeg, hebben jullie nog speciale plannen voor de muziek?
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Ivo.
2: Met onder andere...

0: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserlevengevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.

0: het nieuws van 10 uur met Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Landen in het Midden-Oosten hebben dik 1000 mensen opgepakt.
2: NOS op 3.
1: Dat doen de landen nadat mensen online hun mening gaven over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Amnesty International gaan die arrestaties hardhandig en gaat het in tegen het internationaal recht.
3: In Koeweit en Bahrein hebben tientallen mensen een celstraf gekregen van 3 tot 10 jaar. Hè, voor bijvoorbeeld een filmpje over de oorlog van de inslag, of een filmpje waaruit blijkt dat ze steun geven aan Iran. Er zit geen juridische bijstand in en mensen kunnen daar niets tegen doen. Of een journalist die 2 maanden wordt vastgezet alleen maar voor delen van internationale berichtgeving. Het gaat heel ver.
1: Ja, het gaat dus over Koeweit en Bahrein, maar ook de Verenigde Arabische Emiraten, Qatar, Saoedi-Arabië en Oman waarschuwden volgens Amnesty dat valse informatie of geruchten over de oorlog via internet niet gedeeld mochten worden. De landen wilden hun imago als veilige verblijfplaatsen beschermen, zegt de mensenrechtenorganisatie. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie in een raketfabriek. Ook zijn er 2 gewonden. De ontploffing ontstond bij de schoonmaak van apparatuur. De brandweer had moeite met blussen omdat de plattegronden van de fabriek staatsgeheim zijn. Een set van 13 uit Emmen loopt af en aan bij de supermarkten om statiegeldflessen in te leveren. Dat doet hij niet voor zijn eigen spaarpot. Hij wil er geld mee ophalen voor zijn leraar Duits. Die verloor zijn dochter vorig jaar aan sepsis, ook wel bloedvergiftiging genoemd. En hij heeft daar nu een stichting voor opgericht. En Seth wil daar graag aan meehelpen.
4: Hoeveel flessen heb je bij je?
5: 8. Die ga ik hier nu inleveren.
4: Maar je had er veel meer.
5: Ja, tassen vol. Heel veel mensen die vonden het zo leuk en die dachten, nou, we geven wel wat. Soms kreeg je ook geen flessen, maar dan kreeg je gewoon los geld.
4: Hoeveel geld heb je vandaag opgehaald?
5: 2 euro.
4: Dat tikt niet heel erg aan.
5: Nee, maar alle kleine beetjes helpen.
1: Een mooie actie. Ik heb het weer nog voorlopig de laatste mooie dag, met de komende uren steeds wat meer bewolking. En het wordt maximaal 25 graden.

0: daar is je vertraging 24 minuten.
1: En zo meteen door je iPhone.
2: 3FM.
3: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
7: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AHA nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 Van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.

in. Ik denk dat ze leefbaarder worden, liever een aardappel in de grond dan een aardappel in de keel. Want daar heeft ze dan weer op deze tijdloze klassieker geen last van. Het is niemand minder dan Christine W.

0: advies tegen. Weet je, het is vervelend dat iedereen bij de NPO die daar dan binnenkomt verwelkomd wordt met de Esperanza-boon.
1: Maar goed, hierboven drinken we, als je nou eenmaal door de poortjes bent, dan drink je gewoon lekker Breukies Blend. En dat is gewoon een goede blend. En dat is ook echt lekker. En die kan voor jou zijn. Wij geven het levenselixer weg. Een zak koffiebonen, gemalen koffie of thee. Als je meespeelt met Breukies Blend. En weet te raden welke twee tracks er in de mashup zitten. En als je het weet zo, dan kan je het antwoord insturen via de gratis NPO-luisterapp. En dat

0: even worden binnengekomen. Wel.
1: Nou, dat is een enkele goeie.
2: Dat betekent dat hij keihard opengezet gaat worden.
3: De Koffie Hotline.
2: Ja hoor, de Koffie Hotline. Dat betekent bellen is winnen op 0909-1336. Ik herhaal, 0909-1336. Voor een gratis bakje

0: machine. Kijk, daar, daar komen ze.
1: Heb je hem?
0: Ja hoor.
1: Oké, okay, kijk, daar zijn ze. Hallo, met wie?
2: Bertram.
1: Met wie zei je?
2: Bertram.
1: Twan. Goedemorgen. Goedemorgen, jij wint een bakkie brood.
2: Helemaal lekker.
1: Helemaal lekker. Je mag kiezen wil je koffiebonen, gemalen koffie of thee.
2: Doe maar de bonen.
1: De boontjes. Wij sturen kakelverse boontjes naar je op. Blijf vervangen voor je gegevens. En voor de volledigheid, wij zochten, met andere woorden, het antwoord op de vraag welke twee. Wist jij het eigenlijk wel of heb je ook geen idee?
2: Ik heb geen idee.
1: Top. Het ging om Aqua, Barbie Girl en Avicii, Addicted to You. Twan, geniet van je gratis koffie.
2: Yo, dankjewel. Fijne uitzending.

0: Rudimental en Just Clean, you're the These Days bij 3FM. En dan natuurlijk antwoord op die hamvraag. Komt er zometeen nog meer aan? Nou, dat zie je.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Ivo.
1: Met onder andere...

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
3: Hak je dag!
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
4: Nu bij Dirk, kips voor €1,29. €1,29, dat is echt geen geld.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
9: Medicijn? Het is maar een neusspray.
10: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
15: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
16: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.

0: Jasper Leegwater, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Raad van State vindt dat het vuurwerkverbod strenger moet.
2: NOS op.
1: Ja. In een kritisch advies zeggen experts dat te makkelijk uitzonderingen op het verbod kunnen worden gemaakt. Verenigingen en stichtingen kunnen namelijk straks een ontheffing aanvragen bij gemeenten om toch vuurwerk af te mogen steken. Die clubs hoeven niet in die gemeente te zitten, waardoor landelijke verenigingen overal ontheffingen kunnen aanvragen, waarschuwt de Raad van State. Uiteindelijk moeten BOA's dan gaan controleren of die afsteekverenigingen zich aan alle afspraken houden. Maar gemeenten zeggen dat ze bijna geen handhavers de straat op sturen tijdens de jaarwisseling. Daarom vindt de Raad van State het maken van uitzonderingen niet verantwoord. Pieter van der Hogeband is bij de volgende Olympische Spelen niet meer de chef de mission voor Nederland. Hij zegt dat de NOC-NSF ervoor heeft gekozen om niet met hem verder te gaan. Waarom de sportbond dat doet is niet duidelijk. Onder van der Hogeband werden een hoop medailles binnengesleept bij de Spelen in Tokio 36 en in Parijs nog 34. In de Tweede Kamer is net de parlementaire enquête over corona weer verder gegaan. Vandaag wordt onder meer een microbioloog van het ziekenhuis in Breda verhoord.
3: Ja, meneer Kluitmans, u heeft aangegeven de belofte te willen afleggen. En daarmee bent u gehouden aan de gehele waarheid en niets dan de waarheid. En ik wil u verzoeken om de microfoon aan te zetten. En zegt u mij na, dat beloof ik.
4: Dat beloof ik.
3: U staat onder ede en u mag weer gaan zitten.
1: Nou, heel plechtig allemaal dus. Later vandaag wordt ook de burgemeester van Den Bosch verhoord. In Brabant sloeg het coronavirus in Nederland voor het eerst om zich heen. En sinds het goud op de Olympische Spelen en de kwaliteiten van Wurtie de Jong is 3x3 basketbal enorm populair. Vandaag begint in Warschau het WK voor zowel de mannen als de vrouwen tegelijkertijd. En we maken kans op de titel, zegt commentator Suze van Kleef.
5: Bij de mannen is de concurrentie wel heel groot, wordt alleen maar groter. Steeds meer landen investeren volle bak in 3x3 basketbal. De Nederlandse vrouwen zijn wel echt topfavoriet, zijn regerend wereld- en Europees kampioen. Gaan in Warschau ook opnieuw voor goud. Nou, de mannen die openen vandaag tegen Nieuw-Zeeland en tegen China. En de vrouwen vanavond tegen Tsjechië en Azerbeidzjan.
1: Nou, de WK in Polen duurt tot en met zondag. Ik heb het weer nog voor je. Voorlopig de laatste mooie dag helaas. Komende uren steeds meer bewolking. Het wordt maximaal 25 graden.
0: Dank Jasper.
1: Yo.
0: 3FM verkeer door de ABB. Je krijgt 1 vertraging van me. Of je het nou wil of niet. De A12 Arnhem-Utrecht voor Veenendaal. Daar is je vertraging 10 minuten. Komt er een ongeluk. Rechterrijstrook is daar dicht. Veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen door je iPhone.
7: 3FM.
8: Ster.
9: Jongens, eten.
10: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
15: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
15: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
7: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
8: Medicijn? Het is maar een neusspray.
9: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
19: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
20: Ik denk wel eens vandaan. Die Danielle moet zich toch een beetje beginnen te ergeren aan mij.
21: Wordt alleen maar gezelliger, maar niet heus.
22: Het is toch wel iets anders dan ik bedacht had van tevoren.
23: Ik heb mijn spullen al ingepakt.
20: Ah, oké. Okay.
23: Doei.
24: Oh, echt?
19: Ja. Date in het Dorp op Texel. Vanavond om 20:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Zometeen pas echt, hè, met Another 54 Ultra Your Talk to You zometeen. Even rustig aan, het is een dieseltje. We gaan even rustig opstarten met The Fray. Dit is How to Save.

0: klanken van Rob Jansen, daar is hij weer. Ik zou zeggen, croupier, take it lekker away.
1: Dank je wel.
0: Ja.
1: Ja. Bien van Plut.
0: Hey, heel goed. Ik ben heel benieuwd hoor, die op terecht te komen zo meteen. Hij heeft er zin in.
1: Nou, zeg wat wil.
0: Ja, zie je.
1: Maar dan is het dan eindelijk de Witte Rook.
0: Ja.
1: En het is geworden en dat is wel echt hartstikke leuk. Nummer 12.
0: Nummer 12, dat is... Oeh, dat is fantastisch. Dat is onze lievelingscategorie, denk ik.
1: Wow.
0: Dat is namelijk de categorie Nederhop. Nou ja, heerlijk hiphop uit Nederland. Bijvoorbeeld iets van...
1: Ja, van Styx.
0: Of van Extinct. Ik zag dat hij bij Nando Leak zit.
1: Rico.
0: Even kijken, Rico. Breakpower hebben we al gedraaid vandaag, dus die valt dan net even af. Maar bijvoorbeeld, doe eens gek. Campy.
1: Rico en Styx.
0: God.
1: Dazzled Styx. De Fakkelbrigade.
0: Ronnie Flex. Lil Kleine. Wat wil je?

0: de tijdloze plek kan aanvragen. Dat is elke dag weer hartstikke spannend. Hij heeft er een weekend stilgelegen. Daar gaan we weer. Croupier, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: U bent zover.
1: Zeker.
0: Mooi zo, dan start ik ze in. De pauke van ons aller Robby Jansen, is die met zijn Lumpia-kart alweer terug uit Vietnam? Of?
1: Ja, dat lijkt me sterk dat hij nu alweer terug is. Dan trek je normaal gesproken wel even een paar weken vooruit,
0: toch? Ja, zeker.
1: Ga je niet een weekendje heen?
0: Nee, dat is niet voor een weekendje, nee.

0: Lekker man. Gotcha, de moordgast en Def P hoorde. Je moet je bek houden bij 3FM. Dat was jouw neef was daar ook aardig door
1: gesmeerd. Mijn neef Joost was groot fan. Die zei sowieso al, je moet Osdorp Posse draaien. Nou ja, Def P is ook Osdorp Posse. Dus.
0: Zeker.
1: Helemaal top.
0: Lekker man. Heerlijk. Ja. Het is bijna 11:45. Nee, het is 11:45 geweest. Wij maken ons op voor de lunch. Dat doen we zo meteen met de nieuwste van Nothing But Thieves. Evolution na Douwe.

0: bij 3FM. 7 minuten voor 12. Ja, ja, ja, ja. Daar is ze zo meteen weer. De koningin van de lunch.
1: Het is je favoriete grietje.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
4: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
5: Ik denk wel eens vandaan. Die Danielle moet zich toch een beetje beginnen te ergeren aan mij.
6: Het wordt alleen maar gezelliger, maar niet heus.
7: Het is toch wel iets anders dan ik bedacht had van tevoren.
8: Ik heb mijn spullen al ingepakt.
5: Ah, oké. Okay.
8: Doei.
9: Oh, echt?
4: Ja. Date in het Dorp op Texel. Vanavond om 20:30 bij Bien en Vara op NPO 3.
3: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
10: Lieve kips, Vega broodbeleg, dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van kips, Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
12: 18 plus, speelbewust.
13: Ja!
14: Echt serieus? Wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
17: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
18: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
18: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Lipton Iced Tea, 1 plus 1 gratis. En alle Klaverland van Plus kaasstukken, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: van 1 over 12 met Stef Banstra. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger.
2: NOS op 3.
1: Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor een ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten die voorwaarden voor die ontheffingen een stuk strenger. In Myanmar wordt nog altijd gezocht naar overlevenden onder het puin na een grote explosie gisteren in een gebouw. In dat pand werden explosieven bewaard, zegt onze correspondent Mustafa Margadi.
3: Want het is een mijnbouwgebied. In Myanmar zijn heel veel mijnen met bijvoorbeeld jade en andere zeldzame mineralen. Maar ja, de grond is hard, dus dat moet je af en toe opblazen. Daar waren die explosieven dus voor. Maar er is iets misgegaan met hele zware gevolgen.
1: In Myanmar zijn er tientallen doden gevallen, onder wie ook kinderen. In het Limburgse dorp Ohé en Laak zijn afgelopen weekend 37 konijnen gedumpt. Sommige dieren waren er super slecht aan toe en zijn inmiddels overleden. Een wandelaar had de dierenambulance gebeld toen ze in een weiland tientallen tamme konijnen zag. En wie ze daar heeft achtergelaten is nog niet duidelijk. Ja, en nog een paar dagen en dan gaan honderden mensen weer de Alpe d'Huez beklimmen om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. De verslaggever van RTV Utrecht ging alvast kijken hoe die berg erbij ligt.
4: Een verse streep asfalt, geasfalteerd. Dus hier heeft dat te maken met de Tour, want er zit alle Duez ook weer in. Maar goed, 5.500 deelnemers. Het is nog rustig, maar dat gaat veranderen.
1: Ja, die komt wel aan zijn 10.000 stappen, denk ik, vandaag. Komende donderdag begint de actie Alpe d'Huez weer. Sinds 2006 is er in totaal 245 miljoen euro al mee opgehaald voor onderzoek dus naar kanker. Nog weer voor je voorlopig de laatste mooie dag. Vanmiddag een mix van zon en wolken bij maximaal 25 graden. Morgen begint zonnig bij zo'n 22 graden. Later regen en onweer, koelt af naar een graad of 17.
0: Vooruit dan maar. Dankjewel, Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Bij Zevenaar een kwartier. En de A12 Arnhem richting Utrecht bij Afrit Oosterbeek ook een kwartier vertraging.
2: 3FM.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Ah, nee hè.
11: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
10: Ja, weer eens.
11: Nou, tof jij even.
10: Oh ja?
11: Ik heb net koffie gezet.
10: Lekker.
11: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
13: Echt bestreekt.
14: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
15: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
19: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
18: Ja, voor maar 6,99.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Oranje

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders ga ik je mis.
1: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM.
5: Avotros.
4: Sophie Hielkema.
5: Ja, lunchen is een feestje met meteen de 3 over 12... waar jij je tanden in mag gaan zetten. Met op nummer 3 nog steeds gaande op alle streamingplatformen. Bruno Mars en Risk It All hoor je nu bij

maandagmiddag, zodat je meteen op de hoogte bent van de drie belangrijkste tracks van de dag. Met op nummer 3 dus Bruno Mars, Risk It All. En Pink Panthers op nummer 2. Sinds die samenwerking met Zara Larsson is ze nog populairder geworden anno 2026. Maar goed, bij 3FM natuurlijk al tijden op de radar, dat begrijp je. En te vinden in het overzicht vanwege haar optreden in AFAS vanavond in Amsterdam. Ik verwacht heel veel kleurtjes, veel glitter en hele zwoele vibes. Mocht je het leuk vinden om recensie uit te brengen als je vanavond gaat, dan is die welkom in de NPO Luister-app, onze onofficiële groepsapp. En dan nu het absolute streamingkanon van de afgelopen dagen. Zelf heel klein van stuk, maar deze nieuwe heeft een hele grote indruk gemaakt wereldwijd. Ariana Grande staat op nummer 1 vandaag met I Hate That You Made... Nee, dit wist ik al dat het verkeerd zou gaan. Hate That I Made You Love Me, dat is de titel.

op Spotify. Het nieuwe album van Ariana Grande. 31 juli is dat zover. Ja, en met dan dacht, deze krijg je er vast van mij. Op nummer 1 in het 3 over 12 vandaag. De nieuwste Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Sophie hier op de plek van Mart. Met zometeen de nieuwste van Antoon. Ook George Ezra is onderweg. Maar eerst deze beuker van Calvin.

Dit principe ken je wel, dat een eerste indruk niet altijd klopt. Nou, dat kan je hebben bij een specifieke collega waarvan je in eerste instantie dacht, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Of een paar nieuwe schoenen die je toch wel wilde aanschaffen, want dat is een keer wat anders, een andere stijl. Maar je moet er enorm aan wennen. En dan ineens, je weet niet hoe het komt, maar dan ineens is het zover en dan denk je, ik ben er helemaal dol op. Dat had ik met deze nieuwe van Antoon. Ik hoorde hem voor het eerst afgelopen week in de auto. En ik wist even helemaal niet wat ik ervan moest vinden. Ik vond de tekst niet heel erg pakkend.

dit principe ken je wel, dat een eerste indruk niet altijd klopt. Nou, dat kan je hebben bij een specifieke collega waarvan je in eerste instantie dacht, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Of een paar nieuwe schoenen die je toch wel wilde aanschaffen, want dat is een keer wat anders, een andere stijl. Maar je moet er enorm aan wennen. En dan ineens, je weet niet hoe het komt, maar dan ineens is het zover en dan denk je, ik ben er helemaal dol op. Dat had ik met deze nieuwe van Antoon. Ik hoorde hem voor het eerst afgelopen week in de auto. En ik wist even helemaal niet wat ik ervan moest vinden. Ik vond de tekst niet heel erg pakkend, maar toen ik hem één keer had afgeluisterd, ging toch dat vingertje van mij steeds naar die playknop. En nog een keer, en nog een keer. En er zit iets heel gevaarlijks verslavends in. Ik vind het een heel tof nieuw liedje. Antoon en de enige. Zo meteen oud en nieuw gecombineerd.

Nou, zeg dat wel. Dan hebben we allemaal enorm ons best gedaan op de Summer Body. We zweten in die zon gezeten om die melkflessen nog een beetje te kleuren. In mijn geval te vergeefs. De zomerkleding is al in de kast gelegd, de truien allang weggestopt. Krijgen we dit? Morgen 95% kans op regen. Overmorgen 65%. De dag daarna 75%, dan weer 70%. Nou, het is echt diep en diep triest. Maar goed, ik weiger om nu de zomer in mijn bol op te geven, omdat moeder natuur heeft besloten om het roer om te gooien. Kan mij niet schelen. Ik wil gewoon zomerse, vrolijke, lichte muziek op de radio. Dus bij deze, de 1975 en I'm in love.

Wat heeft deze vrouw ook bangers gemaakt? Abnormaal. Kijk, allemaal leuk en aardig, die Just Dance en Abracadabra, maar dit is me toch een parel. Ik weet niet wie die is, maar zonder hem was er nooit inspiratie geweest voor deze hit. Dus dankjewel, Alejandro, waar je ook zit. Lady Gaga tijdens je lunch, met nu een andere vrouwelijke superster. Sienna Spyro is terug met een nieuwe. Dit is Material Lover.

0: Olivia Rodrigo.
1: BFM. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: 3FM. Een heel charmant kantoorplantje. Daar maak je kans op. Zometeen tijdens BNR met een baan en ook Pussycat Dolls dus. Eerst het nieuws van 1 uur. Een hele goede middag, Stef Banstra.
6: Ja, is weer goedemiddag. Buslijn 666 naar Hel is terug.
7: NOS op 3.
6: En waar dat plaatsje precies ligt, vertel ik je zo meteen. Is dit meerdere veiligheidsregio's maken zich zorgen over het verdwijnen van het luchtalarm. Net zoals iedere eerste maandag van de maand ging die sirene een uurtje geleden af. Maar in 2028 stopt dat. En dat is onbegrijpelijk, zeggen de veiligheidsregio's.
8: In een tijd dat de overheid oproept om 72 uur zelfredzaam te zijn bij stroomuitval. De overheid waarschuwt voor hybride dreigingen, voor cyberdreigingen. En als er een oorlog is aan de oostgrens van Europa, om dan nu het sirenenetwerk af te schalen, zodat we alle Nederlanders kunnen alerteren zonder dat er een alternatief voor is naast NL-alert.
6: Want bij eventuele stroomuitval doet je telefoon het na een paar uur niet meer en dan krijg je ook geen NL-alert meer. Dus roepen ze nu de Tweede Kamer op met een alternatief voor die sirenes te komen. En over de Tweede Kamer gesproken, daar klinkt het vandaag weer zo.
9: Ik wil u verzoeken om de microfoon aan te zetten. Die mag ook het hele verhoor aanblijven. En om te gaan staan. En zegt u mij na, dat beloof ik. Dat beloof ik.
6: De parlementaire enquêtecommissie gaat weer verder met hun verhoren. Die ploeg bekijkt hoe de kabinet de coronacrisis heeft aangepakt. Vanochtend om 10 uur was Jan Kluijmans aan de beurt. Hij is microbioloog en zat in de adviesclub voor het ziekenhuis in Tilburg, waar de eerste coronapatiënt werd opgenomen.
10: Wat wel zorgelijk was, wat gemeld werd, ja, dat die patiënt na terugkomst nog wel carnaval gevierd had. En dat werd gezegd, hij was toen nog niet zo ziek. Maar dat gaf bij ons toch al wel enige argwaan van, oh jee, zou dat wel goed gegaan zijn?
6: Ja, we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Later vandaag wordt ook de burgemeester van Den Bosch verhoord. En je kunt inderdaad weer met busnummer 666 naar Hel toe. In Polen ligt die plek. Na protesten van christelijke groepen werd de naam van die buslijn 3 jaar geleden aangepast. Maar Flixbus vindt dat een gemiste kans en gaat toch weer een bus met nummer 666 naar Hel in Polen inzitten. Gaan we even naar het weer toe. Vanmiddag een mix van zon en wolken bij maximaal 25 graden. Morgen begint zonnig bij zo'n 22 graden. Later regen en onweer. Koelt er dan af naar een graad of 17.
5: Stef, dankjewel. Yo. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. File op de A7 Zaanstad richting Hoorn bij Zaandam 10 minuten. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder een kwartier.
11: 3FM.
12: Ster. Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
16: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. 3FM. Sophie Hielkema.
5: Iemand gevoel voor stijl heeft, dan is het Mark Meijer wel. Die heeft geregeld dat je een hele mooie 3FM kantoorplant kan winnen. Hoe

0: op zo'n plant is meespelen met BN'er met een baan. Heel simpel, zometeen hoor je een geluidsfragment. En aan jou om dan in de NPO Luister-app te laten weten welke BN'er je hoort en welke nieuwe baan ze aan het uitvoeren zijn. De opgave van vandaag, daar komt hij aan.
1: En op een gegeven moment werd het steeds groter. Verkocht ik mijn eigen singeltje bij ons in het dorp. En op een gegeven moment kreeg ik dan mijn eerste plaat.
2: Hey!
1: Dat was heel speciaal. En toen ontmoette ik een tekstschrijver, die heette Emil Hartkamp. En die schreef voor mij mijn eerste grote hit.
0: Oké dan. Ja, je hoorde hier de stem van een BN'er. En op de achtergrond allemaal geluiden. Dat heeft dan weer te maken met een baan. Maar welke BN'er is het? En welke baan is het? Aan jou om dat te laten weten in de NPO Luister-app. En er staat zo'n prachtig pannenkoekenplantje voor je klaar voor op je kantoor of je thuiswerkplek als je het goed hebt. Dus laat je me horen in de NPO Luister-app. En dan nu eindelijk echt American Cars, Noah Kahan.

0: Hele goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je hebt een originele job. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei, dit doe ik in het dagelijks leven. Vertel even wat je doet als baan.
1: Hey, ik ben monteur in de melkveehouderijtechniek.
0: Ja, monteur, maar eigenlijk moderniseer je ook de hele boel, toch, die melkstallen?
1: Ja, dat is een klusje waar we op dit moment bezig zijn.
0: Oké, en kan je dan in Jippie-Janneke-taal voor iemand die dit slecht kan volgen waarschijnlijk even uitleggen hoe je een melkstal kan moderniseren überhaupt?
1: Van vroeger uit had je in principe geen automatische afname.
0: Ja.
1: En we zijn nu zo aan het updaten dat die stal een automatische afname krijgt. Dat is wanneer de koe geen melk meer geeft, dat het melkstal dan automatisch onder de koe weggaat.
0: Oh, kijk. Maar is het een soort van robotachtig waar ik aan moet denken of niet?
1: Nee, dat nog niet.
0: Oh, dat
1: is nog een stapje verder.
0: Oh, zo modern is het dan ook nog niet.
1: Nee, het gaat wel even
0: de stap natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar echt een leuke job. Nou, over leuke jobs gesproken, of in ieder geval over verschillende banen gesproken. Je hoorde net de opgave. Ik laat hem nog één keertje horen. Luc, vind je dat goed?
1: Helemaal goed.
2: En op een gegeven moment werd dat steeds groter. Verkocht ik mijn eigen singeltje in het dorp. En op een gegeven moment kreeg ik dan mijn eerste plaat.
3: Hey!
2: Dat was heel speciaal.
0: Ja, Luc uit Haaksbergen. Welke baan hoorde je op de achtergrond? Laten we daar beginnen.
1: Militair.
0: Dat is helemaal goed. En dan gaan we nu even checken of je de stem ook goed had. Wie dacht je dat het was?
1: Frans Bauer.
0: Frans Bauer.
2: En op een gegeven moment... werd dat steeds groter verkocht.
0: Ja, dat is natuurlijk niet te missen. Luc, hartstikke scherp hoor. En dat voor op de maandag. Je hebt het helemaal goed.
1: Hartstikke mooi.
0: Hartstikke mooi. Dat betekent dat jij de 3 van een kantoorplant gewonnen hebt. Als je nou jouw baan doet, waar moet je die plant dan neerzetten eigenlijk?
1: Dat is een goeie. Ik denk voor in de bus.
0: Op de koe, onder de koe, achter de koe.
1: Ja, dat kan ook nog.
0: Denk er maar even rustig over na. In ieder geval, belangrijk als je de plant een compliment wil geven of hem even wil roepen. Hij luistert naar de naam Mick. Dus zorg er goed voor.
1: Gaan we doen.
0: Dag.

opstaan nog net een stukje leuker. Met vanaf woensdag iedere ochtend een goed gevulde 3FM.

0: nieuwe samenwerking van S10 en Oscar en de Wolf.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf.
0: En vrijdag sluiten we de week af met de nieuwe single van Antoon in de 3FM Livebox. Deze week, iedere ochtend, extra veel live muziek bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Met 3FM ontdek je nog
0: 3FM.

als nu dan op de maandag draaien. Maar goed, ik ben ook nog steeds zo'n kleuter die denkt, maandag heeft de kleur rood, dinsdag heeft de kleur blauw. Je hebt ook van die sokken met de dagen erop. Nou, die zou ik dan ook niet random gewoon kunnen afwisselen. Nou, dit zei ik dus op de redactie een tijdje geleden. Het klinkt alsof ik een hele woedeaanval kreeg bij 3FM. Dat was niet het geval. Het was gewoon een lichte, luchtige discussie. En er waren echt precies twee teams die zich vormden. Dus het ene team zei, nou, dat maakt me echt geen ene zak uit. Muziek is gewoon muziek. En het andere team zei wel echt, ja, ik vind dat ook een beetje raar voelen. Dus nu ben ik wel nieuwsgierig in welk team jij zit. Dat mag je even laten weten in de NPO Luister-app. Zeg jij, nou, dat vind ik heel vreemd. Titels met iets met Friday erin, dat kan dan echt alleen op vrijdag. Of zeg jij, joh, muziek is muziek, het klinkt lekker. Dus ik vind het helemaal prima. Mag je laten weten in de NPO Luister-app. Zometeen Sommieu, maar eerst even tot rust komen tijdens London Grammar. Dit is Strong bij 3.

Somjeu en Dark Before the Dawn bij 3FM. Ben je klaar voor het grote gevecht? Ja, we moeten weer in Ticket War met z'n allen. Gracie Abrams die komt naar Nederland in mei van volgend jaar. En nu wil ik niet zeggen dat ze niet populair is. Maar ze is van plan om 3 keer de Ziggo Dome uit te verkopen. Nou, dan ben je wel echt een grote in jouw muziekgenre, hoor. Komende vrijdag dan kan je tickets kopen als je denkt... ik wil die hits live horen, zoals That's So True en I Love You, I'm Sorry. Maar ze heeft nu een nieuwe uitgebracht en die is zo leuk. Die moet ik aan je laten horen. Gracie Abrams en Hit the Wall.

0: van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
7: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: 3FM. Zometeen moet ik het even met jou hebben over de beautygeheimen van Shakira. Ja, dat zijn echt hele belangrijke zaken om te bespreken. Nog belangrijker, het nieuws van bijna 2 uur. Stef Banstra, een hele goede middag.
10: Jazeker, goedemiddag. Stop nog niet met het luchtalarm.
11: NOS op 3.
10: Die oproep doen veiligheidsregio's nu. Ze vinden namelijk alleen het versturen van een NL-alert bij noodsituaties niet genoeg.
12: Het eerste is van dat je telefoon na 2-3 uur uitvalt op het moment van dat er een stroomuitval is. En dan heb je geen NL-alert meer. Daarnaast is een groot gedeelte van ons land is laaggeletterd. Dus een groot deel van Nederland wordt niet bereikt met een NL-alert. En daardoor heb je een systeem nodig wat naast NL-alert werkt.
10: Het kabinet wil over 2 jaar stoppen met het luchtalarm vanwege de kosten. Het advocatenkoppel Geert-Jan en Carrie Knoops heeft een tik op de vingers gekregen van het Tuchtcollege. Volgens dat college hebben ze hun cliënt niet goed geïnformeerd over de gevolgen van het aanpassen van een verklaring en ook over de kosten van hun diensten. Geert-Jan Knoops krijgt daarvoor een voorwaardelijke schorsing van 1 maand en zijn vrouw Carrie Knoops krijgt een waarschuwing. Door een explosie in een vuurwerkfabriek op Malta zijn 2 mensen in de buurt licht gewond geraakt. In de buurt van die fabriek in Malta zijn er veel ramen van huis ook kapot gegaan. En Pieter van der Hogeband gaat niet als chef de mission naar de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Dat meldt hij zelf op sociale media. Volgens hem wil de sportbond een andere invulling van die rol. Sportcommentator Luc Blijboom denkt dat van der Hogeband zelf nog wel even door zou willen.
13: Hij spreekt over grote dankbaarheid en een glimlach. En hij respecteert de keuze, maar aan alles merk je dat hij zich echt op een zijspoor gezet voelt. En hij baalt hier echt enorm van. Dat lees je echt tussen de regels heel duidelijk door.
10: Ja, met Pieter van der Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden nog in Parijs. En wie hem gaat opvolgen is nog niet helemaal duidelijk. Maar naar het weer toe vanmiddag een mix van zon en wolken bij maximaal 25 graden. Kijk, en morgen de dag begint zonnig bij zo'n 22 graden. Later slaat het om, regen en onweersbuien. Daarna koelt het af tot een graad of 17.
11: 3FM.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
3: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
4: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
3: Voor pallets van 100 kilo?
4: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

Nederland, 22 graden. Op de meeste plekken zon. Morgen gaan we weer een beetje de grijzigheid in. Ja, sorry dat ik moet zeggen, maar ik wil je toch mentaal voorbereiden. Maar iemand die er allesbehalve grijs en treurig uitziet, is de volgende vrouw die ik voor je ga draaien. Shakira. Het is in showbizland inmiddels een ding bij zowel mannen als vrouwen die nou ongeveer de 50 passeren, die dan een naald of nog veel extremer in het gezicht zetten en allerlei plastische ingrepen ondergaan. Nou, soms schrik ik me kapot. Ik vind het wel lullig om namen te noemen, dus dat ga ik dan niet doen. Maar dan heb je Shakira. Nou, die vrouw, ik weet niet wat ze doet. Drinkt ze een wonderdrankje iedere ochtend? Slaapt zij 12 uur per nacht? Zij is niet ouder geworden. Nul! Ik snap er niks van. Ze ziet ook helemaal niet platgespoten uit of helemaal strak getrokken door een facelift. Heel natuurlijk. Dus ik denk dan, goede genen, of ben ik dan heel naïef als ik dat zeg? Nou, los van hoe ze eruit ziet, dat maakt namelijk ook echt geen zak uit. Heeft ze de eer gekregen om opnieuw een WK-shoe te maken. En

Deze gasten hebben vorige zomer nog een volledige tour gewijd aan dat deze knijter 25 jaar bestond. Freestyler van Bamfunk MC's. Ik weet nog, op kinderfeestjes was er altijd een jongetje in mijn klas. En die ging dan staan en aandacht vragen en die ging dan een stukje breakdansen. Nou, dat vond ik zo cool. Dan ging hij zichzelf afzetten met zijn armen. En dan ging hij als een soort van propeller ging hij dan om zichzelf ronddraaien. Nou, echt alsof ik magie zag gebeuren voor mijn eigen ogen. Nou, ik was wat meer verlegen als kind. Ja, dat kan ik me nu niet meer voorstellen. Maar ik vroeg hem dus, wil je dat leren aan mij? Nou, ik kreeg een klein lesje op dat kinderfeestje. Ja, dan heb je nog geen schaamte, hè? Toen was mijn tand bijna afgebroken. Dus het was een kortstondige breakdance carrière voor mij. Sommige dingen moet je simpelweg aan anderen overlaten. Dat is dan beter. Nou, de Megahit Memory van vandaag raden bijvoorbeeld. Daar mag jij je zo meteen aan gaan wagen. Ik heb er 1 seconde uitgeknipt. En de vraag is, welk liedje is dat vandaag? Ben benieuwd of je het weet. Eerst nog.

zoontje en zangeresje. En een zomergeluidje. Hij heeft het over deze 2,5 minuut aan pure gelukstofjes. Bakermat en I Love Life. Ja, en die gelukstofjes gaan we even voortzetten. Want het is ook heerlijk als je weet dat je gelijk hebt. Dus of het nou ganzenborden is met je oma en je wint dat spel, of je zit voor de buis en je doet vanuit de bank mee met de slimste mens. Iedereen wordt blij van het goed hebben. Het aan het juiste eind hebben. Nou, dat gevoel dat gun ik jou maar al te graag. Dus ik heb weer een oud megahit voor je meegenomen. En daar 1 seconde uitgeknipt. En je kan dus meedoen met deze muzikale braintrainer. Laat even je antwoord achter in de NPO Luister-app. Welk liedje hoor je hier? De artiest en de titel. Ja, het is zo'n pittig dat ik hem nog 1 keertje doe. Ja, en als ik zeg oud megahit, dan bedoel ik ook echt oud. Dit is echt een klassieker en een pittige opgave. Dus ik ben zo benieuwd of jij dit weet te raden. Zo ja, laat dan nu je antwoord achter in de NPO Luister-app. De artiest en de titel. Wat is de megahit memory van vandaag?

eigen muzikale braintrainer. Laat even je antwoord achter in de NPO Luister-app. Welk liedje hoor je hier? De artiest en de titel. Ja, het is zo'n pittig dat ik hem nog één keertje doe. Ja, en als ik zeg oud megahit, dan bedoel ik ook echt oud. Dit is echt een klassieker en een pittige opgave. Dus ik ben zo benieuwd of jij dit weet te raden. Zo ja, laat dan nu je antwoord achter in de NPO Luister-app. De artiest en de titel. Wat is de megahit memory van vandaag?

David Guetta en Teddy Swims. Gone, gone, gone. Ik vind het altijd zo'n leuk moment. Zo leuk om je iedere dag mee te nemen in alle megahits die er ooit zijn uitgeroepen. En al helemaal als dat ene liedje dan al heel lang niet op de radio is geweest. Deze is in 2026 één keertje voorbij gekomen op 3FM. Bij onze wijn- en muziekconnoisseur Ramon Verkoeien. Hoe kan het ook anders? Ieder weekend te horen tussen 10 en 1. Maar verder amper gedraaid. En het werd weer eens tijd. Ja, 3FM was vroeger iets meer hip-hop georiënteerd. Nou, als je langer al fan bent van de zender, dan weet je dat. En ik dacht wel leuk om nog even wat andere voorbeelden te laten horen van hip-hop megahits.

0: Oasis.
1: Mega hit Memories.
0: Ja, en dan deze legende. Hij werkte samen met onder andere Snoop Dogg en Dr. Dre. Hij hoorde echt bij de grote jongens in de hip-hop game in de 90s. Maar dit was ook een enorm succesverhaal. Het leuke is, wat er nu in de NPO Luister-app gebeurt, is dat mensen aangaan op de sample. Er waren een aantal mensen die de sample eruit goed hebben geraden, namelijk Niels.

de liter pils weer opgedronken op het terrein. En dan staan er 3 dagen lang de allergrootste supersterren op het podium. Even de line-up een beetje doornemen. The Cure, Foo Fighters, Zara Larsson. Och, daar heb ik zoveel zin in. 21 Pilots, Roxy Dekker, Sophie Tucker, Editors, Teddy Swims, Halsey. En nog veel en veel meer. Nou, wij maken ook radio vanaf Pinkpop. Dus als je 3FM luistert, hoef je sowieso niks te missen. Maar laten we eerlijk zijn, ik vind het veel leuker als ik jou tegenkom op het festival zelf. Dus heb jij in het weekend van 19 tot 21 juni nog helemaal niks staan? Ofwel, en denk je, dit is mijn ideale excuus om dat te cancelen, dan zou ik deze hele week extra goed naar 3FM luisteren. Want als er een ticketalarm voorbij komt, dan zou ik zo snel als je kan je melden in de NPO Luister-app. En maak je deze hele week kans op 2 weekendtickets voor jou en een vriend of vriendin samen met de camping. Ook dat is geregeld. Dus nog 1 keer, hoor je ticketalarm, stuur 3FM een appje in de NPO Luister-app met je motivatie en maak kans op 2 weekendtickets voor Pinkpop. Dat is de moeite waard. Zometeen Martin Garrix en Ed Sheeran, maar eerst nog...

Love a Lifetime. Dus ik in het autootje dit weekend, zoals velen doen, lekker muziek pompen op vol volume. En ik hoor daar in de New Music Friday op Spotify hoor ik de nieuwe Cat's Eye voorbij komen. Nou, dat is echt de girl group van het moment. Ze zijn op de K-pop manier samengesteld. En er zijn op dit moment heel veel girl groups, ook Blackpink, die ik zo meteen voor je ga draaien. En wat hoor ik in die Cat's Eye plaat die net uit is? Ik hoor daar ook zo'n muzikale beukbreak aan het einde. En ik vind het zo erg op elkaar lijken. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Let even goed op. Dit is de Blackpink, die er eerder mee waren. Die jump, die ken je wel. En dan nu de nieuwe Cat's Eye. Let op. Dit is nog precies hetzelfde idee. Ja, kom op. Cat's Eye die dacht, ja, zo'n beukbreak, dat werkt lekker. Dus dat gaan wij ook proberen. Nou goed, ik ben wel een beetje van het principe hoe...

0: die energie bevalt me wel.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Een nieuwe Hocus Focus mixie heb ik voor je. Voor een beetje extra concentratie op de maandag. Nou, zo energiek heb je...

0: bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-kamerjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
2: Ik denk wel eens vandaan. Die Danielle moet zich toch een beetje beginnen te ergeren aan mij. Het
3: wordt alleen maar gezelliger, manieus.
4: Het is toch wel iets anders dan ik bedacht had van tevoren.
5: Ik heb mijn spullen al ingepakt.
6: Ah, oh, oké. Okay.
5: Doei.
7: Oh, echt?
1: Ja. Date in het Dorp op Texel. Vanavond om 8:30 bij Bien en Vara. NPO 3.
8: 3FM. Hele goedemiddag, ik weet niet of je hem al gehoord hebt. Afgelopen vrijdag uitgeroepen tot megahits, de nieuwste van Bente. Heb je nog van mij te goed, maar eerst het nieuws van exact 3 uur. Stef Banstra, goedemiddag.
9: Hey Sophie, goedemiddag. Het is het gesprek van de dag in Amsterdam-Oost.
10: We kregen het net binnen over de buurt-app. En ik was echt gechoqueerd.
8: NOS op 3.
9: Ja, waar het precies over gaat, vertel ik je zo meteen. Eerst dit. Nederland gaat toch mensen helpen om uit Gaza weg te gaan. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor hier in Nederland. En 2 van hen zijn nu al onderweg. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te gaan doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of die Palestijnen Gaza mochten verlaten. Dan door naar België. Daar is een seriemoordenaar. Die wordt vrijgelaten na 46 jaar, komt hij vrij uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. En nu wordt hij dus onder voorwaarden wel vrijgelaten, vertelt deze verslaggever van de VRT.
11: Enkele jaren geleden oordeelde het Hof van Beroep dat Horion naar een instelling buiten de gevangenis zou moeten worden overgebracht. Deskundigen hadden dat aangegeven omdat Horion volgens hen geen gevaar meer zou zijn voor de maatschappij. En het Hof legde de Belgische staat ook dwangsommen op als dat niet gebeurde. Horion is 78, wordt nu met een enkelband opgenomen in een afgesloten psychiatrisch zorgcentrum en heeft ook een contactverbod met de slachtoffers.
9: En omdat de pogingen van de Belg om vrij te komen telkens op niets leken uit te draaien, diende hij vorig jaar een aanvraag in voor euthanasie. Wegens ondraaglijk psychisch lijden. En dan nog even door naar onze hoofdstad, want Amsterdammers zijn boos over het afsluiten van een populaire zwemplek. Op de Borneo-kade in Amsterdam-Oost zijn nu hekken neergezet op een zwemsteiger naar klachten. Bewoners van woonboten die hadden overlast van zwemmers. Ze stapten naar de rechter toe en die bepaalden dat er hekken moesten komen. Maar andere buurtbewoners vinden het maar niks.
12: Dit is geen gezicht en dat is hartstikke zonde.
10: We kregen het net binnen over de buurt-app. En ik was echt gechoqueerd. Dit is zo ongelooflijk dom.
12: Ik vind het zo zonde. Ik bedoel, het is, hoeveel dagen in het jaar is dat nou?
9: Het gaat wel alleen om een deel van die zwemsteiger. Hij is een stukje ingekort op de plek waar die zwemmers altijd het water in gingen. En naar weer toe vanmiddag een mix van zon en bewolking bij maximaal 25 graden. Morgen begint zonnig bij zo'n 22 graden. Later regen en onweer. Het koelt dan ook af tot een graad of 17.
8: Merci Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie op 3FM. Viel op de A2 Den Bosch richting Utrecht bij afrit Veghel. 12 minuten vertraging. En dan de A12 Arnhem richting Duitse grens bij afrit Beek. 10 minuutjes.
13: 3FM.
14: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
15: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
17: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
16: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
1: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
2: Ik denk wel eens vandaan. Die Danielle moet zich toch een beetje beginnen te ergeren aan mij.
3: Het wordt alleen maar gezelliger, manieus.
4: Het is toch wel iets anders dan ik bedacht had van tevoren.
5: Ik heb mijn spullen al ingepakt.
6: Ah, oh, oké.
5: Okay. Doei.
7: Oh, echt?
1: Ja. Date in het Dorp op Texel. Vanavond om half negen bij BNNVARA, NPO 3.
6: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
18: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
19: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
18: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
19: Nu bij Dirk, Vivera, 1,49. Heel lekker en super voordelig.
20: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
21: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Sophie Hielkema.
22: Ja, het komende uur is absoluut de moeite waard, al zeg ik het zelf. Ik heb de nieuwste 3FM meegeheet voor je van Bente. De nieuwste van 3FM Talent Lemmer ga ik nog draaien. En uiteraard een Hocus Focus mix.

Dit wil ik even met je delen. Ik denk dat jij ook zo een paar voordelen kan opnoemen van je baan. Vast ook een paar nadelen, maar daar gaan we ons even niet op richten. Misschien mag je met korting winkelen. Worden er van die skitrips georganiseerd ieder jaar? Nou, dan heb je het heel lekker voor elkaar. En bij mij is dat 100% liedjes mogen luisteren die nog niet uit zijn. Dus 2 weken geleden opende ik mijn WhatsApp. En wat kreeg ik daar aangeboden? De nieuwste van Bente. En bij de eerste keer luisteren, ja, het voelde bijna alsof ik een geheim met me meedroeg. Ik mocht niks zeggen over dat hij uitkwam en wat de nieuwe sound er ook was. Dus ik ben zo blij dat hij nu uit is en dat het ook meteen een mega-hit is geworden. Want ik vond het een eenzaam bestaan op deze manier. En wat een verfrissende nieuwe sound. Ik vind het ook heel cool dat het bandgeluid ook steeds meer te horen is bij Bente. Ze heeft ook echt een geweldige liveband. 3-2-1 is een paradepaardje van deze week.

willen dat hij mijn oom was. Nou, eigenlijk niet. Dan zou ik een stiekem crush hebben op mijn eigen oom. Dat is misschien ook onhandig. Goed, you're the last train home op 3FM van John Mayer. En iemand waar ik muzikaal een crush op heb, die ga ik nu voor je draaien. Dat is 3FM talent Lemmer. De man met de minste merchandise op aarde. Ik ging even naar zijn website en er vielen me twee dingen op. 1. Heel veel van zijn live sets die staan met beeld online. Nou, dat is echt een mega aanrader om dat eens even te gaan bekijken. Als je bijvoorbeeld een feestje host komend weekend, zet het lekker aan op je televisie op de achtergrond. Dat is echt sfeer. En het tweede dat me opviel op de website van Lemmer is zijn merchandise afdeling. Hij heeft 1 shirt in zijn collectie. Dat is ook meteen de hele collectie. Dus bij deze mijn oproep. Lemmer, we willen meer merchandise. Ik wil dat gewoon aantrekken. Want als ik zo je muziek hoor, dan zeg ik ben 100% fan. Ik hoop jij ook. Van zijn nieuwste. Lemmer, dit is Alive.

graag het tempo hoog in de komende minuten. We gaan lekker weer aan de slag samen tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is de mix met alle ingrediënten om die werkdag met succes af te ronden. Dat geeft een fijn gevoel, toch? Ik heb de mix bedacht zodat jij nog even kan vlammen. Zonder dat je daar soepjes, redbulletjes of espresso's voor hoeft te nuttigen. Ik maak de mix voor jou, maar in ruil daarvoor vind ik het leuk als je mij even vertelt wat je nog moet fixen, wat je nog moet afmaken daar op de werkvloer. Maar dat kunnen ook klusjes in huis zijn of huisdiergerelateerde activiteiten. Alles is welkom. Als je me nu even laat weten wat jij gaat regelen tijdens die mix, maak je kans op een heerlijke beloning in de vorm van een snoeppot. Dus hop, hop naar die NPO Luister-app en laat hem me weten.

graag het tempo hoog in de komende minuten. We gaan lekker weer aan de slag samen tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is de mix met alle ingrediënten om die werkdag met succes af te ronden. Dat geeft een fijn gevoel, toch? Ik heb de mix bedacht zodat jij nog even kan vlammen. Zonder dat je daar soepjes, redbulletjes of espresso's voor hoeft te nuttigen. Ik maak de mix voor jou, maar in ruil daarvoor vind ik het leuk als je mij even vertelt wat je nog moet fixen, wat je nog moet afmaken daar op de werkvloer. Maar dat kunnen ook klusjes in huis zijn of huisdiergerelateerde activiteiten. Alles is welkom. Als je me nu even laat weten wat jij gaat regelen tijdens die mix, maak je kans op een heerlijke beloning in de vorm van een snoeppot. Dus hop hop naar die NPO Luister-app en laat me weten wat fixen.

graag het tempo hoog in de komende minuten. We gaan lekker weer aan de slag samen tijdens de Hocus Focus Mix. Dat is de mix met alle ingrediënten om die werkdag met succes af te ronden. Dat geeft een fijn gevoel, toch? Ik heb de mix bedacht zodat jij nog even kan vlammen. Zonder dat je daar soepjes, redbulletjes of espresso's voor hoeft te nuttigen. Ik maak de mix voor jou, maar in ruil daarvoor vind ik het leuk als je mij even vertelt wat je nog moet fixen, wat je nog moet afmaken daar op de werkvloer. Maar dat kunnen ook klusjes in huis zijn of huisdiergerelateerde activiteiten. Alles is welkom. Als je me nu even laat weten wat jij gaat regelen tijdens die mix, maak je kans op een heerlijke beloning in de vorm van een snoeppot. Dus hop hop naar die NPO Luister-app en laat me weten wat fix

stroop de mouwen op. Geef jezelf nog even zo'n kleine pet zo in het gezicht. Nog heel even de scherpte erop. Zodat je met een lekker gevoel naar huis kan. En je weet het, hè, bij 3FM krijg je iedere dag na 3:30 een beetje hulp bij al die klusjes die nog af moeten. Vandaag in de Hocus Focus Mix onder andere Daxas, Jungle zit erin, La Roux en ook Snoop Dogg. En vertel me vooral in de NPO Luister-app wat jij gaat ondernemen tijdens die mix. Dennis die heeft echt zo'n rotklusje bijvoorbeeld. Ik snap dat je daar de mix goed bij kan gebruiken. Die zegt, ik ga plakbandresten van de kast af proberen te halen. Oh, dat klinkt echt vreselijk. Maar ik weet zeker met die muziek op de achtergrond, deze heerlijke mix, dat het helemaal goed gaat komen. Als je denkt, ik wil ook wel kans maken op die snoeppot, laat je dan nu horen in die NPO Luister-app. Here we go.

0: Campus Mix.
1: Joost uit Oosterwijk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Nou, lees maar even voor wat je hebt opgeschreven.
2: Ik was mijn trainingsschema voor de laatste weken voor de kwart triathlon aan het afwerken.
1: Oh, vertel,
2: wat ik nog ga doen.
1: Ja, nou, dat wil ik dolgraag horen. Vertel.
2: Wil je het echt weten?
1: Ja, ik wil het echt weten.
2: Ja, het is maandag een kort loopje, uurtje. Deze spinning, woensdag rust, donderdag brik. Dus dat is en fietsen en lopen achter elkaar.
1: Oh jeetje.
2: Vrijdag zwemmen en dan het weekend nog een keertje duurlopen en een keertje duur fietsen.
1: Tuurlijk, doen we ook nog even dit weekend. Ja, Joost, ik vind het nu al knap. Ik vind sowieso mensen die sportieve uitdagingen aangaan, daar heb ik altijd meteen respect voor. Dus mijn grootste vraag is eigenlijk waarom? Waarom een kwart triathlon? Waarom zou je het doen?
2: Ja, dat is een beetje hetzelfde als waarom zou je voor de Bossenbollen naar Zwolle en dergelijke gaan doen. Hè? Dat is toch je uitdaging.
1: Ja.
2: En je sportieve uitdagen en kijken waar het grensje ligt voor jezelf.
1: En je hebt de halve triathlon al een keer afgerond, toch?
2: Ja, vorig jaar heb ik die mogen doen.
1: Nou, kijk eens even. En kan je nog terughalen wat voor gevoel dat gaf? Om dat gewoon te flikken, dat het dan lukt.
2: Ah, dat was heel tof. Je werkt daar lang naartoe. En ik mocht dan ook in dit geval nog doen voor een heel mooi goed doel aan kinderen gerelateerd.
1: Ja.
2: Dus ja, daar veel geld voor ophalen. En dan een prestatie leveren die ik niet had gedacht dat erin zat. Maar ja, met training toch gekomen ben. Ja, dat is gewoon tof.
1: Ja, dat je echt trots op jezelf kan zijn.
2: Ja, dat.
1: En wanneer gaat dit gebeuren? Want dat trainingsschema dat heb je nu in elkaar gedraaid. En wanneer moet je dan echt gaan presteren?
2: Over 4 weken, 28 juni. Dan,
1: Kijk.
2: Maar dit is een kwart, dus dat is minder uitdagend. Maar ja, ook daar wil je gewoon lekker knallen.
1: Minder uitdagend, maar alsnog moet je het gewoon nog maar even flikken, hoor. Dat is ook niet zomaar gezegd.
2: Zeker waar.
1: Ik vind jou gefocust klinken, Joost. Ik vind jou kalm klinken. Ik heb er geen verstand van, want zo sportief ben ik zelf niet. Maar ik heb het gevoel dat jij er helemaal klaar voor bent. Heb je zelf ook dat idee?
2: Jawel, dat komt goed. Maar ik zou zeggen, kom ik je meedoen?
1: Nou, ik wil je met liefde een keer komen aanmoedigen. Dat kunnen we nog net afspreken. Maar daar
2: dat
1: blijft het bij.
2: Nee, belangrijk.
1: Ik laat het over aan de professionals. Wat ik wel heel goed kan, is prijzen uitdelen. Dus ik wil je bij deze mededelen dat jij de snoeppot hebt gewonnen.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Fans van extra extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
7: Vanavond in Date in het Dorp op Texel.
8: Ik denk wel eens van, nou, die Danielle moet zich toch een beetje beginnen te ergeren aan mij.
9: Het wordt alleen maar gezelliger, maar niet heus.
10: Dit is toch wel iets anders dan ik bedacht had van tevoren.
11: Ik heb mijn spullen al ingepakt.
8: Ah, oké.
11: Okay. Doei.
12: Oeh, echt?
7: Ja. Date in het Dorp op Texel. Vanavond om 20:30 bij Bien & Vara op NPO 3.
6: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
13: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: clichés naar buiten gooien. Eerst even de harde feiten van Moeder Aarde. Hier is NOS 3 met Stef Bastra.
1: Goedemiddag. Deze man heeft zelf iets in elkaar geknutseld afgelopen weekend.
2: Even opgegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt.
1: NOS op 3. Ja, wat hij precies heeft gemaakt, hoor je zo meteen. Eerst dit. Nederland helpt alsnog een groep Palestijnen om Gaza te verlaten. Het gaat om bijna 50 mensen met een werk- of studievisum voor hier in Nederland. Twee van hen zijn al onderweg, met dus hulp van Nederland, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
3: Nederland stelde zich eerst altijd op het standpunt van dat gaan we niet doen. We gaan alleen maar toestemming vragen aan Israël. Maar hoe ze dan verder uit Gaza komen, dat regelen ze zelf maar. Nou, sinds vandaag weten we dat ze toch wel degelijk meer gedaan hebben, terwijl ze nog steeds volhouden, ja, dat dat niet hun verplichting is. En dat is wel op zijn minst opmerkelijk. Maar feit is dat er dus 3 mensen vandaag door toedoen van Nederland Gaza hebben kunnen verlaten.
1: En ook de anderen van die groep worden binnenkort uit Gaza weggehaald, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het advocaten-echtpaar Knoops is door het tuchtcollege op de vingers getikt. Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst, omdat hij een van hun cliënten beter had moeten bijpraten over het aanpassen van zijn verklaring in een zedenzaak. En ook vroeg het echtpaar volgens het tuchtcollege te veel geld voor hun werk. Daarom krijgt Carrie Knoops een waarschuwing. Vorig jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het waren er 47.000 meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. En de meeste volwassenen sporten nog altijd om gezonder te worden. En een pensionado uit Nieuwekerk in Zeeland was de hardrijders in zijn straat helemaal zat. Hij heeft daarom een zelfgeknutselde flitspaal langs de weg gezet.
2: Het is gewoon een kap van een afgedankte cv-ketel. En dan heb ik 2 spuitbusjes verf verkocht. En even opgegoogeld hoe de strepen ongeveer liepen bij een politietoestand. En dat heb ik even nagemaakt, half uurtje werk. Wat me verbaasde dat het werkt. Mensen houden echt in. En ze halen de snelheid eruit.
1: Ja, echt flitsen kan die paal dus niet, maar het schrikt de automobilist in die straat wel af dus. Het weer vanavond bewolkt, maar het blijft wel droog overal. Ja, morgen heb je eigenlijk een korte broek en een regenbroek nodig. Het begint zonnig bij een graad of 22. Later regen en onweersbui. Het koelt dan af tot een graad of 17.
0: Oh, heel goed, Stef. Even gewoon de oude radiograf een beetje van stal halen. Weet je, hetzelfde is dat je gewoon, ja, voor zo'n regenachtige zonnige dag, dat je altijd kan zeggen, ja, trek een regenjas aan met korte mouwen.
1: Ja, precies inderdaad. Dat is lekker beeldend, hè?
0: Nee, dat is heel goed. Lekker scherp spreken.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: En deze week extra goedkoop. Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks. Voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
10: Nel, wat leuk dat je er bent.
11: Nou, vlak jezelf niet uit.
10: En wat ga je doen zo meteen?
12: Ik ga zo meteen een potje tongen met iemand.
13: 21 Pilots.

0: zeggen, dat zijn de goede berichten in de NPO Luisterapp. Colin, BNB, a.k.a. Baart en Benen maken weer een knalweek van. Dat gaan we zeker te weten doen. En laat ik gelijk even met de deur in huis vallen. Ik wil even mijn excuses aanbieden. Omdat het af en toe ook tegen mij gaat werken. Ik heb heel vaak jou als luisteraar van dit radioprogramma beloofd van ja, er gaat iets bijzonders gebeuren. Over 20 minuten hoor je iets bizars. Over een kwartier komt er iets aan wat je nooit meer gaat vergeten. Het punt is, op de momenten dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren wat tot in mensenheugenis door gaat dringen, dan geloof je mij niet meer.
1: Nee, maar verlies zijn waarde.
0: Precies. Ja. Dus datzelfde.
2: Ja, zo vaak zegt hij, Nel, ik hou van je. Nel, je bent zo geweldig. Nel, ja. Je bent zo perfect.
0: Nel, kom eens van me af.
2: Nel, dat doe
0: ik.
2: Ja, ja.
0: Hey, nee, zonder dolle. Gewoon morgen hebben wij. Hoe laat gaan we die announcement doen, Jo? Kwart over vier?
1: Nee, kwart over vijf.
2: Kwart over vijf.
1: Ja, want dan hebben we volgens de berekeningen een luisteraar van 8 miljard.
0: Oh ja.
1: Dus dat
0: oh,
1: is
0: ja.
1: Beter.
0: Oké, okay, alright. Nou, morgen kwart over vijf. Grootste mededeling van Baart en Benner van het jaar.
3: Wat heeft het nieuws? Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Ja, zometeen half vijf weer een nieuwe ronde NOS 3. Serieuze zaken van Stef Bandstra. Wat gaat er allemaal in voorbij komen? Dat hoor je over 21 minuten. Eerst even een rondje door onze eigen telefoonschermen. Wat heeft het nieuws van deze week of van vandaag net niet gehaald? Maar vinden wij wel de moeite waard om te vernoemen. Bennetje.
2: Nou, in Zuid-Korea zijn ze bezig met een voetgangerspaden.
0: Nee.
2: En hebben ze. Heb jij die ook?
1: Die heb ik ook!
2: Nee!
0: Dat scheelt weer een minuutje. Om
2: nou, dat
0: ja,
2: is waar.
0: Ja, kom maar.
2: Ik vond het echt geweldig. Je hebt je links is voor de snelle lopers.
0: Ja.
2: En rechts is voor de langzame lopers.
0: Okay.
2: En zo zit je elkaar nooit in de weg. Nou, dat leek me een geweldig idee. Ik ben namelijk een hele langzame, maar mijn vriend is een hele snelle. Zeg ik, ga jij maar op die linker.
0: Oké, okay, jongens. Nou, Nel, bij deze het grote nieuws van morgen waarschijnlijk dat Nellebel gaat emigreren naar Zuid-Korea. De Guus Hiddink van de Etenbank.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ik heb er ook weer even eentje zeggen. En dit is gelijk een beroep op jou. 90% van de stellen, en ik heb het over jou als luisteraar van dit radioprogramma, besteden meer tijd aan het kiezen van een film dan het bekijken daarvan.
2: Oh, dat ben ik ook.
0: Zeker.
2: Oh,
0: volgens onderzoek besteden veel koppels tegenwoordig meer tijd aan het scrollen door streamingsdiensten dan het daadwerkelijk kijken van een film of serie. Is ook gelijk mijn vraag aan jou. Drop even gewoon een knijtergoede film. Niet een serie. Ik hoef hier niet 8 weken van mijn leven kwijt te zijn.
2: Nee.
0: Aan een of ander verhaal over niet te redden gasten.
2: En mag ook in andere talen. Een leuke Franse film bijvoorbeeld hou ik van.
0: Ja,
1: ik heb gisteren wel iets gezien. Dat kan jou eens denken, Barend.
2: Wat dan?
1: Oh jee. Er is nu op History Channel een hele Tweede Wereldoorlog docu met Tom Hanks als verteller.
0: Ja.
1: Nou, toen dacht ik, dit moet Barend kijken.
0: Dat is grappig. Ik moest gisteren ook aan je denken, terwijl ik iets aan het kijken was op Pornhub. Maar dat vertel ik wel bij de uitzending.
3: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, daar gaan we weer, zeg. Middagshow 3. 11 over 4. Ja.

0: Jelmetje hier. Dit is de middagshow op 3FM. Eens even kijken. Nog een weekje of vijf en dan gaat het gebeuren. 19, 20 en 21 juni. Dat is niet vijf weken, dat is drie weken. Niet normaal. De Cure op het podium, Sarah Lassman en de Foo Fighters. Deze week bij 3FM in de ochtend. En middagshow win je niet één, maar twee weekendtickets. En Jelmer, die wil iets doen?
1: Ja. Nou ja.
0: Waarvan ik denk...
1: Kijk, als je het mij zou vragen,
0: ja,
1: dan zou ik voor zulke kaarten wel echt op zich een soort Expeditie Robinson-achtige, moeilijke...
2: Oh, jij vindt echt dat mensen echt hard moeten
1: vind
2: werken.
1: Vind ik wel.
0: Jij maar zou eigenlijk voorstellen zo'n camping zoals twee weken geleden.
1: Op zijn minst.
0: Ja.
1: Nou, ik dacht eigenlijk aan meer aan een soort van leeuwenkuil waar je dan levend uit moet komen en dan maak je kansen. Zoals Fort Boyard vroeger, weet je wel. Maar dat had ik voorgelegd bij de directie. Zei, nee, we moeten de drempel laag houden. En daarom hebben ze het ouderwetse ticketalarm weer uit de kast getrokken.
0: Okay.
1: Dus als je dat ticketalarm hoort, dan moet je heel gauw een appje sturen via de NPO Luister app. Zet er even bij je motivatie waarom je er naartoe wil. Kun je nu alvast klaarzetten, hoef je alleen maar op verzend te drukken. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe dat ticketalarm klinkt.
2: Ja, hoe dat gaat. Ja, want ze hebben alles kunnen denken, oh, is dit misschien een ticketalarm? Nou ja,
1: even belangrijk, om 12 uur hoorde je een alarm, dat was een test.
2: Ja.
1: Dat krijg je nu ook, dit is een test.
0: Even voor de zekerheid.
1: Is dit hem? Nee, dit is je wekker.
0: Oké. Is even kijken of misschien heel even nog eentje. Is dit?
2: Nee, die horen we om 12 uur vandaag.
0: Ja. Ik kan dat.
1: Andere knop moet je hebben, denk ik.
2: Ja.
1: Dit is de verkeerde knop.
2: Dit is een test, hè, jongens, dat je het even weet. Dit is een test.
1: Ja, je moet de rode knop hebben.
0: Pleuris alarm hier niet vinden.
1: Rode knop.
0: Even, is dit?
3: Ja! 3FM.
0: Nee, niet nu, maar dit is een test. Je weet het die je doet, mocht je hem horen. Als de brandweer erbij zijn, dan ga je

0: even voordat ik deze zat gaan raken. En dat zegt een hoop, hè? In deze af en toe armzalige tijden als het gaat om goede danceplaten die uitkomen.
1: Ik zie toch wel de hele tijd George Clooney voor me.
0: Ja, maar dat heb jij al snel.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat heb jij ook heel vaak als Jammer en Ink binnenkomen. Dat je, nee. Ja.
2: Bij mij is meer Brad Pitt. Jij bent meer George Clooney.
0: Ja, dat klopt. Dat is waar.
1: Ja, ik vind het fijn dat jullie, ik hou van heel veel dozen zelfvertellen.
0: Nou, dan door naar de Barry Asma van het Nieuwslezersgelder, dames en heren. Stef Bastra, waar gaan we het over hebben zo meteen NOS op 3?
3: Al de meer een Australische man die afgelopen weekend naar musical toe ging, maar zelf in een soort musical terechtkwam.
0: Alright, eerst. Zing. Not trying to be cool. Essia.

0: veel te makkelijk weg. En ik ben het daar wel mee eens.
1: Ja.
0: Maar Wouter, die appt wel gelijk naar de NPO Luister-app. Jij stelde een soort van Expeditie Robinson voor. Fort Boyard. Een van de kansloosprogramma wat al 1000 jaar niet meer bestaat.
1: Oh, oh, oh, oh. We hebben de revival gehad met niemand minder dan Gerard Ekdom, hè?
0: Klopt. 13 jaar geleden, Jan.
1: Ja, wat is
0: 13
1: ook
0: jaar geleden. Toen
2: waren sommige luisteraars nog niet eens geboren.
0: Ja.
2: Ja. Opa, geef raad.
1: Jammer. Hey, jij bent ook bijna 40, hè?
2: Ja, maar
1: oma.
2: Ik zie er niet uit als 40, opa.
1: Nou, bijna wel, Kering.
0: Jammer dacht hip te zijn vanmiddag. Die kwam binnen met een paar wippies.
2: Ja,
0: nee, maar even zonder dol. Hij zegt van, joh, jij

0: geeft veel te makkelijk weg. En ik ben het daar wel mee eens.
1: Ja.
0: Maar Wouter, die appt wel gelijk naar de NPO Luister-app. Jij stelde een soort van Expeditie Robinson voor. Fort Boyard. Een van de kansloosprogramma's wat al 1000 jaar niet meer bestaat.
1: Oh. We hebben de revival gehad met niemand minder dan Gerard Ekdom, hè?
0: Klopt. 13 jaar geleden, Jel.
1: Ja, was
0: 13 jaar geleden.
2: Toen, ze waren sommige luisteraars nog niet eens geboren.
0: Ja.
2: Opa, geef raad.
0: Jammer.
1: Jij bent ook bijna 40, hè?
2: Ja, maar ik zie er niet uit als 40, opa.
1: Nou, bijna wel, Jenny.
0: Jammer dacht hip te zijn vanmiddag. Die kwam binnen met een paar wippies.
2: Ja.
0: Nee, maar even zonder dol. Hij zegt van, joh, Jelmer, voordat je door alle koekjes bent bij de NPO Luister-app,

0: geeft veel te makkelijk weg. En ik ben het daar wel mee eens.
1: Ja.
0: Maar Wouter, die appt wel gelijk naar de NPO Luister-app. Jij stelde een soort van Expeditie Robinson voor. Fort Boyard. Een van de kansen van het programma wat al 1000 jaar niet meer bestaat.
1: Oh, oh, oh, oh. We hebben de revival gehad met niemand minder dan Gerard Ekdom, hè?
0: Klopt. 13 jaar geleden, joh.
1: Ja, was
0: 13
1: ook
0: jaar geleden. Toen,
2: ze waren sommige luisteraars nog niet eens geboren.
0: Ja.
2: Ja. Opa, geef raad.
1: Jammer. Hey, joh, jij bent bijna 40, hè?
2: Ja, maar
1: oma.
2: Ik zie er niet uit als 40, opa.
1: Nou, bijna wel, Kenny.
0: Jammer dacht hip te zijn vanmiddag. Die kwam binnen met een paar wippies.
2: Ja,
0: nee, maar even zonder dol. Hij zegt van, joh, jammer, voordat je door alle koekjes bent bij de NPO Luister-app, heb ik dezelfde voldoening gedaan als een expeditieproef.
1: Ja, is wel waar.
0: Is wel waar.
1: Dat is wel waar.
0: Ja, oké, alright.
1: Maar ja.
0: Kaarten voor Pinkpop. Win je vanmiddag ergens voor 7 uur. Weekendtickets, het hele pakket. Wij hebben ze voor je liggen. De Foo Fighters en Sarah Larsson op de planken. Ik kan nog heel veel andere dingen teasen, maar dat is...
1: Electric Callboy, jongens.
0: Hoe?
1: Electric Callboy.
2: Oh. Ja.
0: Leuk. Heel leuk. Heel leuk.
2: Op 3. Dit is een band uit 1923.
0: Nee, nee, even niet ouder. Het is 1932.
2: Ja.
0: NOS 3, Stef Bastra.
3: Ja, goedemiddag. Nederland gaat toch mensen helpen om uit Gaza weg te gaan. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die al een werk- of studievisum hebben voor hier in Nederland. En ze worden wel eventjes gescreend voordat ze hier naartoe worden gehaald, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
4: Heeft deze man of vrouw banden met Hamas of islamitische jihad? Is hij of zij betrokken geweest bij de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober 2023? En als dat allemaal niet zo is, als ze met andere woorden op geen enkele manier door Israël gezocht worden, dan mogen ze vertrekken. Overigens, Nederland heeft dan zelf ook al zo'n check uitgevoerd. Want voordat je zo'n toestemming krijgt om in Nederland te werken of te studeren, heeft ook de IND een achtergrondscheck gedaan.
3: En twee Palestijnen die hier in Nederland komen werken of studeren zijn al onderweg.
0: Nou, er hangen zoveel vlaggen in Nederland. Die jongens zullen zich snel thuis voelen. Ja, toch? Ja.
3: Ander nieuws dan. De man uit Os die is opgepakt voor de dood van een jeugdtrainer uit Bergen in Brabant. Heeft al een strafblad, dat zegt het Openbaar Ministerie. De man kreeg namelijk eerder TBS met voorwaarden opgelegd. Het lichaam van de jeugdtrainer van 47 werd afgelopen vrijdag gevonden in een sloot. De politie ging direct uit van een misdrijf. De verdachte van 35 werd de nacht daarop opgepakt. En een man uit Sydney, Australië, heeft de rest van zijn leven toch wel een goed verhaal te vertellen op verjaardagen waar hij naartoe gaat. Sterling van 21 jaar ging naar de musical La La Land toe. Ja, toen halverwege het concert de dirigent plots zei dat de pianist ziek was geworden en de show niet meer verder kon gaan. Ja, hij vroeg vervolgens aan het publiek of er toevallig iemand in het publiek was die wilde spelen, piano dus. Sterling hoefde daar geen twee keer over na te denken, stak zijn hand op en kwam direct naar voren.
0: Wow.
2: Wow. Oh my god.
0: Ja. Oh, maar hij kon het ook echt.
3: Ja, hij kon het echt.
2: Zo, dan heb je ballen van staal.
3: Ja, de dirigent zei dat het zeker geen voorbedacht plan was om even lekker viral te gaan.
5: No, it was not a setup at all. I was panicking, to be honest. As soon as he started playing, like, I was impressed.
3: Ja, Sterling is een enorme fan van La La Land. Ze kwam niet vanuit het niets. Kent alle stukken uit zijn hoofd. De Australische zender 7 News zocht hem na afloop op om te vragen hoe het nou was ineens voor 2000 man publiek te spelen.
5: It's always nice to get some applause, get some response, but I think also just a little bit of terror. It's an hour of music. You're in an amazing orchestra with an amazing two-time Academy Award-winning conductor. So just enjoy it.
3: Ja, categorie juiste plekken, juiste tijd. Dus hij vond het best eng, maar noemt het vooral een enorme kans om een keer met een prijswinnende dirigent te spelen.
2: Ik geloof er eigenlijk geen bal van.
0: Nee?
1: Ja, ik wel. Want ja? Ik droomde hier vroeger altijd van.
2: Oh, dat had ik ook bij de circus. Dat ik altijd dacht, als iemand zijn been breekt, dan kan ik daar naar de acrobaat zijn.
1: Uiteindelijk ben je toch clown geworden.
0: Ja. Zeker.
1: Ja.
0: Het weer, Stef.
3: Ja, vanavond overal bewolkt. Het blijft nog wel droog. Morgen is zonnig bij een graad of 22. Later regen en onweersbui. Het koelt dan af tot een graad of 17.
0: Nellebel, je grote fantasie wordt werkelijkheid. Je mag het verkeer doen.
2: Ja, ik doe even een flikvlakje op de snelweg. Namelijk op de A2 kom ik met een radslag. De Maastricht Eindhoven voor Maasbracht 23 minuten. De A7 Groningen Heerenveen.

0: voor Beesterswaags 25 minuten. De A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond 19 minuten. En de laatste drukke de A58 Breda-Tilburg voor Tilburg Centrum West 31 minuten.
1: Dank u.

0: af en toe af. Hebben wij, dat ben ik net even vergeten in alle gauwigheid, maar hebben wij de kast nog vol liggen?
1: De kast?
0: Ja, de kast met Remember the Music.
1: Nou, ze zijn ze glimmen.
0: Oké, okay, alright. Dan hebben we binnen nu in 10 minuten een nieuwe Poesie op 3. Eerst Galen.

0: Middagshow DFM Galantis Runaway, you and I.
1: Ja! Poëzie op 3.
0: Dames en heren, welkom Poëzie op 3. Dit is de maandageditie en die doen we voor 1 juni 2026.
2: Ja. Mensen vragen wel eens, waarom doen jullie dit? Maar ja, anders krijgen we onze subsidie niet meer, hè?
0: Zo is het, we moeten een beetje
3: kunst en cultuur.
0: Kunst en cultuur.
3: Maar...
0: Ja.
3: Nou ja, sowieso heb ik natuurlijk een...
0: Even gewoon first things first. We hebben voor je liggen, Remember the Music. Ja. Het top bordspel om gewoon lekker mee te knallen voor de komende zomermaanden. Leuk voor je in de achtertuin of in de camping. Of op de camping, wat je wil. Heel simpel, Nel gaat een trick verpoëtiseren, vertalen in het Nederlands. En aan de hand van die verpoëtisering, vertaling in het Nederlands, hoor jij hem welke trick het gaat. Het antwoord app je naar de NPO Luisterapp en dan weer het hele pakket.
3: Ja, en hij is echt, het is echt lastig, dus hou de oortjes gespitst. Nou had ik een beetje een dichtersblok, dus waar? Ik dacht, jij geeft me even een gevoel en een kleur. Een gevoel? Van emotie?
0: Latent homoseksueel.
3: Oké, en een kleur.
0: Geel.
3: En wat is een latent?
0: Ja, geen idee. Het kwam in één keer omhoog.
3: Oké.
0: Ja, ja, hey! En dit hele stoffige item toch weer even een beetje populair te maken.
3: Wat is een kleur?
0: Geel, geel, geel.
3: Geel. Oh, ja, geel. Ben je er klaar voor? Hou de oortjes gespitst. Maak onze ontsnapping waar. Jij bent mijn eigen vlinder. De wereld draait veel te snel. Voel de liefde voordat ze verdwenen is. Het schokt als een spiertrekking in je slaap. Mijn vlinder, voel de liefde zolang ze straalt.
0: Alright.
2: Mooi.
0: Alright, alright. Ik zou focussen op het woordje vlinder. Ja, toch?
3: Ja, misschien wel. Ja, slim.
0: Zou ik doen hoor. Het is onvoorstelbaar, jongens. Poëzie op 3 en we hebben gewoon een track. Even gepolitiseerd en de eerste goede antwoorden komen al binnen. Wow. Mocht je een idee hebben, drop hem dan even nu in de NPO-lijst. Zet je naam erbij en win dat bordspel. Dat wil je hebben. Nu, 0.

0: show 3FM The Weeknd. Dancing in the Flames. Even één keer gewoon eruit halen wat je gewoon even op een normale manier, weet je. Dat je dat even normaal naar buiten gooit, maar wat je ook alweer net naar buiten hebt gegooid.
1: Ik heb net naar buiten gegooid. Het schokt als een spiertrekking in je slaap. Mijn vlinder voelde liefde zolang ze straalt.
0: Dat was een onderdeel van een gedicht. En Marieke van 43 uit Barneveld. Natuurlijk.
1: Woe!
0: Natuurlijk.
2: Bij de prachtige A30.
0: De koningin van het keeperdorp. Daar is ze gewoon. Niet normaal.
3: Zeker.
0: Supply chain engineer. Iets met eieren. Ja, Barneveld eieren. Je bent... Vroeger was het bij mij altijd mooi. Hè? Weet je wat? Ik kom uit Scherpenzeel, Marieke.
3: Ja, dan moet je hem altijd kennen.
0: Nee, wat zeg je?
3: Dan moet jij het bedrijf MOBA kennen waar ik werk.
0: Nog één keer de naam?
3: MOBA. Heel groot.
0: MOBA. Ja, ik denk dat ik ergens in mijn achterhoofd wel iets voel knetteren. Maar ik weet niet zeker. Mijn hoofd is niet groot hoor, qua eerste capaciteit.
3: Nee, dat klopt.
0: Wel qua hoe het eruit ziet. Dus dat er... Nee, maar dat was altijd mooi. Weet je, had je van die baantjes van jongens, dan, die waren dan 15, 16 jaar. En dan gingen ze s'nachts kippen vangen.
3: Kippen vangen, ja zeker.
2: Dat kon je geld verdienen.
0: In Barne. En ik liep me daar toch altijd van weer houden. Denk s'nachts om 3 uur in zo'n kippenschuur.
3: Het is geen geweldig prettig schoonwerk, maar. Nee,
1: die kippen vangen Barend.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: laat die chickies maar naar mij toe komen.
0: Zo is het. Hey Marieke, even kort. Lekker dagje gehad?
3: Heerlijk dagje gehad, jazeker.
0: Hoopgevend geluid voor de maandag. Wat haalde jij uit Nelhaar poëtische bewoordingen in het Nederlands?
3: Wel, mijn favoriete nummer van de editors, Papillon.
0: Hoppakee, dat is helemaal goed. Jij wint Remember the Music of All Time.
3: Onwijs leuk, dankjewel.
0: Nou, de A30 is aan één kant weer open, dus jammer komt er vanavond nog in de tuin flikkeren bij.
3: Nou, dat is fijn.
0: Doei!
3: Doei!

0: Ik zou alvast twee appjes klaarzetten in je telefoon. Allereerst de motivatie. Wat voor knoppen zit jij te drukken, Jel? Want ik hoor van alles. Maakt helemaal geen reet uit. Ik blijf gefocust. Ik ben een vakman, weet je. Ja. Ik ben echt een op-en-top performer. Nee, okay. Even het volgende. Ik zou twee appjes klaarzetten. Allereerst je motivatie. Waarom jij denkt van, joh, ik moet naar dat Pinkpop toe.
1: Ja, ik moet die kaart hebben.
0: Dat. En ook, zeg maar, alvast een appje klaarzetten naar je beste vriend, vriendin, vader, moeder, dochter of wat dan ook. Met wie je daar naartoe gaat. Want je moet het alvast even gaan visualiseren. Oh. Dat je die kaarten voor Pinkpop pakt.
1: Manifesteren, manifesteren.
2: 3FM.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Joujou.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op ElizaWasHere.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kaartje voor Pinkpop kan je pakken. Zijn best wel heel erg dichtbij. Als je er naartoe wilt, hou je radio aan en hard. De eerste NOS 3, Stef Wandstra.
4: Goedemiddag, een actie tegen paffende influencers. NOS op 3. Ja, welke actie vertel ik zo meteen? Ik begin in Rotterdam, want die stad wil meer gaan doen tegen femicide. Gemeentes, politie, hulpverleners en ook andere organisaties moeten signalen van geweld tegen vrouwen eerder herkennen, om op die manier sneller in te kunnen grijpen. Volgens burgemeester Carole Schouten blijkt uit nieuw onderzoek dat ook de rol van artsen daarin heel belangrijk is.
5: We hebben gekeken naar tekenen van verwurging in de nek, in de hals. Dat zijn de ultieme tekenen voor een laatste stadium naar femicide toe, dat weten we. Dus dan weet je dat er misschien iemand binnenkomt voor een bepaalde ziekte of voor een ongeluk. En tegelijkertijd zie je iets anders. En die alertheid, die moeten we veel breder krijgen. Want dan kun je ook het echte gesprek met vrouwen gaan voeren.
4: En ook komt er extra aandacht voor de bescherming van slachtoffers en kinderen. Door naar Hongarije. Daar liggen premier Magyar en president Sulyok nu met elkaar op ramkoers. Dat vertelt onze correspondent Christian Pauwen.
6: Want deze president is volgens premier Magyar een marionet van Orbán en een sta in de weg voor de hervormingen die Magyar wil doorvoeren in Hongarije.
4: Want ook al heeft de president niet heel veel macht in Hongarije, wil Magyar hem toch weg hebben om met de schone lijn te kunnen beginnen. De premier wil de grondwet zelfs aanpassen zodat hij de president kan wegsturen. En het moet echt een keertje klaar zijn met al die bekende mensen die met sigaretten te zien zijn op social media. Ja, het viel Boy op toen hij door zijn For You-pagina scrolde op zijn Insta. En daarom is hij nu een petitie gestart. Boy wil dat alle jongeren worden beschermd tegen rokende influencers.
7: Je hebt voor AI-content en expliciete content heb je zeg maar wel waarschuwingen. Terwijl voor iets wat veel dodelijker is, sigaretten, waar je gewoon letterlijk bijvoorbeeld longkanker van kan krijgen, dat mag iedereen gewoon doen zonder enige waarschuwing. Dus een waarschuwing of bijvoorbeeld een hashtag, net zoals bij reclame heb je hashtag ad. Nou, waarom niet bij roken? Hashtag roken is dodelijk.
4: Ja, deze petitie is inmiddels al duizenden keren ondertekend. Experts van het Trimbos Instituut zijn ook blij met de actie van Boy. Want zij zeggen dat kinderen inderdaad sneller gaan roken als ze hun voorbeelden ook zien paffen. Naar weer toe vanavond blijft het bewolkt, maar is het wel droog overal. Morgen begint nog zonnig bij een graad of 22. Maar later komen ze eraan, die regen- en onweersbuien. Het koelt dan af tot een graad of 17.
3: 3FM met het verkeer bij Barend en Benner. Eens even kijken wat er allemaal gebeurt op de weg. Al is de A6 Lelystad in Maloort voor de Ketelbrug 44 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor de Meren 31. De A35 Enschede Almelo voor Almelo-Zuid 35. De A58 Breda Tilburg voor Tilburg Centrum West 13 minuten. 3FM.
8: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
9: Sorry, maar het is WK!
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
11: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
14: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten.
3: Barend en Benner, middagshow 3FM, 6 over 5.

0: 9 over 5, 1 juni 2026. Dit is Barend en Benner. Binnen nu in 24 uur is gelijk mijn ding van de dag. Hebben wij de allergrootste bekendmaking van het jaar op deze zender na de einduitslag van 3FM Serious Request.
1: Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, en dan moet je echt. Ik kan beamen dat waar het niet enorm aan het overdrijven is. Het is wel echt huge for the fuck.
0: Ik denk ook dat we ons moeten gaan klaarmaken voor een hoop stof wat het gaat doen opwaaien.
1: Ja, ach, dat kunnen we wel hebben.
2: Ik heb een stofbril bij me.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar
1: ja,
0: ook
1: wordt gek.
0: Het kan, ja. Ja, dus
1: spanning is sensation.
0: Precies. Oké, binnen nu en 24 uur op deze zender. Zorg ervoor dat je erbij bent. Bekendmaking die je wil horen. Zeker als je fan bent van deze middagshow.
2: Het kan maar zo'n 101'tje worden dit.
1: Een 101'tje?
2: Dat zeggen ze altijd hier in de business, de 101.
0: Ja,
2: dat je teletextpagina 101 haalt.
0: Precies, bovenaan.
2: Gewoon bam, bovenaan het nieuws.
1: Oh, zou best eens kunnen. Dat zou echt een jeugddroom zijn.
0: Het meest gelezen artikel op ad.nl zou kunnen.
1: Zou kunnen. Zou ook leuk vinden.
0: Zou kunnen. Oké, maar morgen, dat is binnen nu, 24 uur, precies op deze tijd, krijg je de bekendmakingen. En het kan zijn dat je gewoon dit programma aanhoort omdat je fan bent van 3FM. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar het zou ook kunnen dat je fan bent van de middagshow in het bijzonder. Dat is een wat minder grote mogelijkheid, maar goed, die zal er wel zijn. De vraag is dan of je morgen al helemaal wil luisteren, want dan gaat het jou aan.
1: Ja, je moet sowieso luisteren, dat is een feit.
0: Oké, jongens, morgen. Ja. Eerst, Jammertje, wat is jouw ding van de dag?
2: Nou, op zich ook niet het minste van het minste. Namelijk, nee. Leuk voor jou als je luistert. Je maakt binnen nu en... Nou, ik zie dat ticketalarm aftikken. Ik denk binnen nu en een half uur wel kans op die kaarten voor Pinkpop.
1: Nu een half uur?
2: Ja, dus okay. Als het dadelijk het Pinkpop-alarm afgaat, stuur dan even een berichtje via de NPO Luister-app met daarin je naam, je leeftijd en waarom jij zo graag naar Pinkpop wil.
0: Maar ik mag dat toch random ding mieteren wanneer ik wil?
2: Nee, ja, ik probeer je heel ding op te tuigen dat er in een klokje staat en dat hij dan...
0: Nee, maar ik kan dat ding er toch ingooien. Kijk, ik heb zometeen de Foo Fighters, die staan daar. Dat zou op zich een logisch moment zijn, maar dat vind ik te dik bovenop liggen.
2: Ja, misschien is het makkelijk.
0: Dat is een beetje
2: maar het zal zo zijn dat ik heb aan de andere kant.
0: Clichématig, weet je wel? Van oh, joh, dan krijgen we dat weer.
1: Fly.
2: Je kan hem er ook nu in te knallen.
0: Nee, dat vind ik ook weer niks. Ik wil full focus erop zitten. Mensen zijn eerst aan het verwerken wat we morgen gaan zeggen. Nel, wat heb jij vandaag?
1: Nou, ik kan merken dat jullie echt de gevers zijn. Jullie hebben allebei iets voor de luisteraars. Ik heb compleet iets egocentrisch. Lekker. Merk je niet aan mij dat ik enorm opgetogen ben?
0: Ja, heel erg.
1: Ja, jongens, ik heb echt wel. Ja. Weken een kapotte wasmachine.
0: Oh ja.
1: Komt namelijk heel raar. Dan komt een witte dekbed. Komt eruit met echt een soort hele rare gele vlekken.
0: Ja.
1: Echt, ik durf het ook niet meer eroverheen te doen. Lijkt net of ik in mijn broek gepist heb. Ja, en dat het niet gewassen is.
0: Ja.
1: Ik heb een nieuwe wasmachine.
0: Lekker.
1: Ten eerste al echt, dat voelt echt al heel luxe.
0: Ja.
1: Maar ik ben nog nooit zo opgewonden geworden van een klepje.
0: Wat dan?
1: Mijn wasmachine heeft een klepje.
0: En wat voor klepje?
1: Nou, dan heeft je een klepje. Dus dan doe je de was erin, deur dicht. En dan denk je, oh shit, dit truitje moest eigenlijk ook nog in de was. Maar hij staat al aan.
0: Ja.
1: Kan ik zo op pauze drukken, zit er een klein klepje. Druk ik daarop, gaat het kleine klepje open. Kan ik gewoon nog mijn vuile dingetje nog weer erbij gooien. Terwijl die al aan het draaien is, doe ik hem weer dicht. Pap aan, bam.
2: Ja, oké, okay, 19...
0: Keihard,
1: hebben jullie
0: beelden?
1: Dat allebei?
2: Ja, gewoon op pauze drukken. Hup, en doe ik er weer wat bij in, doe ik hem dicht.
1: Maar gaat jouw deur open?
2: Ja, natuurlijk. Open.
0: Tuurlijk. Niks zeker nog, ik regel dat terwijl ik sta te pissen boven.
1: Nee.
0: Ja, onder de dekbed. Nee, dan gewoon in mijn app.
1: Nee.
0: Ja, geen grap.
1: Ik was zo blij met iets kleins. Zijn jullie weer zo supercool met de mode mee?
0: Ik spreek het gewoon in, weet je wel. Gooi dat klepje even open. Kom er gewoon naar beneden. Even die wollen trui erbij. Jawel. Noem je mijn vriendin nou een klepje?
1: Ja.
2: Nee,
1: ik doe
2: jouw vriendin de wasvrouw.
0: Ja, maar dat is toch ook
1: dat
0: weer
1: jij je vriendin met een app kan bedienen.
0: Nee, maar dat is toch echt insane.
1: Wie doet de was bij jou thuis?
0: Doe er niet zo achter. Je hoeft mijn privéleven niet zo accuraat te beschrijven. Ja.

0: eerste app.
1: Ja.
0: Als je dat ticketalarm hoort.
1: Ja.
2: Dat is de bedoeling.
1: Ja, dus inderdaad. Maar je hoeft niet alleen met Sarah Larsson, hoor. Het kan ook met Youngblood bijvoorbeeld. Het zou ook kunnen. Tuurlijk. Of met die band van Jomer.
0: Oké, dus als je dat ticketalarm hoort, hè? Ja.
3: 3FM. Ticketalarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister-app. En ga naar Pinkpop.
0: Vraag niet veel van je. Het is alleen maar een motivatie. Ben je erbij? Weekend van 18 juni aanstaande. Ik verwacht 80.000 appjes nu in de NPO Luister-app. Dankjewel.

0: het ook die IFM wat de klok slaat. Want je wint de komende week in de ochtend- en de middagshow 2 weekend tickets voor NPO 3FM Presents Pinkpop 2026.
1: Zo, nou, het wordt sowieso een groot feestje. Want man, wat komen er ontiegelijk veel appjes binnen. Dat is niet normaal.
0: Heel goed, hoor je het Pinkpop-alarm voorbij komen. Dan heb je als de sodomieter je motivatie naar de NPO-luisterapp. Als je door dat oerwoud heen bent van cookies, dan ben je vervolgens hopelijk degene die op de vinger van Jelmer komt. En dat klinkt heel vies, maar op de vinger van Jelmer is namelijk dit moment stop.
2: Oh, ja.
0: We zijn door de appbox aan het scrollen en dat telefoonnummer wordt nu gekopieerd in ons uitbelsysteem.
2: Ik bel nu.
0: Een nummer wat begint met 2-1. 0621.
3: Hoi, meneer.
0: Hey, wat ben je lekker snel, zeg. Hallo, met wie ook alweer?
3: Met Isis.
0: Isis. Isis of Iris?
3: Isis.
0: Volgens mij vroeger heette de allermooiste DJ van Amsterdam. Dat was altijd een vrouw, die heette 100% Isis. Ben je daarna vernoemd?
3: Dat heb ik echt niet
0: te zeggen. Hé, Isis, sta je in de koelcel van de supermarkt of niet? Wat is dit voor verbinding, man?
3: Nee, ik ben in de auto.
0: Je zit in de auto?
2: Dus kun je telefoon niet aan het oor houden? Of rij je zelf?
3: Ik rij
0: daar. Oh, ja, oké. Nou, oké. En rij je ergens tussen Siberië en Antarctica? Of waar zit je?
3: Nee, dat niet.
0: Oké, nou ja, goed, weet je wat? Ja, ik wilde heel gezellig gesprek houden, maar er zit ons niks anders op.
3: Misschien is beter, ik ben van de luidspreker
2: af. Ja, dat is beter.
0: Tuurlijk. Maar ik ga het alsnog een beetje kort houden en je gewoon heel blij maken. Jij gaat naar Pinkpop! Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Niet één, niet twee. Oh jawel, wel twee.

0: dat je deze was vergeten. Roman Jules en Francesco Yates, Sugar bij Bart en Banner. Op NPO 3FM. Stefan, gaan we het over hebben binnen nu en 3 minuten in NOS op 3.
1: Uren van je leven in FIFA hebt gestoken, dan kan dat op de werkvloer misschien nog wel eens goed van pas komen.
0: Eerst laatste Olivia Dean.

0: als ik naar jou kijk terwijl we Olivia Dean draaien, dan denk ik twee dingen. Allereerst denk ik dan, ik ben niet degene met het allerslechtste ritmegevoel van dit pand.
1: Dat ben ik, ja.
0: Dat ben je, maar ook, jij kijkt een beetje, je luistert een beetje naar haar. Dat vind ik wel heel cute. Alsof je haar zou willen zijn.
1: Nee, ik vind gewoon al haar nummers gewoon heel prettig.
0: Ja.
1: Dus echt, ik vind het zo... Nee, nou, ik zou er ook wel graag willen zijn. Maar ik vind haar nummer, ik vind haar muziek gewoon heel goed.
2: Ik vind het grappig dat jij het zo interpreteert.
0: Ja.
1: Wat dacht jij dan?
2: Ik dacht dat Nelly zat alweer met baby steps in haar hoofd.
0: Ja, Nel die
2: zag alweer die strippelende voetjes door de keuken.
1: Nee, ik ging opzoeken waar het nummer over ging. En het gaat gewoon over, op het moment dat je iemand verliest of dat je relatie voorbij is, dat het kleine stapjes nodig heeft. Kleine stapjes om weer te helen. Dus ik zat daar een beetje over na te denken. Ja.
0: En welke ex zat je aan te denken?
1: Nee, jullie maken er een grapje van. Ja. Nee, ik zat te denken aan de moeder van een vriend die overleden is. Dat ik dacht, hij moet nu gewoon in stapjes deze rouw doorgaan. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon even hele serieuze zaken bracht Olivia Dean me.
0: Wat gebeurt er allemaal in die 2 minuten 38 bij jou? Ja. Normaal, hè? Ik gewoon echt denk van ja, het is in juni. Hoe heeft de Nederlands elftal getraind vandaag? Ja. Hoe gaat het met Koeman? Weet je, is Memphis wel fit?
1: Heb ik nog eens genoeg schone onderbroeken in de kast liggen?
0: Nou, dat heb ik sowieso.
1: Maar jij hebt er heel veel, hè?
0: Ja,
1: hoeveel schone onderbroeken heb jij in de kast?
0: Wat is dit nou weer voor bizarre vraag? Hoeveel schone onderbroeken?
1: Nee, gewoon hoeveel onderbroeken heb jij in de kast?
2: Tel jij?
0: Ik heb geen idee. Ik

0: Als ik naar jou kijk, terwijl we Olivia Dean draaien, dan denk ik twee dingen. Allereerst denk ik dan, hey, ik ben niet degene met het allerslechtste ritmegevoel van dit pand.
1: Dat ben ik, ja.
0: Dat ben jij, maar ook, jij kijkt een beetje, je luistert een beetje naar haar, dat vind ik wel heel cute. Alsof je haar zou willen zijn.
1: Nee, ik vind gewoon al haar nummers gewoon heel prettig.
0: Ja.
1: Ik vind het zo'n... Nee, nou, ik zou er ook wel graag willen zijn. Maar ik vind haar muziek gewoon heel goed.
2: Ik vind het grappig dat jij het zo interpreteert.
0: Ja.
1: Wat dacht jij dan?
2: Ik dacht dat Nelly zat alweer met baby steps in haar hoofd.
0: Ja, Nelly die
2: zag alweer die trippelende voetjes door de keuken.
1: Nee, ik ging opzoeken waar het nummer over ging. En het gaat gewoon over, nou Rick, ja, op het moment dat je iemand verliest of dat je relatie voorbij is, dat het kleine stapjes nodig heeft. Kleine stapjes om weer te helen. Dus ik zat daar een beetje over na te denken. Ja.
0: En welke ex zat je aan te denken?
1: Nee, jullie maken er een grapje van. Nee, ja. Ik zat te denken aan de moeder van een vriend die overleden is. Dat ik dacht, oh ja, hij moet nu gewoon in stapjes deze rouw doorgaan. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon even hele serieuze zaken bracht Olivia Dien me.
0: Wat gebeurt er allemaal in die 2 minuten 38 bij jou? Ja. Wow, hè? Ik gewoon echt denk van ja, het is in juni. Hoe heeft het Nederlands elftal getraind vandaag? Ja. Hoe gaat het met Koeman? Weet je, is Memphis wel fit?
1: Heb ik nog eens genoeg schone onderbroeken in de kast liggen?
0: Nou, dat heb ik sowieso.
1: Maar ja, jij hebt er heel veel, hè?
0: Ja,
1: hoeveel schone onderbroeken heb jij in de kast?
0: Wat is dit nou weer voor een bizarre vraag? Hoeveel schone onderbroeken?
1: Nee, gewoon hoeveel onderbroeken heb jij in de kast?
2: Tel jij?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik denk 16 of zo.
1: Oh, ja, dus 2. Ja. Ja. Jij, joh?
2: Ik er?

0: very cute. Alsof je haar zou willen zijn.
1: Nee, ik vind gewoon al haar nummers gewoon heel prettig.
0: Ja.
1: Dus echt, ik vind het zo'n... Nee, nou, ik zou er ook wel graag willen zijn. Maar ik vind haar nummer, ik vind haar muziek gewoon heel goed.
2: Ik vind het grappig dat jij het zo interpreteert.
0: Ja.
1: Wat dacht jij dan?
2: Ik dacht dat Nelly zat alweer met baby steps in haar hoofd.
0: Ja, Nelly
2: die zag alweer die strippelende voetjes door de keuken.
1: Nee, ik ging opzoeken waar het nummer over ging. En het gaat gewoon over, nou Rick, ja, op het moment dat je iemand verliest of dat je relatie voorbij is, dat het kleine stapjes nodig heeft. Kleine stapjes om weer te helen. Dus ik zat daar een beetje over na te denken. Ja.
0: En welke ex zat je aan te denken?
1: Nee, jullie maken er een grapje van. Ja. Nee, ik zat te denken aan een moeder van een vriend die overleden is. Dat ik dacht, oh ja, hij moet nu gewoon in stapjes deze rouw doorgaan. Dus ja, ik zat eigenlijk gewoon even hele serieuze zaken bracht Olivia Dien me.
0: Wat gebeurt er allemaal in die 2 minuten 38 bij jou? Ja. Normaal, hè? Ik gewoon echt denk van ja, het is in juni. Hoe heeft de Nederlands zelf getraind vandaag? Ja. Hoe gaat het met Koeman? Weet je, is Memphis wel fit?
1: Heb ik nog eens genoeg onderbroek in de kast liggen?
0: Nou, dat heb ik sowieso.
1: Maar ja, jij hebt er heel veel, hè?
0: Ja,
1: hoeveel schone onderbroeken heb jij in de kast?
0: Wat is dit nou weer voor bizarre vraag? Hoeveel schone onderbroeken?
1: Nee, gewoon hoeveel onderbroeken heb jij in de kast?
2: Tel jij?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik denk 16 of zo.
1: Oh, ja, dus 2. Ah, ja. Jij wel?
2: Ik?
1: Ja.
2: Ik denk een stuk of 30.
0: Ja,
1: ja
0: maar jij ververs ook niet.
1: Nee.
0: Hij heeft die kerstpakket 94 onderbroek. Gewoon uit die Mucho Malo box.
1: En die zulke grote gaten hebben dat die weenie af en toe gewoon eruit steekt.
2: Ja, ik doe 2 keer per dag een schone onderbroek aan, maar wel in gaten. Ja.
0: Jongens, mag ik heel even jullie herinneren aan het feit dat dit wordt uitgezonden?
2: Oh ja.
0: Hey, even een vraagje. In welke boyband staat onder andere Niall Horan, Zayn Malik en Harry Styles? Hoe heet die boyband? En hey... komt er nog een vlog online, Gabe?
1: Ja.
0: Van jou, van zaterdag.
1: Ja, jij bent bij Harry Styles.
0: Oh, die komt niet online.
1: Oh, was die niet zo leuk?
0: Oh. Zeg eens even.
3: Ik heb te veel genoten, iets te veel bier gedronken en ben
2: even
3: vergeten.
0: Oké, dus luister.
2: Dat is helemaal.
0: Gabe had ons beloofd voor op de TikTok-pagina van Baart de Berg. Ja. Een van de best lopende kanalen van de publieke omroep.
2: Ja.
0: Om zeg maar gewoon... Ze wilde vorige week woensdag een uur eerder weg.
1: Ja, dat mocht op één voorwaarde.
0: Ze zeiden dat voorwaarde dat ze hem zou vastleggen. Krijg ik nu hem ooit, ik heb te veel gezopen en ik heb te veel genoten. Ja, dat kon ik toch ook niet zeggen aan de Grebbeberg 80 jaar geleden?
2: Man, goeie vergelijking.
0: Heel goed, Gabe. Lekker bezig.
4: NOS op 3.
0: Ja, oké. Nou, kom maar door. In welke boy bent zaten die lui ook weer? Laat maar even weten. App het naar de NPO-lijst. Zet je naam erbij. Nu tijd voor de NOS op 3. Hier is Stef Wantra.
5: Goedemiddag. Ik begin met nieuws dat net binnenkomt. Het Centraal Joods Overleg snapt naar de rechter toe... om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Ja, J, zoals de rapper nu heet... staat komende zaterdag en volgende week maandag... in het Gelderdam in Arnhem. Maar volgens de Belangenclub voor Nederlandse Joden... leidt het binnen die gemeenschap tot een gevoel van onveiligheid. In het Verenigd Koninkrijk en ook Polen mag J niet komen optreden... vanwege zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Het kabinet heeft al eerder gezegd dat er niet genoeg reden is... om J hier in Nederland te weigeren. En is het nog wel verstandig om een marathon te houden...
0: Nee.
5: Als het al vroeg in het jaar zo warm is als afgelopen weekend? J zegt nee.
2: Ja, is sowieso niet verstandig, maar ga door.
5: Ja, nou, die vraag hangt toch wel een beetje in de lucht... Hè, nadat in Utrecht, Groningen en Amersfoort mensen onwel zijn geworden afgelopen weekend. In Groningen waren er zelfs zoveel deelnemers die onwel werden... dat er te weinig ambulances waren om iedereen te kunnen behandelen. Deze sportpsycholoog vertelt dat je als deelnemer van zo'n marathon... jezelf al snel overschat.
6: Het doel wordt heel groot. Het halen van dat doel, het uitlopen van zo'n wedstrijd, dat wordt heel groot. De aandacht gaat heel erg naar buiten. Waardoor we geneigd zijn om eventueel remmende factoren richting dat doel... geneigd zijn heel klein te maken. We worden heel erg alles of niks.
5: Ja, die psycholoog zegt ook, je hoeft niet gelijk te stoppen... als je nou onderweg bent en het super warm wordt. Maar vertragen bij zulke hitte is altijd verstandig. De Atletiek Unie zegt in reactie aan Hart van Nederland... dat bij al die marathons van afgelopen weekend... de veiligheidsmaatregelen op orde waren. Veel organisaties zeggen ook dat die marathons verplaatsen... naar bijvoorbeeld de winter geen optie is... omdat je dan weer vaak in de weg zit van andere evenementen. En heb je misschien uren van je leven in FIFA gestoken? Nou, daar kun je misschien er meer aan hebben dan je denkt. Want goede gamers hebben eigenschappen die op de werkvloer goed van pas kunnen komen. Bij sommige sollicitaties kiezen werkgevers er zelfs voor... om samen met die sollicitant lekker een potje FIFA te spelen. Nou, ons verslaggever Dagmar Mul ging naar het Gamelab toe van de Universiteit Twente. Vormde voor heel eventjes een voetbalteam samen met gamewetenschapper Guido Bruinsma.
7: De kraker stelde op het programma Nederland-Duitsland. Ik ben toch wel een beetje gespannen nu.
8: Ja, terecht. Het hangt veel vanaf nou, hè.
7: Oh, ja, oeh.
8: Ik denk dat we het moeilijk gaan krijgen.
7: Ja. We zitten pas in minuut 7, hè?
8: Ja, precies.
7: Je hebt me net geleerd hoe te sliden, maar misschien...
8: De timing is ook een ding.
7: Wat kan je zien aan hoe iemand FIFA speelt?
8: Je ziet hoe iemand tactisch is of juist niet. Je ziet hoe iemand met teleurstelling...

0: instellingen omgaat.
1: Ook hoe iemand juicht, dat zijn dingen die je normaal gesproken niet ziet.
2: Oh, ja!
1: Onderkant lat erin. Heel hard, heel goed.
2: Je hebt hier ook de statistieken. Je kan precies zien welke knopjes ik in heb gedrukt.
1: Ja, op een gegeven moment zeiden van... Oké, moeten kort gaan spelen, moeten veel overspelen. Dan zie je ook dat het overspelen, het pasenknopje, dat vaker gebruikt wordt.
2: Wel dat we nu collega's worden, dan hebben we alvast iets om over te kletsen.
1: Ondanks dat je misschien niet direct iets over werk hoeft te vertellen... is dat wel iets wat uiteindelijk zorgt dat mensen een betere band krijgen.
2: Oké, dus meer FIFA op werk.
1: Meer FIFA op werk.
3: Heel goed jongens, meer FIFA op het werken. Ondertussen gewoon het weer. Stef, wat gaat er allemaal gebeuren de komende uren en de komende dag? Oh, sorry.
4: Ja, daar ben ik. Vanavond is het bewolkt. Blijft het wel droog overal. Morgen begint met veel zon nog. Graad of 22 eerst. Later komen ze die regen- en onweersbuien. Koelt het af tot een graad of 17.
3: Dankjewel, jongen. Thanks. Nellebo, waar staat het vast?
5: Op de A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug 51 minuten. De A10 knooppunt de Nieuwe Meer. Koenplein voor Zeeburg 19 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor knooppunt Waterberg 19 minuten. En de A27 Utrecht Breda voor Werkendam 31 minuten.
6: Ja, je luistert.

0: niet fenomeen, zat in een bandje. Een best wel aardige band. Ik heb ze ooit mogen interviewen in de lente van 2013. En we zijn op zoek naar de naam van die band. Ik had me zo verheugd op die vlog van Gaby.
1: Ja,
0: ja, bizar.
1: Wat een loser. Even maar.

0: op de radio. Lindsay uit Landgraaf, goedemiddag. Kijk, jij doet tenminste echt iets wat hout snijdt. Jij bent persoonlijk begeleider in de crisisopvang voor daklozen.
1: Klopt, ja.
0: En dat vind ik op zich te prijzen, maar zou je wel je telefoon even van speaker af willen halen? Ja. Dan kan je nu, ik zit in een soort ruimte, dat is niet te verstaan.
2: Lindsay was net op het toilet.
1: Oké. Ik zit nu in een kleedlokaal van het sportschool.
0: Oké. Okay. Oh. Okay. Hey, en wat gaat er getraind worden vandaag, Lins?
1: Vandaag is vooral cardio.
0: Oh, lekker man. Even een beetje de overtallige calorietjes te aflopen van het weekend.
1: Ja, zoiets.
0: Hey, maar vertel, wat doe je dan precies als je persoonlijk begeleider bent in de crisisopvang voor daklozen?
1: Ik begeleid jongeren eigenlijk naar een duurzame uitstroom. En dat kan zijn via een traject housing of een beschermde woonvorm. Of ze stromen particulier uit.
0: Ja, en hoe groot is het daklozenprobleem in Nederland op dit moment? En hoe groeiende is het?
1: Op dit moment enorm groot. We zien dat de wachtlijsten alleen maar aan het stijgen zijn. Mm. Wij zitten ook continu eigenlijk vol.
0: Oké, alright. En wat is het mooiste wat je hebt meegemaakt in de laatste tijd? Er zijn ook mooie dingen waarvan je denkt, nou, dat maak ik toch maar even mooi mee. Gewoon even een verhaal waar we een beetje een hoop van krijgen.
1: We hebben ook succesvolle uitstromers die gewoon na een lange tijd wachten ook gewoon weer een mooi plekje voor zichzelf hebben.
0: Ja, lekker zeg. Nou, sowieso lekker bezig. Topkandidaten, volgende vraag. Ik gun je het beste.
3: Volgende vraag.
0: Vanuit de kleedkamer van een basic fit ergens in Landgraaf. Of weet ik veel wat. Dat is toch ook weer niet te geloven. Hartstikke goed dat je er bent, dat je meedoet. En Jelmer legt nog één keer uit wat ook weer de bedoeling is.
2: Bij de eerste vraag geeft Lindsay als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oh, er komt net even iemand binnen. Dat is wel even lekker natuurlijk voor Lindsay.
1: Ja,
0: Lindsay, heel ongemakkelijk. Ja, en dat gaat nog gewoon even een paar minuutjes duren.
4: Ga maar weer even op het toilet.
0: Daar gaan we!
4: In welke boyband zaten onder andere Niall Horan, Zayn Malik en Harry Styles?
1: Volgende vraag.
4: Waar staat de afkorting OD voor als men te veel drugs heeft gebruikt?
1: One Direction.
4: Maak de titel van de hit van Lil Kleine en Ronnie Flex uit 2015 af. Drank en...
1: Overdosis.
4: Wat zijn Maki, Nigiri en Oshi?
1: Drugs.
4: Welk Japans typetje werd door Wendy van Dijk gespeeld?
1: Sushi.
4: Hoe heet de nummer 1 hit van Justin de Wild?
1: Chinees.
4: Dat kon je niet weten.
0: Zij komt uit 2003, weet je wel. Of misschien 2002, maar in ieder geval, Kom on, weet je, dat is lang geleden. Oeshi was 2007.
1: Oh ja, ik wist het wel, maar ik kom niet op de naam.
2: Ja.
4: Is ook al als...
2: Lindsay, je hebt
0: gewerkt.
2: Een lekkere score neergezet, hoor. 5 goed!
0: Lekker die loopband op en je weet tot en met komende donderdag. Dan ben je de weekwinnaar, dat weten we dan.
1: Het is goed, dankjewel.

0: Middagshow 3FM, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo asociaal aan het...
1: Nee, ik zat even lekker een beetje mee te zingen en te bedenken dat wij vandaag best wel een spannende 90's tijdstrijd hebben.
0: Nou, spannend.
1: Spannend. Een oorgaatje schieten, dat is pas spannend.
0: Noem jij het spannend om gewoon echt compleet van de aarde weggevaagd te worden?
1: Nee, je hebt echt niks geleerd van Hunted Flips, hè?
0: Nee.
1: Die zelfoverschatting van jou, die gaat wel echt van hier tot aan een puntje van de...
0: Waarom zou je... Kijk, mensen zijn op tv meestal een soort uitvergroting van iets wat ze willen zijn. Weet je, dat is bij Expeditie Robinson. Dan staat die camera niet aan en dan zijn ze allemaal aan het haaien en elkaar onderuit aan het halen. Terwijl iedereen tv ziet als een soort toegangspoortje tot een soort, ja, nog beter...
1: Dus jij wil eigenlijk een game van 007
0: zijn? Nee, helemaal. Ik ben gewoon wie ik ben. En dat is een zelfoverschrappende schreeuw lelijk.
1: Ik had gisteren mijn beste vriendin aan de telefoon en die zei, ik ben zo dol op Baren, dat ik hou echt van hem.
0: Ja, maar ja, dat vind ik sowieso... Laat een fotootje zien.
2: DFM, altijd bij de hand. Speel DFM op je smart speaker. Download.

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
3: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
4: We love you, president.
3: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
8: De Burger King Cheeseburger met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar 1,50 euro bij Burger King.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical and Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
13: 3FM. 90's tijd binnen nu en een minuutje of 8. Ik ga winnen vandaag. Ik voel het. Eerst... En nummer 3, hier is Stef Bensva.
14: Ja, bijna goede avond. Denk even 2 keer na als je plannen hebt om de Mount Everest te beklimmen.
15: NOS op 3.
14: Ja, waarom precies vertel ik je zo meteen. Eerst dit, er is nog altijd geen definitieve opvangplek gevonden voor asielzoekers die niet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Wel kunnen ze de komende 3 nachten naar het Drentse tweede Exloërmond, meldt persbureau ANP. De gemeente Borgen-Odoorn, waar dat dorp onder valt, heeft nu een sporthal geregeld met 150 slaapplekken. En vanmiddag stipt om 12 uur 's middags hoorde je hem weer, het luchtalarm. Maar vanaf 2028 komt daar een einde aan. Verschillende veiligheidsregio's maken zich daar nu zorgen over.
16: Er zit een grote zorg, niet alleen in Rotterdam-Rijnmond, maar in een groot deel van de veiligheidsregio's, dat we de burgers onvoldoende kunnen alerteren op het moment dat er een ramp of een crisis dreigt. En het zou echt onverstandig zijn als we daar op 1 januari 2028 mee stoppen.
14: En inmiddels krijgen veel mensen ook een NL-alert, maar dat werkt natuurlijk alleen als je telefoon is opgeladen. En na bijvoorbeeld een lange stroomstoring werkt dat niet meer. En het is achteraan aansluiten als je naar de Mount Everest toe wil gaan. De hoogste berg ter wereld natuurlijk. Het is een van de drukste periodes ooit. Afgelopen maand was er zelfs één dag waarop 274 mensen die berg beklommen. Dat waren er nog nooit zoveel op één dag. Door al die drukte moeten klimmers soms in de rij staan om de top te bereiken. Ja, volgens deze bergbeklimmer kan dat gevaarlijke situaties opleveren.
4: Het is heel hard waaien, er is heel weinig zuurstof. Dus iedereen is buiten adem. Je hebt kans op bevriezingen. En dus het levert eigenlijk gevaar op. En er is gewoon te weinig zuurstof. Het lichaam doet het niet meer.
14: Ja, de regering van Nepal maakt zich ook zorgen over al die drukte op de Mount Everest. Ze komen daarom met strenge regels. Iemand moet bijvoorbeeld veel ervaring hebben nu en ook flink betalen om toestemming te krijgen. Gaan we naar weer toe vanavond. Grijs, het blijft droog overal. Morgen begint zonnig bij een graad of 22. Maar later ga je hem nodig hebben. Die poncho, er komen regen- en onweersbuien aan. Daarna een graad of 17.
13: 3FM met het verkeer. Allereerst heb ik voor jou de A1. Hengelo, Abeldoorn voor Twello, 25 minuten. De A4 Amsterdam Den Haag voor Prins Klausplein, 35 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg, 7 minuten. En de A27 Utrecht Breda voor Werkendam, 37 minuten.
17: 3FM.
18: Ster. Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
19: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
18: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
22: Hey, bedankt.
23: Merci.
21: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Passie voor techniek? Mooi. Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
25: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
24: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten.
13: Ja!
17: 3FM. Barend en Benner.
13: Yo! Goedenavond, wij zijn Boont, wij zijn 3FM, wij zijn Barend en Benner. En we serveren binnen nu in 10 minuten 90's tijd. Ga maar verliezen, Nel.

0: Toen bereik je jaren 80, jaren 90, 90's tijd. Ik ga nu even verwarrend worden, want ik wil je meenemen naar gebeurtenissen uit de Zero's. De dag dat deze dame overleed.
1: Oh, jeetje. Ja,
0: ik moest daar vanmorgen nog aan denken. Want ik had mijn opa aan de telefoon, mijn opa Barend. Die wordt op 10 augustus wordt die 88. En
1: mooi.
0: Opa is sharp as a knife en we waren even lekker 20 minuten aan het bijkletsen en aan het ouwe hoeren. En ik weet nog altijd heel goed dat ik las in de winkel, in de supermarkt van mijn opa, dat deze dame was overleden.
1: Want het vliegtuig was te zwaar bepakt, toch? Zoiets was er aan de hand. Volgens mij zeiden ze op een gegeven moment, later was er zo'n dingetje, dat ze zeiden, ja, er waren eigenlijk te veel koffers meegegaan.
0: Maar er is heel veel gedoe over, hoor. Je kunt een dag kwijtraken aan allerlei complottheorieën die gaan, ook met betrekking tot Beyoncé en zo.
2: Ja, maar
0: zij werd te groot en...
2: Het was zo'n heel klein vliegtuigje. Het was niet een of andere Boeing of zo.
0: Een Cessna 402 uit mijn hoofd.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Ja. Dat ze een slaappil van tevoren kreeg toegediend.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Voor je het weet zit je ergens in een kelder bij een pizzeria.
0: Ja, maar je kunt altijd wel roepen.
2: Alle kanten op.
0: Je kunt altijd wel roepen. Voordat je het weet, zit je in een kelder bij een pizzeria. Of zit je in een of andere complottheorie. Voordat we het wisten, zaten we ook in een oorlog. Met allemaal idioten die mensen in een kamp stopten. Ja. Weet je? Dus met andere woorden, de mensen. Je kunt altijd denken: oké, neem maar rust. Het valt allebei het voor te zeggen. Je kunt altijd roepen van ja, blijf maar rustig, want nu wordt het gevaarlijk. Laten we er vooral verder niet meer over nadenken, want dan ben je gek. Of je kunt dan denken, ja, mensen, het is ook een beetje gek, man.
1: Ja, maar even terug naar over dat heel groot worden. Waar Jomen het had, dat Aliyah op een gegeven moment zo'n grote artiest werd.
0: Ja.
1: Ben ik toch wel blij dat wij de bijna nummer 1 middagshow zijn. Want je weet, als je echt de nummer 1 wordt, ergens ook in een...
0: Ik krijg je nu te wild achter jou.
2: Ja, ik ga niet vliegen in een klein vliegtuigje.
1: Nee, zeker niet.
0: Zo is het, tuurlijk.
2: Ruud zei pas nog, hey, een stukje mee op de motor.
3: Dag.
0: Alright. Aliyah, daar gaat het over. Ja. Ik las het in de supermarkt van mijn opa in Veenendaal aan het Bruineplein in het Telegraafje dat hij was overleden. Maakt impact. Hele jonge vrouw met een paar geweldige tracks. Zoals deze enorm.

0: Schip.
1: Ja. Och. En het bizarre is dat tegenover staat dat de vrouw die verantwoordelijk is voor haar dood.
0: Ja. Ja. Dit kan je niet zomaar zeggen.
1: Dat is de Queen of Evil.
0: Weet je niet, ik moet even terug naar jouw nummer.
1: Sterker
0: nog. Vind je niet dat laatste sweep, sweep, sweep? Dat is toch het mooiste sweepje ooit gemaakt?
1: Lieve schat, ik moet hem verkopen, maar dankjewel.
0: Ja, vind ik echt heerlijk. Nou ja, inderdaad, de vrouw die misschien wel verantwoordelijk is voor de dood van Aaliyah. Nee, dat is niet waar. We gaan even. Ik dacht, ik moet er een waardige tegenstander tegenop zeggen. Wel een beetje hetzelfde laken en pak.
2: Je kan het bijna mixen, joh.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, toch?
1: Dat ga ik zo even doen, hoor.
0: Maar ik maak het je gewoon een keer een beetje moeilijk. Ja. Hè? Dus kies maar gewoon met je bek.
3: Menu.

0: Vet. Ja, ook lekker.
1: Het schijnt als je dit nummer achterstevoren draait en je hoort... Ik wil
2: ik vind wel, ik lees wel... Maar nu A of B kies, maar even... Ik lees echt gestoorde dingen, hoor. 300 kilo overladen, dat is niet alsof
0: je... Ja,
2: dat
0: zeiden ze.
1: En gewoon een Peter Beense mee ringen.
2: Peter Beense nog even mee ringen. De Peter zei van...

0: This Girl. Kongs versus Cooking on Free Burns.
1: Mooi. Jeetje, wat sprak je dat mooi uit. Vooral de free.
0: Dames en heren, uit Assen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Lotte.
0: Hoe is het? Alles lekker?
3: Ja, prima. Ja.
0: Gewoon een jaartje of 8, 9 geleden, dan, als ik dan zeg maar gewoon een avond had dat ik, ja, dat er gewoon geen voetbal meer was, maar ik was nog wel wakker omdat ik te stoned was. Dan ging ik door YouTube en dan zet ik nou wel eens een afleveringetje Probleemwijken op Assen Oost. Heb je dat ook wel eens gedaan?
3: Nee.
0: Heb je dat nooit gekeken?
3: Nee, Lotte, volgens mij niet.
2: Lotte komt uit Assen Oost.
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Nou,
1: die woonde er zelf.
3: Ja. Nee, ik woon niet in Assen Oost. Nee.
0: Nee, maar je weet wel waar ik het over heb, toch? Dat is zo iconic, is dat? Of heb je nog nooit over die serie gehoord?
3: Nee, eigenlijk echt niet.
1: Ik hoop niet. Echt wel. Ik ga je mee naar Assen Oost.
3: Nee,
0: nog nooit. Nee, maar heel goed. En dat betekent dat jullie gewoon vanavond allemaal wat te doen hebben.
1: Oh, dankjewel. Ja, het ben toch echt een... Ja.
3: Ik ga het wel even opzoeken, ja.
0: Werken. Hoezo werken? Werken.
2: Oh, die!
0: Ja, geweldig.
2: Hoe heette die serie? Probleemwijken.
0: Soms hoor je slecht, dan neem je daarna een potje bieren voor je weer lekker. Vond ik zo...
3: Over Assen. Er waren meerdere problemen.
0: Ja, nee. Er was Woensel, Eindhoven. Het was allemaal gewoon alles wat tuigwijken waren. En Assen-Oost was eentje van. Daar had je gewoon een serie van. Ergens midden jaren nul. En ook best wel triest hoor. Want ik zie wel eens een Instagram foto ergens voorbij komen van ja, die en die uit die serie, die zijn dan nog wel dood, weet je. Die zijn 45 en 18 kilo drugstransport verder per kwartaal. En dat gaat een keertje mis. Maar even, om het toch even positief op de kaart te zetten, zeg eens even wat moois over Assen. Gewoon even wat leuks.
3: Assen heeft de TT. En dat is toch eigenlijk wel het leukste aan
0: Assen. Ja, wij wilden wat leuks.
1: Ja.
2: Nee, maar niet zo.
1: Het kan beter.
0: Ja, iets vernieuwends.
3: Heb ik het natuurlijk niet over de motorraces, maar over de feesten die erbij horen.
0: Okay,
2: ja, man. Het mooiste, het allervetste concert dat ik ooit heb gezien.
0: Komt-ie.
2: Dat was Iron Maiden op het circuit van Assen. Dat was echt zo vet. Ja.
1: Cool.
3: Ah, jullie hadden het even over de serie midden jaren nul.
0: Ja.
3: Daar was ik dan ook net een beetje jong voor, denk ik.
0: Ik bedoel, tuurlijk. Nee, maar ik snap dat je dan een beetje jong daarvoor bent. Maar je klonk gewoon zo volwassen, echt. Als een vrouw van de wereld die gewoon wel eens...
3: Okay.
0: Die af en toe wel eens wat kijkt en wat ook met het verleden van het dorp te maken heeft.
3: Nou ja, mijn stem voor waar je voor belt is ook ruim voor mijn tijd. Dus nou, in die zin...
0: Ja, zeker.
1: Ja, wel, ja.
0: Je praat wel goed. Je klinkt wel prettig.
2: Ja, een logopedist.
0: Ik word er bijna een beetje rustig van.
1: Ik ook.
2: Goede stem.
0: Nou, kan er goed naar luisteren. Fijn. Dat is lekker. Doe je verder ook wat met je stem, behalve dat je kinderen een ingeslikte thee afleert?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, ik heb helaas geen zangkwaliteiten zelf.
2: Je kan met de radio.
1: Dat hoor ik ook wel.
0: Met de radio. Podcastje.
1: Podcastjes zouden echt lekker zijn. Gewoon zo waar je mee in slaap kan vallen.
3: Ja. Ik hoor het echt voor het eerst. Maar misschien ga ik wat mee doen. Lijkt me leuk.
0: Lekker. Nou ja, sowieso is met jou heel weinig mis. Want je muzieksmaak, daar gaan we zo meteen op terugkomen. Die is top. Nog even een hele relevante vraag. Wat ga je eten binnen nu in... of dat heb je misschien al gedaan. Maar in ieder geval vanavond ergens.
3: Oh, dat is eigenlijk wel grappig, want ik ga vanavond stamppot boerenkool eten.
0: Juist!
3: Dat is eigenlijk heel raar, want het is natuurlijk absoluut niet het seizoen ervoor. Ik had nog wat in de vriezer en ik had er zin in. En ik kan eigenlijk het hele jaar wel stamppot eten, dus...
2: Dit is jouw droom, toch?
1: Ja, ik wou net zeggen, dit zeg je tegen iemand die echt het liefste boerenkooltje eet.
0: Ik vind wel dat je buiten... Boerenkool is gewoon echt mijn favoriet. Ik vind wel dat je buiten de seizoensregels gaat. Maar goed, dat wil
1: dat
0: ik wel...
1: Dat is toch juist heerlijk. Ik hou van iemand die buiten de seizoensregels gaat.
3: Het laatste wat ik nog had. Ik dacht, ik kan nog één keer eten.
1: En gaat er wel nog...
0: Eens eten.
1: Gaat er wel nog wat bij?
3: Ja, zeker. Ik doe meestal... Pak ik er wat chorizo en ga ik lekker uitbakken en er doorheen. En natuurlijk een rookworstje.
0: Heerlijk.
2: Maar dit
0: heerlijk.
2: Is toch parend. Echt
0: boerenkool. Jij wil zeggen dat dit, waar wil je mee inpraten?
1: Ja.
0: Wat is dit?
1: Hij heeft een superleuke vriendin.
0: Ja. Nou ja, goed. Ja.
2: Nee, maar
1: die houdt ook van boerenkool met worst.
0: Tuurlijk.
3: Graag tip. Chorizo is wel een beetje twee keukens die clashen, maar het is wel heel lekker.
0: Joh, kan mij het schelen, weet je wel. Twee keukens,
2: daar klesje. Baren doen dan bami-kruiden door de boerenkool.
0: Ik vreet alles op, hoor.
3: Oh ja, appelmoes erbij.
0: Zo is het. Oké, nou, hartstikke goed. Lekker rustig aan. En welke heeft 90's tijd gewonnen? Kom maar.
3: Ja, Lia, uiteraard.
0: Hoppakee, Are You That Somebody is de winnaar. Nel, ik wil wat horen.
1: Gefeliciteerd, Bas.
4: Here we go.

0: 1990 een beetje de eerste kunstwerker. Nou, niet de eerste, maar wel een hele bepalende kunstwerker. Van de man die later onder andere Justin Timberlake en Nelly Furtado groot maakte.
1: Hoe heet hij?
0: Ja. Kom op zeg, Stef.
2: Timbaland.
1: Ik dacht de producer. Ik zat er eentje met die grijze, met die lange haren.
0: Ja, nee, daar zaten wij. Dat is precies te grappig, daar zat ik ook aan.
1: Ja, die, nee. Ja. Ja, nee, kom er zo meteen op.
0: Zo rond december denk ik aan, dat vind ik wel. Niet te geloven dit. Waar ben ik in beland, hè? Jeetje, meneertje, zeg hé. Oké, Stef, de NOS op het Gwa.
2: Ja, goedenavond. Iran en de VS zitten niet meer met elkaar om tafel om te praten over een einde aan de oorlog, meldt een Iraans persbureau. En het heeft allemaal te maken met de aanvallen van Israël op Libanon, zegt correspondent David Poort.
3: Iran wil dat Israël gewoon helemaal stopt in Libanon met dat offensief, maar ze willen ook dat Israël zich helemaal terugtrekt van het Libanese grondgebied. En ondertussen is Hezbollah nog steeds raketten aan het afvuren op het noorden van Israël. Dus het lijkt erop dat dit strijdtoneel in Libanon gewoon eerst geregeld moet worden, helemaal rustig, voordat er verder gepraat kan worden.
2: Ja, en ondertussen heeft de Israëlische premier Netanyahu het leger opgedragen om het zuiden van Beirut aan te vallen. In Brabant heeft de politie twee nepagenten opgepakt. Een van hen is een vrouw van 17 uit Rotterdam. Ze werd in Gelderop op heterdaad betrapt toen ze een bejaarde vrouw probeerde te bestelen.
1: Zo.
2: Haar zoon die keek mee via bewakingsbeelden en heeft de oplichter uiteindelijk overmeesterd. Ook een nepagent van 18 uit Zuster is opgepakt. Die werd ook op heterdaad betrapt. De man was in beeld voor acties van nepagenten in onder meer Helmond en Asten.
0: Ja, een nepagent van 17. Maar wat is dat goed?
4: Een nepagent van 17?
0: Ja, dat wordt niks.
4: Dat klinkt als een iemand met begin van een bepaalde film.
0: Ja. Nou, nee, dat is namelijk strafbaar, joh.
4: Oh ja, die van 18 dan.

0: Jeetje, nou gaan we door.
1: We gaan even naar Walwijk toe in Breskens in Zeeland. Daar is vandaag een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Ja, maar voordat die bom morgen kan worden weggehaald, is uit voorzorg het hele gebied afgezet. Onder meer met allerlei hekken en kilo's aan zand. Bewoners van zo'n 120 huizen daar in Zeeland moeten tijdelijk hun huis uit. Maar echter onder de indruk zijn ze niet.
2: Waarom zou ik me druk maken? Het ligt er al zo lang, dus...
3: Ik was op vakantie, dus ik kwam terug en er was gewoon een tweede tuin in mijn achtertuin gebouwd. Dus dat is wel een heel raarheid dan thuis komt. We liggen er al zoveel jaar, heel Breskens liggen onder de bom. Dus als je echt eens gaat zoeken, dan denk ik kan je heel veel huizen moet afbreken.
1: Ja, die vliegtuigbom daar in Breskens in Zeeland wordt morgen weggehaald en op een leeg terrein in de buurt tot ontploffing gebracht.
4: Oké, hartstikke goed jongens. Hebben we nog een nieuwtje? Of was nee, dit was het wel. Oké, nou, het weer, dat slaat ook in zo'n bom.
1: Ja, inderdaad, vanavond grijs en droog. Morgen begint zonnig bij een graad of 22. Maar later ga je die poncho toch echt nodig hebben. Er komen regen- en onweersbuien aan. Het wordt een graad of 17 daarna.
4: Morgen begint nog zonnig.
1: Ja, daarna slaat het om.
4: Oh, dat is lekker. De schoonmaakster komt morgenochtend. Dan kan ik eerst nog even lekker fietsen. Dat is top.
0: Fijn dat jij Perikle even met ons deelt. Stel nog maar een heel... Mag ik naar de fiets?
4: Ik ben een personality, hè? Dan doe je dat.
0: Hey. Nee, het is niet prettig als de schoonmaak heel thuis is. En jij bent ook thuis, hè?
4: Nee, al het verkeer.
0: Ja, oké. Okay. De A4 Amsterdam Den Haag voor knooppunt Prins Klausenprijs 34 minuten. A27. Utrecht bij daarvoor Werkendam 40 minuten. De A29 Rotterdam Bergen op Zoom voor knooppunt Hellegatsplein 5 minuten. En de A44 Amsterdam Den Haag voor Wassenaar, 10 minuten.
4: Het kan niet meer.
5: All right. Ladies and gentlemen, zijn we een beetje wakker.

0: 3FM. Grote ster in de show. Iemand die, ja, die je wel kent, denk ik. Maar die je ook even wil horen. En hij gaat ook weer iets doen dat ik denk, jeetje, ja, meneer, waar ben je nou mooi mee bezig?
1: Maar ook levensgevaarlijk.
0: Weet ik niet.
1: Ik denk dat je dat, ja, ik weet niet of het goed is voor je, hoor.
0: Ik sprak hem toevallig afgelopen vrijdag nog over deze track. En we zijn er best wel, ja, eenduidig in, om het zo maar te zeggen. Dit is, kijk, Shakira maakt in 2010 al dat Whenever, Whenever. Voor dat Vuvuzela WK, weet je. Dat je...
1: Was dat Whenever?
0: Wakker wakker.
1: Ja, precies, dank je.
0: Heel goed hersteld, Mel. Ik gaf jou even een dingetje om die Timbaland fout van net te...
1: Ja, ik wil... Mag ik zeggen dat ik Rick Rubin bedoelde?
0: Ja, goed, zo is wel. Top. In ieder geval, ik ben zo blij dat ik niet met jou samenwoon.
2: Oh, man.
0: Er moet ook nog iemand thuis zitten zometeen met jou. Bizar, wat een lange avonden zijn dat.
1: Maar?
0: Ik wil even zeggen dat die Waka Waka, dat was in 2010. En dan zou je denken van ja, laat zitten, weet je. Dat is gewoon, je bent gewoon, dat is, dat heb je zo goed. Moet je niet nog een WK-liedje maken. Maar Shakira is gewoon 100% voetbalcultuur. Zij begrijpt het gewoon. Er zit gelijk weer een soort...

0: Shakira, Shakira, 49 jaar. En als je de afbeelding van een Google NL, dan zou ik me niet al te veel zorgen maken over dat naderende getal van 40.
1: Oh, wat een bloedmooie vrouw, hè?
0: Bloedmooie vrouwen, die zijn er in grote getalen. Mooie mannen ook. En een hele mooie man, zo meteen in de show. Van

0: voor 7. Middagshow, waar het en binnen. Je luistert naar 3FM. Mag ik een groot applaus voor The Man.
1: De
0: van
1: legend.
0: De ochtend, Wijnald Speelman.
2: Wijntje.
0: Wijntje vriend.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, goede avond is het, hè?
3: Ja, weet ik.
0: Vertel eens even, maat. Wat gaat er allemaal in gebeuren? Want je trok mij vanmorgen even aan de telefoon van... Ja. Ik moet in de show. Wat is er aan de hand?
3: Iets bijzonders. Tenminste, ik denk dat het bijzonder is. Ik heb het nog nooit gedaan. Mm-hmm. Kijk, we hebben allemaal één probleem. Deze generatie. En als je luistert, dan herken je het. Dat is dat telefoontje in de broekzak. De mobiele telefoon. Constant kijken. Toch even checken. Heeft er iemand een WhatsAppje gestuurd? Wat gebeurt er op de social media? Een telefoonverslaving. Ja. Het is een enorm groot probleem in Nederland. Jullie hebben het er ook wel eens over gehad in de show. Wij doen elke dinsdag, doen we detox dinsdag. En dan proberen Jimmy en ik in de ochtend er vanaf te komen. Dus wat hebben we gehad?
0: Vond ik jullie slechtste shows de afgelopen week.
3: Dankjewel. We hebben telefoonkluizen gehad. We hebben hoesjes aan elkaar geplakt. We hebben van die tap-outs gehad. Ja. We hebben apps gehad waarbij je moest opdrukken om schermtijd te verdienen. Het werkte allemaal net niet.
2: Ja, dus net toen niet.
3: Nee, net niet. Ik zit er nog steeds aan. Dus het is, we moeten zwaarder materieel. En dat zwaarder materieel, dat komt morgen naar Hilversum. En dat heet Rusty Rostelli.
2: Oh, Rusty Rostelli
3: gaat voor een massa-hypnose zorgen. Hij komt morgen, en als je morgen luistert tussen 7:30 en 8:00, dan word je er onderdeel van.
0: Oh ja. Ja.
3: Hij gaat alle luisteraars van 3FM, plus Wijnald en Jamie, dus ikzelf en Jamie, gaat hij onder hypnose brengen. En door hypnose, iedereen die zich daarvoor openstelt, komen wij gezamenlijk met jou van onze telefoonverslaving af.
2: Wow.
3: En... Ja, maar dit is terug in de tijd van Rusty dat hij dit op tv deed, weet je wel. Ja. Dat hele volkstammen voor de buis zaten. Ja. En dat iedereen à la Uri Geller die tegelijkertijd allemaal lepels deed bewegen. Zo, dat dit gaat gebeuren, man.
0: Maar hebben jullie wel een soort van quitclaim voor de luisteraars? Want stel dat je nou in de auto zit. En ik, u voelt niets.
2: Ja,
0: en,
2: nee. Ja, dat is wel een goede vraag. Val je ook in slaap of weg?
0: Ongekende bangerikken allemaal weer. Die jongens die gaan een maatschappelijk thema. Gewoon, en het is gelijk weer
2: auto's. Ja, je moet toch even weten wat er gebeurt.
0: God, dan word je toch dommer van dit.
3: Je moet natuurlijk wel je verantwoordelijkheid nemen. Dus als je het gevoel hebt dat je niet veilig bent, dan moet je het niet doen.
2: Tussen 7:30 en 8:00.
3: Tussen 7:30 en 8:00, ja. De meeste mensen zitten dan nog net niet in de auto. Die stappen dan bijna in de auto, weet je wel. Dus doe je er even thuis.
2: Ja,
3: na het bammetje ga je nog even bij de radio zitten. Dan heeft het echt gewoon, ik denk een 15-20 minuten, neemt hij het helemaal over.
2: Maar is het dan dat je je telefoon helemaal vergeet? Of krijg je gewoon, gaat hij die prikkels bij je wegnemen? Die gewoon die constante kick naar dopamine?
0: De essentials.
3: Nee, we gaan het kijken. We gaan het checken. We gaan erachter komen. Ik denk niet dat je nooit meer je telefoon oppakt om te bellen.
0: Nee.
3: Maar hopelijk, net zoals dat hij ook mensen van een alcoholverslaving of sigarettenverslaving of zo, is gewoon de drang om minder op die social media te kijken. Die wordt minder.
0: Hey.
2: Zo, nou, ik zie hier een kostenindicatie voor een boeking voor Rusty Rostelli is €5.000. Dus
0: nee,
2: als...
0: 42,50.
2: Oh, 42,50.
0: Wijnand heeft hem voor 10 gepakt. Ja. Ik denk die wel een goeie.
2: Ja, maar als luisteraar kan je gewoon gratis is niet boos om van je verslaving te
3: moet je kijk, wat is, wat voor ons, voor de KRO-NCV, is het natuurlijk ook een ding. Maar mijn goede vriend Dominique Wezi, die vond het zoiets moois.
0: Ja.
3: En die zei, dit kan ik in de middag niet kwijt, doe het maar in de ochtend. Dus die heeft betaald.
0: Ja, maar dat is lekker. Dat is lekker. Dat is onze Dominique maatschappelijk betrokken. Weet je wel, de KRO het vaak laat liggen, pakken wij van pad het op.
3: Ja, is heel goed.
0: En dat is mooi. Onze verantwoordelijkheid houdt niet op bij het stoppen van een logo, weet je wel. Dat gaat gewoon door.
3: Dat vind ik zo mooi, dat ook.
1: Kan Rusty ook andere dingen doen? Bijvoorbeeld die mij hypnotiseert dat ik Frenna bijvoorbeeld wel een goede plaat vind.
0: Ja. Nee, sommige dingen zijn onmogelijk.
3: Je weet het niet. Sommige mensen zijn misschien ook, hè. Kijk, ik zou dan eerder... Sommige mensen zijn voor TBS-klinieken, zegt Rusty altijd. En bij sommige mensen lukt het hem wel. Jij wil het zelf maar in, dus je kan het af en toe proberen.
0: Dat ik ook zo mooi zou vinden, weet je wel. Als die speelman gewoon... Als we morgen op dat scherm zitten te kijken. En die Rasta, die begint maar, die blijft maar houden. Overtuiging. En je ziet Speelman gewoon weer livescore checken, weet je wel.
2: Ja, sowieso. 5 minuten later. Gewoon,
0: maar het zou wel heel lekker zijn. Hetgene wat wel echt werkt, dat meen ik bij mezelf, is dat je dat Instagram bijvoorbeeld alleen maar gebruikt om te posten. Ja. En niet meer om te kijken.
1: Ja. Zo mooi hoe jij dat elke keer als een soort van...
2: Ja, dat deed het
0: Ja, maar nee, helemaal niet. Dat doe ik 2 weken, maar het werkt gewoon bij mij.
3: Ja, maar dan blijf ik dat ding eraf halen en erop zetten.
0: Dat doe ik ook,
2: Ja, maar
0: het scheelt wel. Het scheelt wel heel veel loze momentjes.
3: Ja, nee, dat geloof ik. Dus, iedereen doet het op zijn eigen manier natuurlijk, hè?
1: Ja, maar laat mij lekker naar Rasti luisteren.
2: Ja, ja, ja, ik ook. Ik ben echt heel erg benieuwd wat die man met jullie gaat uitspoken.
0: Ik vond het heel bijzonder dat hij nog leefde. Ik kan me nog voorstellen, bij Canadees kwam hij altijd bij Jens, hè? Daar kwam hij altijd binnen. Hij kwam altijd bij Jens, dan kwam hij binnen lopen.
2: Oh, ik heb een déjà vu.
0: En, daar kwam hij.
3: Hij heeft de ene godheid voor de andere ingereld, deel.
0: Ja. Hey, het was lekker inderdaad. Ja, en hij zal zich warm thuis voelen, want jullie gebruiken een beetje dezelfde terminologie. Dus dat er gaat...
3: Dat is
0: lekker zeggen. Hey, ik laat de telefoon thuis komen de vrijdag, want dan doen we gewoon weer de ochtendshow.
3: Ja, maar morgen allemaal luisteren. Tussen 19:30 en 20:00 is hier de massa-hypnose. Ja. Waar wij met Jamie in de ochtend om samen van onze telefoonverslaving af te komen. En wees wel voorzichtig, inderdaad, nogmaals een disclaimer. Ja. Als je onderweg bent en je bent er gevatbaar voor, focus je op andere dingen dan op de stad.
0: Maar het zou toch ook geweldig zijn als er gewoon 15 man gaan die vangrail in jakken. Iedere voorpagina is van jou, morgen.
3: Ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Dat wil ik niet. Het is wel de veiligheid. Safety first, zeg maar altijd.
0: Safety first, oké. Okay. Nou, heel goed. Wij morgenochtend 19:30, ochtendshow, Rasti Rostelli.
3: Dankjewel.
4: 1, 2, 3.

0: vind het een geweldige artiest van Nederlandse bodem, waar wij als radio onszelf af en toe echt wel een beetje scheef aan moeten kijken. Ik voelde me afgelopen maandag, afgelopen vrijdag ook een beetje ongemakkelijk. Dan zie ik weer allerlei prominenten van andere zenders, zie ik weer op de foto gaan met Justin de Wild. De nummer 1 in een bepaalde hitlijst. Dan denk ik, ja, we doen als radio geen klote aan. We schakelen onszelf een beetje uit, weet je wel. Nummer 1, wat vind je ervan, Dressie?
1: Ja, ik vind deze wel wat moeilijker.
0: Ja, maar dat jij wat moeilijker vindt, ja.
1: Nee, kijk,
0: dat is wat anders dan dat. We zitten er voor de mensheid.
1: Nee, dat klopt, maar je zit niet bij Sterren NL.
0: Nee, niet bij Sterren NL, maar nee. Ik bedoel... Maar oké, we zijn dus een slager.
1: Ja.
0: We zijn een slagerij. Ja. Maar het best verkopende stukje vlees, dat doen we niet.
1: Nee, oh, ja, als je zo bekijkt. Maar ik denk wel, want we missen wel meer dingen die dan in mijn algoritme of in TikTok heel hard gaan.
0: Ja, maar niet dan, zo hard als dit.
1: Nee, oké, dit is wel...
0: Dit is gewoon een engelbewaarder.
1: Ja, dat vond ik ook niks. Maar...
2: Nee, vond ik ook niks. Ik ben het helemaal eens met
1: Andres,
2: hoor.
1: Weet je wat het is?
2: Maar ik vind wel dat we moeten draaien af en toe. Ja, niet, maar dat is een origineel.
0: Ik vind het gewoon racistisch. Discriminerend. Ja, dat vind ik het echt.
2: Waarom dan?
0: Omdat je gewoon op basis van persoonlijke, semi-intellectuele voorkeur, dingen uitsluit omdat het niet in een profiel past, terwijl 1 miljard mensen dat wel vinden.
1: Maar kijk,
2: ik vind af en toe is er altijd wel een liedje bij wat jij iets minder leuk vindt of niet leuk vindt. Nou, dan ga je, weet ik veel, ga je eventjes...
0: Frenna, schandalig dat we dat niet elke dag draaien.
1: Ik draai die niet.
0: Wel, het is zoveelste pleurensooi van Maal Smith.
2: Ja, die is leuk, hè, met Ibrahim en Ronnie Flex.
1: Zo, maar die gaat niet uit je hoofd, hè? Die gaat echt niet uit je hoofd. Nee, kijk,
0: Maal Smith, wat heeft die jongen nou betekend voor dit land?
1: Als die nu aan de bus wordt aangegeven, zal
2: het niet helemaal
1: boeien. Maal Smith kan mij inderdaad ook niet echt gestolen worden.
0: Maal Smith,
1: weet je wat ik wel vind? Ik vind zo'n Cheerio, wat jij net laat horen, waar je dan nu voor opkomt. Ik vind dat wel ook een beetje vrijdagavond kroegmuziek. Snap je wat ik bedoel?
0: Lieve schat, het is nummer 1 in de top 40. Het is nummer 1 in de Spotify charts.
1: Ja.
0: Het is nummer 1 in de TikTok charts. Iedere consument die een gevoel voor muziek heeft, consumeert het graag. En wij zeggen, ja, het past niet helemaal in ons straatje. Wat een gelul.
1: Nou, ik vind wel, als we het gaan draaien, dat hier de koelkast ook weer van het slot af moet.
2: Ja, ik vind iemand die Cheerio's zegt, vind ik ook dat je moet het ook een schot van.
1: Maar oké, mag ik dan nog een incredible argument teruggeven?
0: Doe dan.
1: Want deze man heeft nu 1 liedje. Weet je wel, wij bouwen aan artiesten. Wat is het verhaal? Wat komt hierna? Dat is ook nogal iets wat ik moeilijk vind dan.
0: Ik vind bouwen aan artiesten. Kijk, is dit voor 1992 argument?
1: Ja, maar...
0: Bouwen, jongens, we zijn aan beide.
1: Je kan zeggen, Sommieux is een band die...
3: Nee,
1: die,
3: ik vind Thomas die vat het prachtig samen. Luister even altijd weer gelijk. Die zegt, luister, het ene station is een slager en de andere een slachter. Produceren allemaal andere sfeer.
0: Ja, zo is het ook.
3: Wij zijn meer slachters.
2: Nou, maar maat, ik ben hem eruit. Als je hem instart, zet hem zo op de concurrent. Nou, doe je hand.
1: Nee, joh, kom terug.
0: Zometeen, Maal Smit.
1: Jij kent hem.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus
6: als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrije vakanties.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
14: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
15: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €800. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
16: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
17: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
18: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
16: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: 18 plus speelbewust.
21: Ja? Echt serieus?
22: Oh, wat een geld!
23: 18.000, potverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
24: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
20: 18 plus speelbewust.
26: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
28: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
29: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
30: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
31: Kijk op kwf.nl/voor wie.
32: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: 3FM. Een hele goede avond. Zometeen muziek van Maneskin. Supermodel hoor je. En ook hoe je €100 wint. Dus krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
33: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvraag. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda aanpak femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
0: We gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
33: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
6: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
7: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
8: Medicijn? Het is maar een neusspray.
9: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
34: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

Ik krijg een bericht van René in de discussie net met Barend over Cheerio draaien. René die zegt in de app, joh, Odek, dat kan toch gewoon op de radio. Ja, en ik luister natuurlijk altijd naar je.

Nou, kijk, dit is wat je krijgt als we een discussie voeren. Ik bedoel, ik hou altijd van discussies. Ik denk dat het goed is om met elkaar over dingen te praten. Ik heb het net met Barend en Jelmer en Nelly over Justin de Wild. Cheerio, nummer 1 in alle hitlijsten. Maar ja, misschien niet echt helemaal geschikt voor 3FM. Ik zie veel berichten die zeggen, ja, ik zou het gewoon doen hoor. Maar heb je de

0: ik weet niet of ik het heb. Ik weet niet echt of ik dat heb. Ik denk heel eerlijk gezegd van niet. Misschien een 0.0'tje drinken thuis. Nog even een talkshowtje terugkijken en dan naar bed. Ja, dat zou mijn avondroutine zijn. Ik kom natuurlijk ook rond 22:30 s'avonds, 22:45 pas thuis. En ja, dan ga je niet nog een heel seizoen van Under the Bridge kijken of zo. Dat duurt veel te lang. Waarom zeg ik dit nou? Ik wil namelijk dat je iets onderdeel maakt van jouw avondroutine. Of dat nou is dat je thuis komt, je tanden gaat poetsen, koken, masten, whatever. Vergeet niet even een berichtje te sturen. Rond 7 uur, gewoon je naam naar de app van NPO Luister. Dan schrijf ik je hier op in mijn systeem. Ik noem dat de avondstreek. En ik vind het leuk om gewoon te kijken hoe vaak je erbij bent bij dit radioprogramma. En ben je er nou het vaakst bij, weet je wel, binnen de maand. Die loopt tot de 22e. Dan win je een pot versgemaakte sambal. Het mooie is, de maand is net begonnen. Dus ik zou zeggen, stuur gewoon een bericht via de app van NPO Luister. Dan zet ik je erop.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Antoon, de enige.
6: Met

21 Pilots maakt de ride, hoor je bij 3FM. Ja, slecht nieuws heb ik voor je als je stiekem een crush had op Dua Lipa. En ik heb ook slecht nieuws voor je als je een stiekem een crush hebt op Callum Turner. Ze zijn namelijk gisteren getrouwd. Groot nieuws uit het land der liefde in een heel chic pak met echt hakken hoger dan de Eiffeltoren liepen ze gisteren samen de trap af van een chic gebouw in Londen. Hand in hand. En ja, ik vind het dan toch mooi om te zien, weet je wel, hoe blij ze met elkaar zijn. Hoe verliefd ze naar elkaar kijken. Dat gun ik mezelf, dat gun ik jou, dat gun ik iedereen. Bij deze wil ik het newlywed koppel van harte feliciteren. En daarom dacht ik, ja, weet je wel, net getrouwd, nieuw huwelijk. Dan is er maar één liedje toepasselijk.

0: hoor je in de avondshow van 3FM.
1: Andres Avondstreek.
0: Ik vind het mooi om te kijken wie erbij is bij het radioprogramma. Of je op aanwezig staat. Heel simpel. Stuur je naam naar de app van NPO Luister. Dan bel ik je gelijk terug. En schrijf ik je naam hoppatee hier op een papier. Ben je er nou binnen de maand het vaakst bij, dan win je aan het eind van de maand een vers gemaakte pot zandbal. Dat gaat voor Danja nog wel even spannend worden. Danja die stuurt namelijk in de app van NPO Luister. Ik ben erbij hoor. Maar ik moet het echt beter gaan onthouden met dat appen. Fijne show. En daarom zei ik, stop het nou in je avondroutine, weet je wel. Sta je vanavond weer de vaatwasser uit te ruimen. Stuur gewoon even een bericht met je naam. Of sta je, weet ik veel, onderweg naar de sportschool, stuur een bericht met je naam. Abel die zegt, tot nu toe heb ik 100% scoren. Nou, dat is mooi. Dan ben je er dus een week bij geweest, Abel. Lekker, ik zet je erbij neer. En ik ga naar Daphne. Zij woont in Boom en is bezig met de kwaliteitscontrole. Daphne, goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Kwaliteitscontrole. Ja, ik ken dat alleen als ik bijvoorbeeld een zak pillen bij de tester langs breng. Maar hoe moet ik de kwaliteitscontrole voor me zien, zeg maar? Wat is dat?
2: Ik heb een standaard. Dat is gewoon wat de klant wil. En onze producten, die moeten er hetzelfde voor zijn.
0: Maar wat test je dan voor producten?
2: Pasta's, kleurenpasta's voor verschillende doeleinders.
0: Pasta voor verschillende doeleinders?
2: Heel erg chemisch. Kleurenpasta.
0: Nou, dat is, op zich komt dat goed uit, want je woont in Boom. Daar wordt ook Tomorrowland gehouden. Dus dat is daar veel chemische shit daar.
2: Heel veel chemisch. Ik weet dat jij dat de vorige keer een vlag mee naar binnen wilde nemen.
0: Dat klopt, ja. Oh, dat is zo dat je dat hebt onthouden. Dat is echt al 2 jaar
2: ja,
0: geleden.
2: Ja, dat is bij mij om de hoek.
0: Ja, ik wilde daar wat naar binnen smokkelen, inderdaad.
2: Is dat gelukt of niet gelukt?
0: Ja, dat is uiteindelijk gelukt. En toen liep ik ermee te flaneren. Ik had een spandoek meegenomen. En dan had ik namen van 3FM-luisteraars. En een overleden hond. Opgegraffitied. En die vlag is toen afgepakt door een Braziliaanse vrouw. En die ben ik daarna kwijtgeraakt in het publiek. Dus ik, ja, die vlag die hangt daar nog ergens rond.
2: Nee, ik denk het niet, want het is helemaal opgeruimd.
0: Oké, nou, bedankt voor het slopen van mijn dromen, Daphne.
2: En vanaf nu kunnen we het park weer niet in, want ze zijn begonnen met opbouwen.
0: Oh, kijk, alles voor een mooie zomer. En een mooie avond voor jou, want je staat op aanwezig!

0: Hallo, goedenavond.
1: Kwaliteitscontrole. Ja, ik ken dat alleen als ik bijvoorbeeld een zak pillen bij de tester langsbreng. Maar hoe moet ik de kwaliteitscontrole voor me zien, zeg maar? Wat is dat?
0: Ik heb een standaard. Dat is gewoon wat de klant wil. En onze producten, die moeten er hetzelfde voor zijn.
1: Maar wat test je dan voor producten?
0: Pasta's, kleurenpasta's voor verschillende doeleindes.
1: Pasta voor verschillende doelen?
0: Heel erg chemisch. Kleurenpasta. Okay.
1: Nou, dat is op zich komt dat goed uit, want je woont in Boom. Daar wordt ook Tomorrowland gehouden. Dus dat is daar veel chemische shit daar.
0: Heel veel chemisch. Ik weet dat jij dat de vorige keer een vlag mee naar binnen wilde nemen.
1: Dat klopt, ja. Oh, dat is zo dat je dat hebt onthouden. Dat is echt al 2 jaar geleden.
0: Ja, dat is bij mij om de hoek.
1: Ja, ik wilde daar wat naar binnen smokkelen, inderdaad.
0: Is dat gelukt of niet gelukt?
1: Ja, dat is uiteindelijk gelukt. En toen liep ik ermee te flaneren. Ik had een spandoek meegenomen. En dan had ik namen van 3FM-luisteraars. En een overleden hond. Opgegraffitied. En die vlag is toen afgepakt door een Braziliaanse vrouw.

0: Ja, ik wilde daar wat naar binnen smokkelen, inderdaad.
1: Is dat gelukt of niet gelukt?
0: Ja, dat is uiteindelijk gelukt. En toen liep ik ermee te flaneren. Ik had een spandoek meegenomen. En dan had ik namen van 3FM-luisteraars en een overleden hond opgegraffitied. En die vlag is toen afgepakt door een Braziliaanse vrouw. En die ben ik daarna kwijtgeraakt in het publiek. Dus ik, ja, die vlag die hangt daar nog ergens rond.
1: Nee, ik denk het niet, want het is helemaal opgeruimd.
0: Oké, nou, bedankt voor het slopen van mijn dromen, Daphne.
1: En vanaf nu kunnen we het park weer niet in, want ze zijn begonnen met opbouwen.
0: Oh, kijk, alles voor een mooie zomer. En een mooie avond voor jou, want je staat op aanwezig!

mee zien, maar ik hoop dat je er vrolijk van wordt. Dat de zon in je hart gaat schijnen als je deze track hoort. En als die zon hier niet doorschijnt, dan hoop ik dat het lukt met 100 euro... wat je mag besteden bij je lievelingsconcert, je lievelingsfestival. Ik bedoel, dan wordt Best Kept Secret ineens nog maar 40 euro voor een dag. Zit als volgt, ik heb 10 vragen voor je liggen. Heb je die allemaal goed, dan win je vanavond misschien wel 100 euro. Ik zal je sowieso een cadeauvraag geven. Gaat namelijk over iets heel hips, zuurdesembrood. Hoe wordt een desem ook wel genoemd? Het antwoord daarop is een starter. Dus je hoeft eigenlijk nog maar 9 antwoorden goed te hebben. Dichter bij 100 euro ben je nog nooit geweest. Ik spreek je na Shanna Spyro.

0: Magician en Sunlight bij 3FM. Marije van 30 uit Den Bosch, goedenavond.
1: Hallo.
0: Jij maakt je eigen kleren?
1: Ja, klopt.
0: Wauw, wat cool. Wat maak je allemaal dan?
1: Ik ben nu bezig met een jurk en een buckethead en een tassie.
0: Dat is gewoon een hele festival outfit, hele festival garderobe.
1: Ja, dat is het precies het punt.
0: Ja, wat goed, wat goed. Daarnaast maak je ook nog zuurdesembrood en zijn jouw lievelingsartiesten, onder andere Son Mieu.
1: Yes.
0: Ik heb 10 vragen voor je liggen, onder andere over jouw lievelingsartiesten. Als je ze alle 10 binnen de minuut goed beantwoordt, pak je vanavond 100 euro concertengoed. De laatste vraag, die luidt, kom je morgen weer? Als je zegt ja, dan maak je van die 100 euro morgen misschien 200 euro. Als je zegt nee, ik ga voor safe, dan stap je vanavond uit en zeg je nee. Alle vragen mag je onbeperkt passen, er komen alleen geen nieuwe vragen bij. Ben jij ready?
1: Ja.
0: De eerste vraag die gaat over Son Mieu. Wat is de titel van hun laatste album?
1: 24 hours.
0: Hoeveel uren zitten er in een etmaal?
1: 12.
0: Sorry, ik klikte verkeerd.
1: Ik twijfelde ook.
0: Oh, nee! Nou, Marije.
1: Ja, maar, wat leuk, ik had eerst te goed.
0: Ja, nee, in een etmaal is een aaneengesloten periode van precies 24 uur, oftewel 86.400 seconden.
1: Hè? Helaas.
0: Nou, dat is een flinke bummer dan vanavond, Marije.
1: Komt goed, ik kom wel overheen, denk ik.
0: Oké, succes met het maken van de kleding.
1: Dank je, fijne avond.

0: Zo, kreeg ik even paniek ook. Hoeveel uur zit er in een Edma al? En dat is dus 12 uur. Ik dacht ook... zie je? Zeg ik het weer verkeerd. Het is dus 24 uur. Ik heb net Marije aan de telefoon. Dit was een vraag om 100 euro concertgoed binnen te pakken. Ja, ik zeg het ook fout. Zo hard moet ik dan zijn. Dat vind ik dan echt het minst leuke van mijn werk. Want ik zweer eens, je moet van me aannemen op mijn bruine ogen... dat ik je die 100 euro echt heel erg gun. Omdat ik weet dat een concert tegenwoordig gewoon zo... 70, 80, 90 euro kan kosten. En ik vind live muziek belangrijk. Dus mocht je het willen proberen... stuur even je naam naar de app van NPO Luister. Kan je morgen meedoen.
1: Met 3FM ontdek je nog...
0: Ja, dan als schade troost geef ik je maar iets anders nieuws... wat je ooit nog live kunt gaan zien. Het goede voordeel is wel, dat kost je echt nog geen 100 euro. Het is een Nederlands artiest, haar naam is Sarah Julia. Het is een hele goede band. En het leuke vind ik, je moet even goed luisteren naar dit liedje. Luister eventjes naar de tekst.

is vrijdagochtend. Er liggen 4 sporttassen achter in de auto. 100 zakken chips. Het vriendenweekend 2026 is begonnen. Ja, je mag mijn tip gebruiken, hè, over leuk met elkaar op vriendenweekend gaan. Bij ons is het zo, elk jaar moet één vriend alles regelen. Dus verblijf, locatie, accommodatie, activiteiten. En de rest mag niet klagen en doet gewoon mee. We komen aan na 3 uur rijden in echt een ziek chill appartement in Keulen. Een Duitse stad met een eigen biermerk. Ik bedoel, hoe vriendenweekend wil je het hebben? Ik ben echt net teruggekomen. Ik zie ook heel veel berichten in de app van NPO Luister. Ik zal er straks wat meer over vertellen. Je hoort het ook nog een beetje aan mijn stem. Ik ben een beetje schor, een beetje kokant. En ik ben oprecht blij dat ik er nog ben. Want 48 uur geleden gebeurde er dit. Ik ga je er zo meteen meer over vertellen. En je maakt ook nog kans. Ja, het is echt winnen in dit radioprogramma. Op een zelfgemaakte pot sambal. 3FM.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
3: We love you, president.
2: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
7: Medicijn? Het is maar een neusspray.
8: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
12: Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen over het vriendenweekend wat ik heb gehad. Aan jou de vraag, is dat verhaal Odijk of is het onzin? Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
14: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
13: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beide is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borgen-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: 3FM.
15: De Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
16: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
15: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks, voor maar 3,89. Lidl, je verdient het.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Boritenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week Vinje Kaarten.
12: Ja, je hoort zometeen mijn grootste concurrent op de radio. Nee, ik ga niet bellen met Edwin Evers. Wie ik bedoel, dat hoor je na muziek van Alex Warren.

We zijn concurrenten, Ed Sheeran en ik. Allebei in de Hot Sauce markt. Kijk, Ed Sheeran heeft zijn Tingly Tats. Zogenaamd de allerlekkerste Hot Sauce van de wereld. Ik maak Sambal Odijk. Gegarandeerd de allerlekkerste Hot Sauce van de wereld. Maar weet je, laat ik de volwassen guy zijn en hem niet boycotten. Ik draai hem gewoon met heel veel liefde. Samen met Martin Garrix hoorde je hem. Kijk, Ed Sheeran negeert mij wel. Al jaren. Ik stuur hem vaak de emmertjes. Nog nooit een reactie van hem gehad. Wow.

0: you.
1: Hey, lekker, je weet me te vinden, hè, via de app van NPO Luister. Dan kunnen we even connecten. Heeft ook Bob gedaan. Die stuurt, yo, Odijk, hoe was je vriendenweekend? Je hoort het nog een beetje aan mijn stem. Ik heb staan schreeuwen, staan dansen, staan hossen in Keulen. En 48 uur geleden ging het helemaal mis. Let's go!

zo'n ideaal liedje voor dit moment, toch? Misschien zit je op de fiets onderweg naar een sportclub. Dan hoop ik dat je die, het zonnetje in je gezicht hebt. En Post Malone op de oortjes een goede toevoeging was. You're the Sunflower.

kan je doorsturen naar de app van NPO Luister. Ik ga je een verhaal vertellen aan jou. De vraag is dat Odijk of onzin? Het verhaal begint op een brakke zaterdag in Keulen. Oh, wat hebben wij vrijdagavond hard gedronken, zeg. Echt, ik heb mezelf naar de fabrieksinstellingen gedronken. Kulsje hier, kulsje daar, aperolies, alles naar binnen. En dan word je zaterdagochtend wakker en dan denk je... een goed ontbijt, dat is belangrijk. Want het is pas dag 2, dus je mag nog niet opgeven. Mijn vrienden zijn van die varkens die ontbijten met van die broodjes ei met heel veel bacon. En dan echt zo van die snot-eieren. Zo. Ja, ik vind dat gewoon niet lekker. Dus al sinds voor dag en nou dat wij met z'n allen een weekend weg zijn op vakantie... halen ze voor mij bokworsten. Dus ik begin de dag altijd met bokworsten. Ik sta daar te kokkerellen in een echt, nou, een gigantische keuken. Ik denk dat ik wel 8 pitten op de beschikking had. 2 koelkasten, zoveel pannen dat ik echt dacht, wat moet je daarmee? Het was een gigantische keuken. En mijn telefoon die ligt ergens bij de oplader, dus ik ben niet afgeleid. Ik ben gewoon lekker die bokworsten aan het bakken. Ik denk, hey, daar heb ik zin in. Beetje mosterd er maar straks bij. Het broodje was al opengesneden. En ineens hoor ik dit. Die hele keuken, maar vooral de woonkamer daarachter, die stond blauw. We kregen die rookmelder ook niet uit, want die zat op een plek... en dan moest je op een stoel gaan staan om vervolgens dat ding uit te drukken. Nou, je raadt het al, rookmelder wilde niet uit, die bleef maar gaan. Het was echt... Ja, weet je hoe irritant dat is? Stop. Ik heb alles geprobeerd, weet je wel. Ik heb ernaar geroepen, ik heb abracadabra gedaan. Nou, op een gegeven moment is daar een van mijn vrienden, Hanko... die pakt dat ding, echt met van die hele grote klauwen eraf... trekt hem van het plafond... En met gevaar voor eigen leven heeft hij zo de batterij eruit weten te pielen. Maar zijn hele hand, echt zijn hele hand, onder het bloed. Kijk, normaal voorkomt een rookmelder slachtoffers. Maar dit weekend maakte de rookmelder slachtoffers. Dus ik ga mijn geld terugvragen.

Kijk naar 3FM, de nationale popzender uit Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten.

0: maakte Where's My Husband.
1: Oldijk of onzin?
0: Een hele goede avond zeg ik tegen Wendy uit Veldhoven.
2: Hoi.
0: En tegen de oppaskindjes.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey, ben jij een strenge of niet strenge oppas?
2: Volgens mij ben ik een niet zo hele strenge oppas.
0: En hoe uitziet dat dan? Wat mogen de kinderen allemaal, wat ze dan van papa en mama eigenlijk niet mogen?
2: Ja, altijd wel wat snoepjes. Dat is altijd wel leuk. En we gaan altijd, voordat ze naar bed gaan, heel veel dansen. Dus dat is ook altijd leuk.
0: Nou, wat een leuke oppas ook ben je dan.
2: Ja.
0: Zo, snoep en dansen. Ik kom ook langs, denk Wendy, ik vertel je net een verhaal dat ik op vriendenweekend was. En ik was aan het koken voor de vrienden. 'S Ochtends vroeg stond ik bokworsten te bakken. En ik heb het hele appartement wakker gemaakt. Omdat, ik was vergeten de luchtzuiginstallatie aan te zetten. Dus het stond nogal blauw, waardoor de rookmelder afging. Is dat, denk je, Oudijk of onzin?
2: Nou, ik denk wel dat daar Oudijk is.
0: Waarom?
2: Nou, omdat dat wel zo klinkt als iets wat jou zou kunnen overkomen. En het klinkt ook niet heel nep of zo.
0: Nee. En als je naar jezelf kijkt eventjes, ben jij een slimme of een goede kok?
2: Nou, ik kan op zich wel koken. Ik kook wel vaak thuis, dus...
0: Oké, dus jou zou dit niet kunnen overkomen?
2: Nee, dat denk ik niet.
0: Oké. Wendy, als het inderdaad Oudijk is, dan pak jij vanavond een 3FM prijzenpakket, want je houdt niet van sambal.
2: Nee, dat klopt.
0: Dan geef ik jou een 3FM festivalmatje en een keycord en een pen.
2: Oh, dat is wel heel leuk.
0: Maar dan moet je het wel goed hebben natuurlijk.
2: Ja, dat klopt.
1: Dit verhaal is... Oudijk!
0: Ja, Wendy, lekker! Jij pakt vanavond een 3FM prijzenpakket.
2: Hé, dat is leuk.
0: En je gaat nog veel dansen, zei je, hè, voordat de kinderen naar bed gaan.
2: Ja.
0: Dat gaat zo meteen lukken, want ik heb de Bless Madonna voor je met Serotonin Moonbeams.
2: Yes, dankjewel.
0: Ik heb het ook nog even opgenomen, het klonk zo.
3: Is jij uit? Hey. Goedemorgen. Sorry, ik zat te koken. Ik zat op haar worst in de bak. Sorry, jongens.
0: Nou goed, ik heb niet alleen de keuken daar gesloopt, maar ook de microfoon van mijn iPhone. Eens even kijken of het vakantiegeld nog op de rekening staat.

Ja, ik heb gewoon een beetje een intern dilemma met Harry Styles. Ik leg het wel even aan je voor. Misschien zie jij het heel anders. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je zo bekend bent als Harry Styles, dat mensen je op straat tegenkomen, dat mensen iets van je willen. Een fotootje, een Snapchat, eventjes een handtekening. Dat hoort erbij. Kijk, ik denk ook dat het te ver kan gaan. Ik zie ook video's op mijn TikTok voorbij komen dat meiden gewoon hardlopend achter Harry Styles aangaan in het park, hier in Amsterdam, waar hij dan gewoon even wil sporten, zijn hoofd wil leegmaken, zich wil opladen voor weer zo'n nieuwe show. En ik vind het dan inderdaad wel respectloos dat je daar geen privacy in gunt. Dat moet je gewoon niet doen. Ik bedoel, laat mensen in hun waarde, ook al is het de god op aarde. Dat rijmt, die moet op een tegel. Aan de andere kant, ja, en hier is dus mijn dilemma. Harry Styles zoekt het dan misschien ook een beetje op door wel elke dag dezelfde route te gaan hardlopen in datzelfde park. Datzelfde rondje, want dan weet je gewoon, ja, daar gaan mensen naartoe komen. Ik bedoel, Amsterdam is groter dan alleen het Vondelpark. Ja, dan zullen mensen binnen Amsterdamse ringen niet...

0: altijd te connecten. Lang niet naar je kunnen luisteren, Andres. Mijn werktijden waren een beetje ongelukkig, maar gelukkig ben je nooit echt ver weg. En nou, op mijn beurt vind ik het dan weer mooi dat je dat weet door te sturen. Eenmans bent. Mocht je nou die NPO Luister-app niet hebben, download hem even. Je kan me ook altijd een bericht sturen op apenstaartje Andres Odek. Ik vind het leuk om een beetje te connecten.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, vind ik ook leuk om muziek met je te delen. Ik hoop dat je een beetje houdt van pop. Maar laat ik zeggen dat het geen platte pop is. Het is niet een autotune-achtige track die ik voor je heb. Ik heb gewoon echt een grote gozer uit de UK voor je. Met een stem, ja, daar kan ik alleen maar jaloers op worden. Ik bedoel, mijn stem is na één vriendenweekend helemaal weg en schoor. En maar deze man weet er een geluid uit te pompen. Ik vraag me af of hij een extra stemband heeft. Zijn naam is...

A Lionheart, Joel Corey bij 3FM. Ik loop vanmiddag door het Juliana Park in Utrecht. Het is bloedheerlijk warm. Ik heb een dekentje bij me, een boek. En ik hoor een vrouw tegen haar vriendin toch zoiets raars zeggen.

0: Oké, ik zou zeggen zouten drop. Stroopwafels. Wat is nog meer typisch Nederlands volgens jou? Echt zoiets oer-Hollands. Mark Rutte. Er is nog iets. Laten we er zo meteen even over verder kletsen. Krijg je ook nog muziek van onder andere Arctic Monkeys.
1: 3FM.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt, zonder Romeo? Dit ontdek je in de Feel Good Powerpop musical En Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
10: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
11: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
12: Medicijn? Het is maar een neusspray.
13: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
10: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
16: Sorry, maar het is WK!
17: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV... 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
1: 3FM.
0: Typisch Hollandse dingen. Gewoon echt oer-Nederlands. Nederlandser dan de vlag. Nou, dat soort dingen ben ik op zoek. Wat schiet er in jouw hoofd? Je weet me te vinden in de app van NPO Luister. Gaan we het zo meteen over hebben. Eerst krijg je het nieuws.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Herengewaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Herengewaard is afgezet. De Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
19: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen, heer. Dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
18: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
20: Verfris je haar altijd en overal met Batiste droogshampoo. Nu bij Kruidvat alle Batiste droogshampoo 2,5 prijs. Voor fris en schoon haar in een handomdraai, kom je naar
21: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Fans van extra extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
24: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
23: Ja, voor maar 6,99.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: En extra extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
25: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Foo Fighters, Teddy Swims en Roxy Dekker. Deze week win je kaarten. 3FM. Andres Oudijk.
0: Ja, dit is wel echt het meest Nederlandse wat je kan voorstellen. Ik loop vanmiddag door het park en ik hoor iemand iets zeggen. En toen dacht ik, goh,

0: Ja, ik ga het je maar gewoon eerlijk vertellen. Toen ik dit liedje voor het eerst hoorde, toen ik werd helemaal gek. Ik werd zo zenuwachtig van dat... Zeg maar, weet je wat mij aan doet denken? Ik heb vroeger wel eens geprobeerd om te liggen naaien achter zo'n machine. En dan gaat dat ding ook deed je zo. Heen en weer. Dat kon ik ook niet. Ik kon dit ook niet verwerken. Maar inmiddels, wat een goed liedje. Hé. Ik sta erop te dansen het weekend, op maandag. Het maakt mij niet uit. Ik hoop dat jij hem in één keer kon pakken. Just stay and turn the lights up. Het is de avondshow van 3FM. Ik vind het heerlijk om met je te connecten. Je bent bij de pittigste avondshow van Nederland. En ik doe dit nooit. Nou ja, ik doe dit nooit. Maar ik voel me misschien ook niet een 100% Nederlander. Dat is op zich logisch, want mijn bloed is 100% Colombiaans. Maar het is wel iets wat in Nederland gaande is. En ik vind wel, ik wil jou de ruimte daarvoor geven om je gehoor te voelen in dit programma. En daarom ga ik toegeven aan de mevrouw die ik vanmiddag tegenkwam toen ik in het Juliana Park in Utrecht zat. Ik loop daar naartoe met een boek onder mijn arm, een kleedje, een fles water, een bakje druiven. Ik zit daar helemaal prins heerlijk een boek te lezen. En vervolgens hoor ik... Nou, het is toch wel echt zo ongelooflijk warm vandaag. Ja, daar zijn wij gewoon kampioen in Nederland. Wij zijn kampioen klagen. En ik vind ook, laten we dat dan nu doen... over het weer, eenmalig, en daarna niet meer. Ik vroeg je daarom ook net, wat zijn nou typische Nederlandse dingen? En Rianne zegt, nou, weet je wat echt typisch Nederlands is? Zei ik op het weer. Ik vind dat het dus binnen nu en 10 minuten voor één keer mag... En laten we daarna gewoon genieten van de zomer, oké? Okay? Laten we daarna afspreken dat we het omarmen. En dan zal ik je ook uitleggen wat er zo leuk aan is.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Gaan we zo meteen doen. Eerst wil ik je nieuwe muziek voorschotelen. Het komt van Ronnie Flex, Frenna en Idali. En niet nou gelijk wegzeppen als je denkt... Oh nee, Nederlandse hiphop. Het is namelijk een liedje wat je sowieso kent. En ik denk, laat het op je inwerken. En misschien vind je hun nieuwe versie ja best wel hard.

0: Het is nieuwe muziek van Idali, Ronnie Flex, Frenna. Ze maakt het populair. Is natuurlijk gemaakt op Superstar van Jamilia. En ik hoop echt dat het hard bij je binnenkomt. Dat je het vet vindt. Dat je het zomers vindt. Misschien moet ik het nog een keer draaien morgen. En als je niks vindt, mag je het ook eerlijk zeggen. Je weet me te bereiken via DM of via de app van NPO Luister. Dan. Ja, het is gewoon een van de meest Hollandse dingen die ik vandaag heb gehoord. En besef, ik heb gewoon aardappels gegeten. Hè. Maar klagen over het weer. Ik kom uit Colombia. Ik hou van temperaturen die boven de 25 graden zijn. Dan leef ik op, dan voel ik, hey, this is my country. Maar ik snap ook dat je dit vervelend vindt. En nou, laten we dan nu afspreken dat we 10 minuten lang mogen klagen over het weer. Eventjes gewoon omdat het hoog bij je zit. Maar daarna zullen we dan gewoon doorgaan en de zomer vieren, weet je wel. Zullen we dan de mooie dingen ervan zien. Ik zeg een hele goede avond tegen niemand minder dan Cas.
1: Goedenavond. Ik kan deze kans niet missen.
0: Nee, want wat, zeg maar, jij bent ook een weerklager. Waarom?
1: Nou ja, gisterochtend zat ik er nog mee. Dan begin ik 7:00 ochtends ergens met werken. Dan sta ik buiten in het weer. En dat gaat de ene moment sneeuwt, het regent, het hagelt, het vriest. En heb ik veel te veel aan de volgende keer. Ja. Maar gisteren was het weer super warm. Ja. En dan sta ik dan in mijn shirtje, terwijl ik herkenbaar moet zijn voor de mensen. Dus dat komt dan niet handig uit.
0: Oh nee, Cas. Ja, nee, ik snap je. Oké, okay, dus je vindt het moeilijk dat het weer, ja, dat je niet weet wat je aan moet.
1: Precies. Inmiddels is het wel opgelost. Ik heb een shirt en een trui en een jasje. Allemaal van dezelfde werkgever. Zodat ik altijd nu iets passend heb. Maar het blijft onhandig.
0: Dat klinkt super. En weet je wat je ook altijd aan moet hebben?
1: De radio.
0: Hey! Lekker, Cas.
1: Eén koppertje.
0: En dan krijg je hier een bericht. Even kijken van Maas.
2: Ja, weet je wat het is? Het is de eerste dag van de zomer. Maar het is al weken zo ontiefelijk heet dat ik gewoon plafonddienst heb zonder dat ik uit ben gegaan. Gewoon alles plak 's nachts. Op de deken is niet lekker, onder de deken is niet lekker, met kussen niet, zonder kussen niet. Dan draai ik naar de andere kant omdat het daar kouder is. Maar dat is toch niet de kant waar ik normaal lig. Ja, het is gewoon helemaal kut.
0: De app van NPO Luister, die schiet echt helemaal vol gewoon. Alsof je een zwembad volgooit met water. Het is echt iets wat we, ja, nou ja, wat jij van je af moet, dat mag. Laten we dat nog 5 minuten doen en daarna wil ik gewoon door met de zomer. Ik zie hier een bericht van Elroy.
3: Wat ik gewoon helemaal shit vind aan dit hele warme weer, is dat de leidingen van mijn woning, die blijven een beetje warm, waardoor ik nooit echt koud water meer heb. En nee, zelfs als ik gewoon 5 minuten lang de kraan aan laat staan en al het water er laat uitlopen totdat mijn energierekening gewoon kosteloos wordt, heb ik nog steeds van dat lauwige piswater dan echt een goed koud glas.
0: Ja, Elroy, ik denk dat ik jou eens een keer moet connecten met Wim Hof. Dan heb je het vanzelf wel weer koud. Rianne, goedenavond.
4: Hi, een hele goedenavond.
0: Ja, dit is natuurlijk zo typisch Nederlands en dat het klagen over het weer.
4: Zeg dat wel, ja. Ik ben er zelf ook hartstikke goed in.
0: Maar waarom? Nou ja, we beginnen gelijk. Kom maar door, het mag. We moeten het allemaal eruit.
4: Nou, gewoon wat iedereen voor mij ook al zei. Je plakt van alle kanten. De ene keer schijnt de zon, de andere keer sneeuwt het, de andere keer hagelt het. Als de zon schijnt zijn we allemaal chagrijnig. Regent het, zijn we chagrijnig.
0: Maar ligt dat dan aan ons misschien, Rianne? Ja, het is misschien een beetje een hele ongepaste vraag. Maar ligt dat dan niet gewoon aan ons?
4: Ja, waarschijnlijk wel, want ik en mijn moeder zijn dan net zo erg. Want als het dan een hele lange tijd heeft geregend en het begint te stortregenen buiten, dan zetten we de campingstoelen neer en dan liggen we ook weer onder de regen, dus...
0: Ja, dus eigenlijk is het nooit goed.
4: Het is nooit goed.
0: Nee. Nou, dat is nog, en als je dan iets over het weer van vandaag moet zeggen, het was zo 20, 25 graden, overal wel zonnig in Nederland.
4: Ja, vandaag was het eigenlijk wel ideaal. Ik vind een graad of 25 vind ik ook prima te doen. Maar zodra het erboven wordt, dan kun je mij lek schieten.

beet op je voorhoofd. Je ogen dicht, je vrienden om je heen. Te dansen op muziek van Bicep. You're the glue bij 3FM. 3FM.

0: Ja, weet je, het is zo jaloersmakend. Maar ik ben ook zo blij aan de andere kant dat er mensen zijn met zo ongekend veel talent. Ja, ik heb het niet. Dat heb je de afgelopen 2,5 uur ook kunnen horen. Maar Bente wel. Oh, jongens, wat een goed nieuw liedje. 3, 2, 1, zo heet het. Deze week ook de mega-hit. Ja, ik... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind het fijn, hè, dat jij en ik elkaar weten te vinden. Onder andere via Instagram. Aapstaartje Andres Odijk heet ik daar. Ik vind het heel leuk. Ze zit nog met Jolanda de Munk te DM'en. Stuur me allemaal lieve berichten. De app van NPO Luister. Stijn, die zegt, nou, wat een goed liedje. Maar ik moet heel even kijken of ik Corrie kan bellen. Want ik snap haar bericht gewoon niet. Ik snap het niet. Corrie van Havenoord, je spreekt met Andres Odijk van NPO 3FM. Hey Corrie, hoi. Jij stuurt mij een bericht, hè, in de app van NPO Luister. Vind ik leuk dat je dat hebt gedaan, dankjewel. Zullen we even samen luisteren?
1: Dat is goed, ja.
0: Oké, jij hebt mij zojuist dit gestuurd, Corrie.
1: Ja.
2: Nou, je hebt eigenlijk een andere vraag.
3: Over 600 meter gaan wij de rotonde rechtdoor op de provinciale weg de N320 te blijven.
2: Lezen. Heerlijk. Dus ik kan nu even niks bedenken wat niet leuk is aan de zomer.
1: Oh my god. Ik ben jammer. Ik kom er weer bij.
0: Corrie, nou, ik ook niet.
1: Hey, graag gedaan, hè.
0: Maar wat heb je me gestuurd? Want ja, ik weet niet of jij er moeite mee had, maar ik verstond het heel slecht.
1: Ik verstond er helemaal niks van. Dan heb ik mijn telefoon op. Hoe heet het nou? Op de lijn spreken. Maar dan gaan we naar navigatie doorheen zitten kletsen.
0: Ja.
1: Nou, dat ik alleen maar onthouden heb. Ja, ik heb dus niks te zeiken. Omdat jij vertelt dat je met een bak druiven, een boek en een fles water in het park bent gaan lezen. Je kan me niet gelukkiger maken, man.
0: Nee, dat is...
1: Dus toen dacht ik, dat is toch geweldig? Dat ik echt denk, wie kan er dan nog zeiken over het weer? Als nou, je zoiets zinnigs gaat doen. Dus dat had ik ingesproken.
0: Nou, dat is echt top, Corrie. Want wat jij nu zegt is voor dat piek zomer.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat sluit
1: is toch wat je moet doen? Ja, ja, niet nee, kijken, maar gewoon met een boek in het park gaan liggen. Dus dat wat vertelde ik.
0: Nou, Corrie, we gaan hem lekker positief afsluiten. Dankjewel.
1: Yes, alright.
0: Doei.
1: Hey, bye bye. Doei.
0: Ja, een beetje klagen over dat weer. Heeft trouwens iemand een deo? Want ik heb me toch een partij gezweet vandaag.

0: vind het echt zo'n band die op Pinkpop zou kunnen spelen. Royal Otis. Moet er misschien nog iets groter worden in Nederland. Je hoorde Moody.
1: Pinkpop! Ga met 3FM naar Pinkpop.
0: Maar snap je wat ik bedoel? Pinkpop is een heel breed festival. Ik vind de muziek die ze maken ook heel breed. Ik heb het een keer live gezien vorig jaar in de AFAS. Nou, dat ging echt van 6-jarigen tot 60-jarigen. Ik denk echt, als je nu geld in moet zetten op een artiest die we over een x-aantal jaar op zo'n festival kunnen zien, is het Royal Otis. Ga jij überhaupt naar Pinkpop deze zomer? Heb je tickets gehaald? Weet je wat, de line-up is echt, och, fantastisch. Hier, Twenty One Pilots. Onder andere ook fantastisch om live te zien. Heb je geen tickets? Want ja, het kost wel klauwen met geld. Dan zou ik deze week zeker naar de middagshow en ook naar de ochtendshow van 3FM luisteren. Want daar maak je elke dag kans op een setje Pinkpop kaarten. Morgenochtend vanaf 6 uur dus bij Wijnand.

0: Die drums. Poeh, ik zou er zo graag van willen leren drummen. Timbaland en Nelly Furtado. Ze maakte Give It To Me, hoorde je in de avondshow van 3FM. Wat heerlijk, we gaan zo richting 10 uur vanavond. En ik vind altijd een mooi moment om even in je hoofd te kijken. Kijk, weet je, muziek ontdekken, dat kan letterlijk overal. Al sta jij op een berg in Zuidwest Sulawesi. Weet je wel, er staat altijd wel iemand die een JBL-boxje bij zich heeft, muziek pompt. Misschien heb je je oortjes in tijdens het hiken. Ik vind het gewoon leuk om te kijken, wat heb je ontdekt? Wat is jouw daily discovery?
1: Daily discovery.
0: Thanks, Ivo. Welke liedjes heb je naar je vrienden gestuurd de afgelopen tijd? Zou je die ook naar mij willen sturen? Want dan kan ik het zometeen voor je draaien op de radio. En dan kunnen jij en ik allebei onze Spotify uitbreiden. Je kan dat doen in de app van NPO Luister. Ik zal zelf ook een duit in het zakje doen. Ik wil je even een stukje laten horen van een man, ja, die ik hoog heb zitten. Een man die zichzelf elke keer opnieuw uitvindt. Die af en toe ook een beetje baldadig is. Live moet je hem niet zien, want hij komt toch niet. Hij zegt alles last minute af. Maar het is zo'n fucking goede artiest. Zijn naam is Drake. Luister naar wat hij heeft gebouwd.

Ah, zo'n goed liedje. Cheetah Print. Ja, ik wil hem wel helemaal draaien, maar dat doe ik alleen als jij mij niks stuurt. Maar dat geloof ik niet. Ik geloof dat jij ook mooie dingen hebt ontdekt. Je weet me te vinden. Spreek je na Jerry.

0: CFM Avondshow. Mijn naam is Andres Odijk. Tot aan 10 uur ben ik er voor je. En ik ben op zoek...
1: Daily Discovery.
0: Naar jouw Daily Discovery. Een liedje wat je hebt ontdekt. Het hoeft helemaal niet nieuw te zijn. Hè. Het kan oud zijn. Het kan juist heel erg out of comfortzone liggen. Maar ik wil gewoon weten wat je hebt gechazamd. Wat je naar je vrienden hebt gestuurd. Want zo kunnen jij en ik samen onze Spotify verbeteren. Nieuwe muziek met elkaar delen. Ik krijg een bericht van Esme.
2: Hoi Andres, mijn Daily Discovery is de nieuwe van Jungle. En ik vroeg me af of je die voor mij zou willen draaien.
0: Nee, je krijgt direct. Nee, natuurlijk. Wat heerlijk. Als we het hebben over zomerse vibes. Als we het hebben over zin om het leven te vieren, weet je wel. Om met je vrienden naar buiten te gaan, om te sporten, om gezond te eten. Misschien een klein wijntje op z'n tijd of een lekkere Aperoli. Dan is dit toch de perfecte soundtrack. Jungle and the Wave.

0: my god, it's happening! You're the direct in de avondshow van 3FM. Het is nou 9:55, dat betekent over 5 minuten. Eva Kleven. Ja, 3FM Radio.
1: Ja.
0: 3 uur lang de allernieuwste en de allerbeste muziek.
1: Yep.
0: Wat heb je allemaal meegenomen vanavond?
1: Ik heb sowieso een heel festivalweekend voor je in een uurtje.
0: Oh, dus 12
1: van 1 ga ik even terugblikken op Douwpop.
0: Leuk!
1: Waar echt heel veel toffe artiesten stonden.
0: Wie waren er ook allemaal?
1: Somjeu stond er, Sugar Babe stond er, Ida stond er. Parker, nee, die stond er niet.
0: Maar wel echt dik, de Sugar Babes gewoon, besef.
1: Echt vet, hè? Ja, dat was op Lowlands een paar jaar geleden ook. Of
0: Masterpiece.
1: Masterpiece
0: draaien wij
1: ook.
0: Veel.
1: Brogill stond er ook. Anthony Smurk stond er ook.
0: Oh, die was vrijdag ook in de dinges.
1: Ja.
0: In Amsterdam.
1: Fellatio stond er.
0: Echt,
1: Fat Dog. Komt allemaal langs in de Radio.
0: Al.
1: En nieuwe muziek van Raven Lenae. Als trek van de dag zometeen.
0: Ja, want daar komt een heel album aan, geloof ik.
1: Ja, absoluut.
0: Nou, kijk, je hoort het al. Je duikt gelijk weer de diepte in van de allervetste nieuwste muziek.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
4: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle Hanap-vacatures op werkenbijhanap.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden!
9: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
10: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
9: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
11: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week alle AH nectarines en perziken. Bak 1 kilo, nu met 60% korting. En ook in de bonus. Lipton Iced Tea, half tot en met 1,5 liter flessen. 1+1 gratis. Alle Dr. Oetker restauranten, 3 stuks, €5,99. En 2 van de Valk hoofdkussens voor €52. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
12: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw! Davitamon Beauty Gummies. Met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon en Nivea 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
13: 3FM. Zometeen weer tijd voor 3 voor 12 radio met de allernieuwste tunes die voor je klaarstaan. Je hoort ook Portugal the Man. Eerst het nieuws van 10 uur.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Steekpartij was rond 19:30 vanavond. Politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
15: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging en mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
14: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen, waaronder 2 valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. 2 mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Wilt u nog uitleg bij dit medicijn?
19: Medicijn? Het is maar een neusspray.
20: Ja, medicijnen zonder recept zijn ook echt medicijnen. Dus gebruik ze verstandig. Check altijd de bijsluiter om te zien of je ze kunt gebruiken, hoe je ze gebruikt en voor hoe lang. Meer weten? Kijk op medicijnenzijngeensnoepjes.nl.
17: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.

0: kunnen komen. Maar niks is minder waar. 2026 is het. En dit is de prime van Prospa en Clue. Hele goede avond. Dit is 3 voor 12 Radio.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Met Net Free Your Mind. Van Prospa en Clue dus. Ik was even wat. Ik vind het altijd leuk om even wat YouTube-reacties erbij te pakken van mensen. En één reactie die eronder staat is, weet je, als je zegt dat house dood is, het is echt niet dood. We hebben gewoon mensen nodig die het gewoon begrijpen en weer oppakken. En dat doet Prospa en Clue met deze Free Your Mind. Echt heel fijn. Daarvoor Portugal the Man. En ik heb alleen maar van dit soort hele fijne tunes voor je klaarstaan vanavond. Dus leuk dat je erbij bent. Drop je naam even in de NPO Luister-app. Dan weet ik wie er allemaal bij is vanavond. Net zo gezellig. Want ik heb een heel lekker programma voor je. Ja, echt. Sowieso is het eerste grote festival van afgelopen weekend Douwpop geweest. En daar ga ik eens even op terugblikken. Want mijn collega Jasper die is daarbij geweest. Jasper hoor je altijd op woensdag en donderdag hè, bij 3 voor 12 Radio. En die was zo belachelijk enthousiast dat ik zei, nou, kom maar op dan. Al die muziek een uur lang tussen 12 en 1 op de radio. Dat hoor je hier bij 3 voor 12 Radio. Maar ook heel veel nieuwe tunes. Bijvoorbeeld de nieuwe van Isaiah en Rashad en SZA. Boy in Red hoor je zo meteen. Album van de week ga ik ook met je doornemen. En zo meteen ja, een gloednieuwe track van toch wel een nieuwe diva in town. Raven Lanae. Daar hoor je zo meteen alles over. Eerst Glass Animals. Dit is Creature.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Ja, het is zo'n naam die je gewoon, ja, sowieso een beeld bij je oproept, toch? Elizabeth Taylor. En dat heb ik ook als ik de naam hoor van Raven Lené. En als je geen idee hebt over wie ik heb het over deze dame. Ja, misschien wel het geluid van de zomer van 2025. Het is natuurlijk oud mega-hit geweest van precies een jaar geleden. Nu heeft deze dame een nieuwe parel uitgebracht. Die komt ook op haar album te staan. Dat is inmiddels ook aangekondigd. Blue Island. Eerste sinds 2024. En het komt 7 augustus uit. Dus een beetje zo midden in de zomer. Ja, dan hoop ik dat er een beetje zomerse tunes op staan. En die nieuwe parel, die is vandaag track van de dag. Raven Lené, haar nieuwe single heet Handle, is echt vers van de pers. En ik zou zeggen, misschien is dit wel het geluid van de zomer van 2026. Maar dat is ook een beetje aan jou. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Het klinkt namelijk wel net even iets anders dan deze Love Me Not. Het is gewoon iets ruiger. Er zit iets meer rock in en iets meer elektronica. Ze staat op Lowlands, dus we kunnen het allemaal live gaan zien. Dan is inmiddels haar album echt uitgekomen. En ik ben heel benieuwd wat je dus van deze vindt. A little penny for your thoughts. Kom maar in de NPO Luister-app om je mening te geven. Stem op de poll of laat even weten in een berichtje wat jouw eerste reactie is op Handle.

Raven Lené, Handel. De track van de dag vandaag bij 3 voor 12 Radio. En ik wil maar één ding van je weten. Wat vond je ervan? Ga even naar de NPO Luister-app. Vind daar de poll in de berichten en laat weten wat je van deze vond. Je eerste reactie.

zag je helemaal als je in 2017... zoiets in de bitterzoet stond en een nog redelijk onbekende zangeres voor je had. Namelijk Raven Lenae. Zij heeft deze maandag de track van de dag. Een nieuwe tune en hij klonk zo.

zegt ze onder andere over... Het is eigenlijk wel leuk om een beetje het idee te challengen... van wat R&B is supposed to sound like. Weet je, wat is pop? Wat is het allemaal? Zij zegt, fuck it all! Ik ga lekker mijn eigen ding doen. En wordt dat door jou gewaardeerd, ja of nee? Je eerste reactie was meer dan welkom via de NPO Luister-app. Lonneke die zegt, certified bop! Het is maandag 10:30, ik heb zin om te dansen. Chris zegt, wacht eens even, hoor ik nou indie rock? Ja, wel een beetje. Among other things. Cheert zegt, ik waardeer het dat ze niet met een Love Me Not-clone komt. Maar je kan natuurlijk daar heel makkelijk dan weer zo'n zomerhit mee scoren. Maar of ik het echt goed vind, weet ik nog niet. Draai maar vaker de komende tijd, dan kom ik misschien tot een oordeel. Oké, deal, Cheert. Kelly zegt, ik wist tot vandaag niet eens dat ze dit nummer had uitgebracht. Het is echt een banger. Beetje indie rock, maar dan met dat dromerige gevoel dat zo kenmerkend is voor haar muziek. Goed, tweede album komt er dus aan. Je kan het geloof ik best wel waarderen. Rosaline die zegt nog, er gebeurt in deze track heel veel. En tegelijkertijd ook heel weinig, if that makes sense. Ik vind het niet slecht, maar ik kan op dit moment ook moeilijk inschatten... of ik er nog eens naar zou luisteren. Nou, ik denk met de uitslag van deze eerste reactie... dat je hem gewoon iets vaker tegen gaat komen. En laat dan maar gewoon een tweede reactie weten. Doen we het zo. Zometeen, nieuwe muziek op 3FM bij 3 voor 12 Radio. Maar eerst...

Bereik 03FM, de nationale popzender Oud-Hilversum. En maak kans op een vol weekend live muziek met de allerbeste nationale en internationale artiesten. Zoals 21 Pilots, Roxy Dekker, Sarah Larsson, Suzanne en Freek, Danny Swims en natuurlijk...

0: Gouden. Isaiah Rashad samen met SZA. Je hoort Boy in Red. Bij 3 voor 12 Radio natuurlijk. Het is een beetje jubileumtijd. En het is een jubileum van een slacker rocker. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Hij heet Kurt Vile.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Die dropte namelijk vrijdag gewoon zijn 10e plaat. Holy fuck. Ik moet nog aan mijn eerste beginnen, maar goed. Vraagt wel echt om een feestje, dat 10e jubileum. Daarom album van de week bij 3 voor 12 Radio. Maar het gaat niet om dat het de 10e is dat we zeggen... oké, prima, deze moet je echt horen. Nee, het is echt kwaliteit. Natuurlijk. En dat is natuurlijk ook album van de week gewoon omdat het zo'n lekker plaatje is. Philadelphia's Been Good To Me. Dat is de titel. Het is een plaat die een beetje losjes is, dromerig, wel echt gitaargedreven. En heel sterk verbonden met zijn thuisstad. What's in the title, toch? Philadelphia's Been Good To Me. Philadelphia. Het is gewoon zo'n plaat waarvan je zegt... zet hem gewoon op, van voor tot achter, van links naar rechts. Het is HDP. Zeg ik dat echt? Ja, eerlijk de peerly. Chance to Bleed is dit. Van die plaat. Philadelphia's Been Good To Me. Geniet ervan. Op 3FM.

feestje, dat 10e jubileum. Daarom album van de week bij 3 voor 12 Radio. Maar het gaat niet om dat het de 10e is dat we zeggen... oké, prima, deze moet je echt horen. Nee, het is echt kwaliteit. Natuurlijk. En dat is natuurlijk ook album van de week gewoon omdat het zo'n lekker plaatje is. Philadelphia's Been Good To Me. Dat is de titel. Het is een plaat die een beetje losjes is, dromerig, wel echt gitaargedreven. En heel sterk verbonden met zijn thuisstad. What's in the title, toch? Philadelphia's Been Good To Me. Philadelphia. Het is gewoon zo'n plaat waarvan je zegt... zet hem gewoon op, van voor tot achter, van links naar rechts. Het is HDP. Zeg ik dat echt? Ja, eerlijk de peerly. Chance to Bleed is dit. Van die plaat. Philadelphia's Been Good To Me. Geniet ervan. Op 3FM.

0: To Me van Kurt Viel, album van de week.
1: 3 voor 12.
0: 3 voor 12 radio.
1: 3 FM.
0: Waar we zo meteen eens even gaan kijken hoe de live muziek klinkt op deze mooie maandagavond. We gaan langs bij Ziggo Dome. We gaan ook even naar het Paard in Den Haag. En we staan zeker stil in Avond.

0: the Year bij de Brit Awards en is nu dus op wereldtour. Echt een tour waar je u tegen zegt, vanavond dus AFAS Live. En niemand minder dan Marcella was erbij. Ze zit in de trein, dat horen we ook, maar als ze praat dan klinkt het volgens mij prima. Hey Marcella.
1: Yes, hi.
0: Hi, hey, jij hebt volgens mij een hele leuke show gezien, of niet?
1: Ja, dat was echt zo leuk, echt niet normaal.
0: Hey, wat gebeurde daar op het podium? Wat heb je allemaal meegemaakt?
1: Nou ja, echt die show was echt zo goed. Er waren allemaal dansen op het podium. Echt gewoon, echt die choreografie was echt heel erg goed.
0: Oh, en kan Pink dus een beetje dansen dan?
1: Ja, zeker. Ja, echt heel goed.
0: Oh, wat vet. En zijn dat dansjes waarvan je denkt, oh, dat doet ze om weer om een soort

0: om viral te gaan bij de volgende TikTok-sensatie, of niet?
1: Ja, waarschijnlijk wel, hoor. Ja. Denk ik wel.
0: Jij zit morgen TikTok af te speuren om het ook te kunnen. Oké, okay, cool.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hey, een paar jaar geleden stond ze nog op Lowlands. Toen was ze echt net een beetje aan het doorbreken en verplaatst naar de Bravo. Toen was ze live nog niet zo sterk als nu, als ik dit hoor met die dansjes. Die show, ja. Kijk, ze heeft natuurlijk korte nummers. Die duurde ook maar 20 minuten. Maar hoe was het vanavond? Hoe lang heb je van haar mogen genieten, denk je?
1: Ja, het duurde denk ik ongeveer anderhalf uur.
0: Oh, wow.
1: Maar het ging ook zo snel voorbij. Echt, ik voelde het weet waar het weg en het voelde echt gewoon een korte stroom was.
0: Oh man. Ja, en kijk, deze vrouw heeft echt zulke vette bangers op haar naam staan.
1: Ja, klopt.
0: Merkte je dat zeg maar het aantal gestreamde tracks, die is bij sommige tracks hoger dan bij andere, merkte je dat ook in het enthousiasme van de zaal? Hallo?
1: Ik ging helemaal meedansen. Jij had een probleem.
0: Je viel even weg.
1: Ja, het was echt heel goed. Ik ging helemaal op.
0: Hallo, Marcella. Hey, merkte je dat
1: Hallo?
0: Ook, of niet?
1: Ja, dat merkte ik zeker. Okay. Hoor je me nu wel weer goed?
0: Ja, ik hoor je nu wel weer goed. Thanks.
1: Oké, okay, top. Yes.
0: Ging het een beetje los in die zaal?
1: Ja, echt oprecht. Iedereen ging helemaal los. Gewoon vooral bij die populaire nummers ook gewoon, hoor.
0: Ja. En ze heeft natuurlijk echt, zoals deze ook, die Illegal die je nu op de achtergrond hoort. Heb je zelf ook een beetje meegezongen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, meegezongen, meegedanst.
0: Lekker. En wat was dan het allervetste moment van vanavond?
1: Even denken, hoor. Ja, ik denk gewoon een beetje richting het einde toe. Ja. Mm-hmm. Er was dus wel echt heel cool met die show en die lichten allemaal. En toen ging iedereen wel echt helemaal los.
0: Nou, vet. Ja, dat kan je natuurlijk ook heel goed op de muziek van Pink Panthers. Ik bedoel...
1: Ja.
0: Oh, heerlijk. Ik ben blij dat je het zo leuk hebt gehad.
1: Ja, dat was echt superleuk.
0: Dus voor herhaling vatbaar, hoor ik.
1: Jazeker. Ja, als er weer naar Redelijk komt, dan ben ik er weer bij.
0: Nou, te gek. Dan zie ik je daar, rechts vooraan.
1: Ja, is goed.
0: Hey, groetjes Marcella, thanks.
1: Yes, groetjes terug.

0: Rabobank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo

0: het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
1: Wat als Juliet blijft leven en haar eigen weg bepaalt? Zonder Romeo. Dit ontdek je in de Feel Good Power Pop Musical en Juliet. Vol iconische pophits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Zometeen Chemical Brothers, de nieuwste van Nothing But Thieves en de nieuwste van Lola Young. En een podcasttipje. Bij 3 voor 12 Radio. Eerst het nieuws van 11 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: En deze week extra goedkoop, Douwe Egberts koffiecapsules. Een pak met 20 stuks voor maar €3,89. Lidl, je verdient het.
9: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In 1 app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
10: Editors, Zara Larsson.

0: Het geluid heeft deze band Evolution, hoorde je.
1: 3 voor 12.
0: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Ja, en in de laatste avond zit je bij 3FM goed als je zin hebt in een verrassing hier en daar. In een klein beetje ontdekken hier en daar. En live muziek hebben we ook vaak bij 3 voor 12 Radio. Ik heb ook nog even een podcasttipje voor je. Dat hoor je zo meteen na Georgia en Start It Out. Maar ook Fred Again, Skepta staan voor je klaar. En over nieuwe muziek gesproken. Ja, deze meid is weer terug. Echt zo fijn om haar stem weer te horen na een hele lange tijd. Ze ging op een gegeven moment onderuit op het podium. Heeft een pauze ingelast. En she's back. Met een kwetsbaar nummer. En die kwetsbaarheid, die wordt onderstreept door de productie van James Blake, die deze heeft geproduceerd. Ik zou zeggen, let even op de tekst en de trip die Lola Young heeft afgelegd in de afgelopen tijd. Want volgens mij, als ik heel goed luister, zit het allemaal in dit nummer. From Down Here heet het. En ik laat het heel graag aan je horen. Mocht je trouwens tips hebben of iets heel vet vinden,

0: I need that Fred again en Skepta Victory Lap.
1: 3 voor 12 Radio.
0: Ik zei net al, ik heb een podcast tipje voor je. Er is namelijk een nieuw podcast in town. Van de makers van de machine. Is er nu Taste de podcast. Ja, een podcast voor vooral jonge muziekfans. Gemaakt door Beb Leendertse. Die is vers uit zijn stage bij 3 voor 12. En samen met mij, Eva Kleven. We zijn vanaf nu te vinden in je feed. We slepen je van K-pop naar de 90s. En van de moshpit naar festivals. Even een klein ideetje hoe dat dan klinkt. Vooral over die festivals. Let op. Achter alle perfecte, magische festivalmomenten zit ook gewoon een keiharde realiteit. Weinig slaap, vieze wc's, overal prikkels, overal mensen en ergens tussendoor probeer je ook nog je favoriete artiesten te zien. Festivals moet je natuurlijk beleven, maar het is soms ook een beetje overleven. En daar gaan wij je bij helpen.
2: Wij hebben heel veel fouten gemaakt op onze eerste festivals.
0: Ja.
2: Als wij dat nou met jullie delen, dan zijn dat fouten die jullie straks niet meer hoeven te maken.
0: You're welcome.
2: Ik heb een lijstje gemaakt.
0: Oké, pak het.
2: Neem twee keer zoveel shirts mee als je denkt nodig te hebben. Ja. Want als jij op dag drie je moshpit shirt moet uitwringen zo. En opnieuw aan moet trekken. Daar word je gewoon niet blij van. Ja. Volgende tip. Smeer je in. Word niet verliefd op het meisje dat je tegenkomt op de laatste avond. Op
0: Lowlands. Hier ben ik het totaal niet mee eens.
2: Dat is het absoluut niet waard.
0: Dat is het absoluut waard.
2: Hoezo?
0: Ik heb een vriend ontmoet op de zondag van Lowlands.
2: Echt?
0: Ja.
2: En?
0: Nou, en 14 jaar verder.
2: Echt?
0: Ja. Dus kom prima weg.
2: Oké, okay, dan is dit
0: per geval. Dit had jouw toekomst kunnen zijn.
2: Als ze echt leuk zijn, hou eraan vast. Bij mij, ja, ik heb haar nooit meer gezien. Ik hoop dat het goed met je gaat.
0: Hoop je dat echt, Beb? De hele podcast die is te vinden in de NPO Luister-app onder andere, of op al je andere podcastplatforms. Mocht je deze gezichten erbij willen zien van Beb en mij, dan ga je even naar het YouTube-kanaal van 3 voor 12 Radio. Want het is opgenomen in een hele retro studio. Ik vind het erg leuk geworden. En het is wel echt een. Ik heb wel echt gelachen bij het terugkijken. Dus ik hoop dat jij ook een beetje pret haalt. En we hebben het over muziek. Dus ja, dat moet een goede combinatie voor je zijn. Taste dus, zo heet de podcast. Je vindt hem overal waar jij een podcast luistert. Zometeen alles over Mr. Know-it-all, oftewel Teddy Swims. Eerst is dit George.

0: nieuwe samenwerking van S10 en Oscar en de Wolf.
1: Als jij me loslaat, laat ik mezelf.
0: En vrijdag sluiten we de week af met de nieuwe single van Antoon in de 3FM Livebox. Deze week, iedere ochtend, extra veel live muziek bij Wijnand en Jamie in de ochtend op 3FM.
2: Met 3FM ontdek je nog
0: 3FM.

Dat is deze hele week. Je kan bij 3FM weekendtickets winnen voor ja, echt een van de allertofste festivals in Landgraaf, om precies te zijn. Limburg, hou even je oren gespitst, want hoor je nou ergens op 3FM, terwijl je je radiootje aan hebt, het 3FM ticketalarm? Ga dan als een gek naar die NPO Luister-app. Laat weten waarom jij naar Pinkpop moet. En wie weet, zie je over een paar weken dan wel deze die je net hoorde. Teddy Swims of een Zara Larsson is daar. The Cure, Editors, Royal Otis, Wet Leg, Benton. Ze zijn er allemaal in één weekend. En ja, ook een band die ik al veel te lang niet meer op een festivalweide in Nederland gezien heb. De laatste keer dat ze er stonden was Best Kept Secret 2023. Dus ik hoop eigenlijk dat Pinkpop op dit moment op aan het letten is. En ze misschien dan volgend jaar een keertje langskomen. Want dit wil je echt een keertje meemaken gewoon. Zo fijn. Unknown Mortal Orchestra. En Multilove hoor je nu. En hoor je dus ergens dat ticketalarm? Schiet dan als een gek naar die NPO Luister-app. Laat weten waarom jij naar Pinkpop moet. En wie weet ben je er wel bij. Een weekend lang de allerbeste acts op 3FM.

0: van Unknown Mortal Orchestra. En Jasper heeft nu iets.
1: De doorgeefplaat.
2: Hey Eva, het is Jasper hier. Op het moment dat je dit doorgeeftip-appje krijgt, kijk ik mee via de webcam.
0: Oh, eng.
2: Want ik ben zo benieuwd hoe jij dit nieuwe liedje vindt. Ik heb het ontdekt in Brighton op The Great Escape. Het is van een band genaamd Cowboy met twee Griekse ijs. De meest geschifte band die je je kan voorstellen. Dus dit is echt mega intens, maar mega vet live.
0: Okay.
2: Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Die wil ik jou heel graag tippen. Ik heb hem vorige week al gedraaid. Toen kreeg ik al reacties binnen van mensen die zeiden... heel benieuwd hoe Eva dit gaat vinden.
0: Oh.
2: Het is...

0: Van Unknown Mortal Orchestra. En Jasper heeft nu iets.
1: De doorgeefplaat.
2: Hey Eva, het is Jasper hier. Op het moment dat je dit doorgeeftip-appje krijgt, kijk ik mee via de webcam.
0: Oh, eng.
2: Want ik ben zo benieuwd hoe jij dit nieuwe liedje vindt. Ik heb het ontdekt in Brighton op The Great Escape. Het is van een band genaamd Cowboy met twee Griekse ijs. De meest geschifte band die je je kan voorstellen. Dus dit is echt mega intens, maar mega vet live.
0: Okay.
2: Ze hebben een nieuwe single uitgebracht. Die wil ik jou heel graag tippen. Ik heb hem vorige week al gedraaid. Toen kreeg ik al reacties binnen van mensen die zeiden, heel benieuwd hoe Eva dit gaat vinden.
0: Oh.
2: Het is ADHD keer 10. En dat ook nog eens door een blender gegooid met allemaal andere stijlen. Dus als je hem voor me draait, ik ben heel benieuwd naar je reactie.
0: Okay.
2: Cowboy en Chewing.
0: Ja, dat doe ik natuurlijk voor Jasper. Holy crap, oh, het gaat nu al helemaal los. Wat is dit? Oh, ik vind het... Oké, ik ga gewoon even luisteren. De doorgeefplaat van vandaag is dus van Jasper. Echt een verrassing. Ik mocht er ook niet naar luisteren van tevoren. En het schijnt nogal weird te zijn. Dus here we go bij 3 voor 12 Radio. Chewing.

Oh, wauw. Oké. Okay. Wow, hier moet ik echt even van bij komen. Cowboy and Chewing was de doorgeefplaat van Jasper Leijdens, mijn lieve collega. Omdat hij gewoon heel benieuwd was of ik deze ADHD-attack in muziek, denk ik, kon waarderen. Viel mij wel één dingetje sowieso op. Dat doei doei, dat geluidje, dat deed me denken aan dit. Ken je dat nog? Als je een beetje Mario World hebt gespeeld, dan ik had een beetje het gevoel alsof ik in een soort hele snelle versie daarvan zat. Holy crap, wat intens. Wel heel vet dat dit soort muziek bestaat en dat je dat dus ook kan ontdekken bij 3 voor 12 Radio.

0: blij dat de staat terug is. De staat becomes de staat. Want de staat is de titel van hun nieuwe album wat eraan zit te komen. En daar vind je dus onder andere The King op, een eerdere single. En ook deze The Fire, die toch wel gaat over problemen die een soort ver van je bedshow zijn. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen op Down the Rabbit Hole. Ik kijk even mijn producer aan. Mijn producer is aan het wegdromen. Nee, maakt niet uit. Down the Rabbit Hole, toch? Staat de staat.
1: Ja, sorry. Ja. Even de videoclip aan het kijken van deze
0: best
1: track.
0: Intrigerend, toch?
1: Ja, ik vind het wel intrigerend. Ja, het is dus een helemaal AI.
0: Ja.
1: En ik ben best wel anti-AI.
0: Oké. Okay.
1: Maar dat komt omdat ik...
0: Er staat niet.
1: Ik heb een filmachtergrond, dus dan ga ik gewoon dat ze inwisselen voor een prompt.
0: Ja, dat
1: maar
0: dat
1: het staat op Down the Rabbit Hole.
0: Ja, het staat op Down the Rabbit Hole. Dankjewel. Okay. Ja, we hebben ook nieuwe muziek uit Nederland. Zoals inderdaad de muziek van de staat. Maar dat is niet de Hollandse Nieuwe, want dat is deze.
2: De Hollandse Nieuwe.
0: Van Rufida. En zij heeft het volgende berichtje achtergelaten op de voicemail van 3 voor 12 Radio.
3: Hey, 3 voor 12.
0: Hi.
3: Wat leuk dat jullie mijn muziek willen draaien vanavond.
0: Maar natuurlijk.
3: Something Coming heet het liedje. Ik schreef het toen ik op residentie was in de Sahara in Marokko. Dat is een land waar ik een band mee heb omdat mijn ouders daar geboren zijn. En ik vertrok daar naartoe voor een paar maanden, kort nadat ik heel erg verliefd was geworden op iemand.
0: Ja.
3: En het gaat over het gevoel dat er iets moois in het verschiet ligt. Dat er iets goeds op je wacht. En dat was in mijn geval ook zo. Want niet veel later trouwde ik met deze persoon en kreeg ik er een heel mooi kind mee. Heel veel luisterplezier. Ik hoop dat jullie het mooi vinden. Groetjes. Ja.

Provider en Something's Coming. Ja, echt wel een hele, hele mooie tune. Wat ik al zei, echt wel heel diep gaan. En dan vervolgens daar iets moois uit laten komen. Thanks voor het delen van deze. Dat was de Hollandse nieuwe. Oh, zometeen nog een Bon Iver. Heb ik voor je klaarstaan. Maar eerst is dit 21 Pilots. Dit is Drag Path bij 3 voor 12 Radio op 3.

0: Je weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Dagafiet complete start. Drinkbare multivitamine met vitamine C en lekkere fruitsmaken. Nu alle Dagafiet 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor aankoop de informatie op de verpakking.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.

0: van Sugar Babes. Je hoort het zo allemaal bij 3 voor 12 Radio, na het nieuws van 12 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. 21 Pilots.

festivalseizoen echt in volle gang. Met afgelopen weekend Douwpop en daar de hoogtepunten van hoor je nu een uur lang bij 3 voor 12 Radio. En een van die hoogtepunten, dat was bijvoorbeeld deze act. Wombats. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Hier word je toch vrolijk van? Maar ook Sugar Babes, Somjeu stond er, Ida, Masterpiece, Heidi Curtis. Ja, heel vet. Stone, Brogel, ik ga het allemaal met je doornemen in een uur terugblikken op...

staan. Zo vond je daar dus afgelopen weekend de Wombats. En aan de hele andere kant van het spectrum... Ja, een act, als je dat ooit gezien hebt, dan weet je waar ik het over heb. Geweldige meerstemmigheid.

0: Weekend te horen op Douwpop.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Ja, het allermooiste seizoen van het jaar is nu toch wel echt losgebarsten. It's festival season. Wie er ook wel pap van lust is, mijn collega Jasper Leidens. Die pakte namelijk afgelopen week Douwpop even mee. Afgelopen weekend was dat. 2 dagen in Hellendoorn in Overijssel. Je hebt het ook op de voet kunnen volgen op de socials van 3FM. Maar ook op de socials van Jasper Leidens. Ik dacht, ik duik er zelf samen met Jasper even in. Nog een uurtje om de krenten uit de pap met je te delen. Douwpop, moet je weten, ligt in de prachtige bossen. Het is echt een heel gaaf festivalterrein volgens mij. Acts zoals Maan, Sugar Babes, Antoon. Maar ook op de kleine podia vind je een line-up om echt je vingers bij af te likken. Zo stond daar afgelopen weekend ook Soar, ook Higby, ook Kingfisher, ook een Anthony Smirek. Jasper die sprak een aantal artiesten op het festival. En die gesprekken die, heeft hij meegenomen naar 3 voor 12 Radio op de maandag met mij. Hi. Eerst echt een van de allerleukste Nederlandse festival-acts die je vindt op een festival zoals Douwpop. Indie bandje vind je trouwens ook aanstaande woensdag in de livebox hier bij 3 voor 12 Radio. Maar nu dus alvast een voorproefje van hoe dat ook klonk op Douwpop. Heel fijn. Rover is dit van niemand minder dan Pom.

vogels in een bos horen, dan ben je gelukkig hoor. Maar waar ik ook echt heel blij van word, is deze. Jeugdsentiment voor mij, misschien ook wel voor jou. De Sugar Babes. Hun debuutsingle was dit volgens mij. Overload. En ze zijn weer helemaal terug, hè. Ze doen gewoon weer een festivaltoertje en ze waren dus afgelopen weekend te vinden op Douwpop.

Maar ook al die andere hits van Sugar Babes kwamen natuurlijk langs. Waaronder deze Overload op Douwpop. Ja. Een ex die je misschien nog niet zo goed kent. Maar zeker wel al een hele tijd op mijn radar staat. En ook op die van Jasper. Waaronder deze track. Die heb je vast wel eens voorbij horen komen in 3 voor 12 Radio. Fig Tree heet hij. Hij is van...

Nou, dat was wel vrij letterlijk het geval afgelopen weekend op Douwpop. Dark, nou, ben ik de titel kwijt. Oh ja, Dark Before the Dawn. Ik wilde zeggen Dusk Before the Dawn, maar dat is Dark Before the Dawn natuurlijk. Somjeu was er ook.

0: X-Ray op Lowlands zijn ze doorgegroeid naar megastage op de Pinkpop. Dan zijn ze inmiddels het vaste voorprogramma van Foo Fighters. Nou, dat is zeker niet de minste. Dus dat betekent dat die shows groter en groter, maar vooral ook langer en langer worden. En dat zijn ze niet helemaal gewend. De band was ook op Douwpop. En Jasper die maakte van de gelegenheid gebruik om de mannen even een microfoon onder de neus te duwen. En een van die mannen te vragen wat ze er nou van vinden. Niet dat ze grotere shows spelen, maar dat ze tegenwoordig langere shows spelen.
1: I think they're fun. I think what we've done is we've gone from playing half an hour of music, which was easy for the stamina.
2: Yeah.
1: And now we're playing an hour and 15. And I feel like I'm going to maybe have a stroke every 2 minutes. But yeah, no, it's fun. I remember playing Paradiso. That's my favorite
2: gig.
1: That's my favorite
2: gig. Perfect gig, yeah.
1: Yeah, I mean, like, it was annoying because my brother came down to come watch it, but then he ate too much of a brownie. He didn't realize he had to have a bite of it, and he had the whole brownie.
2: Right.
1: And he was stuck in his room for, I think it was 48 hours, spilling out, but Maybe we'll come this time.
0: Maar is het niet zo dat iedereen dat overkomt als ze in Nederland zijn? Dat ze toch net iets te veel van die brownie hebben gegeten? Ik vind het wel heel grappig hoor. Er is ook een nieuwe single, Go Fuck Yourself. En Jasper vroeg, is er nog iets wat Joe, de main character hier zo wil zeggen voordat we hem draaien?
1: Go love yourself. Okay.

0: echt een vette tune, zeg. Zij stond er ook. Het was alweer de 30ste editie van Douwpop. Met een line-up die ging echt van Skunk & Nancy tot Bleach 93 en van Shame tot Sugar Babes. Je hoort hier in 3x12 Radio op dit moment de hoogtepunten van die line-up. En iemand die me al een jaar warm maakt voor dit festival is niemand minder dan Jasper Leidens, die je iedere woensdag en donderdag hoort in 3x12 Radio. Collega Jasper, ga je lekker?
1: Ja, enorm. Nou, wel een beetje op de bank hangend vanavond.
0: Lekker.
1: Want ja, zo'n festivalweekend, het hakt erin op 33-jarige leeftijd.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is niet je eerste festivalzomer. Jij hebt deze editie van Douwpop meegemaakt. En vorig jaar was je er ook. Dus was deze editie dan net zo leuk als vorig jaar?
1: Ja, ik vond het eigenlijk nog leuker. Want vorig jaar heb ik dit festival leren ontdekken. Ik was er toen een dagje op de vrijdag. En toen dacht ik van, waarom ben ik hier A, niet 20 keer eerder geweest? Mm-hmm. En B, waarom ben ik hier niet 2 dagen? En nu ben ik er de volledige 2 dagen geweest. En nu denk ik van, geef mij er volgend jaar maar 3. Ondanks dat er maar 2 dagen zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Want wat maakt Douwpop dan nou zo ongelooflijk leuk?
1: Nou, het leuke is dat je er aankomt en je komt in een heel andere wereld. Nu is dat wel vaker op een festival zo. Maar hier loop je een hele boerenweg af en je komt in een bos en je ziet gewoon 4 stages als je al aankomt. Dat is het mooie.
0: Oh,
1: want je kan van de barn, dat is een soort boerderij, kun je naar de King King. Dat is het buitenpodium binnen een minuutje of 3 à 4.
0: Mm-hmm.
1: In het midden ligt dan de main stage. Daar verzamelen zich de grote artiesten, Sugar Babes, Maan, Bente. En dan heb je ook nog Hotel Vegas. Dat is een beetje de punk cape, mag ik zeggen. Daar staat dan een grote geelstaart. Daar staat Seki, daar staat L.A. Sense. Het leuke aan dit festival is dat het echt voor iedereen gemaakt is. Of je nou houdt van de popsterren van dit moment, dan ga je voor Sommieu. En als je houdt van de gitaar van dit moment, dan ga je voor Bleach 93.
0: Ja, en als je nog nieuwe artiesten wil ontdekken, dan kom je bijvoorbeeld bij Ida. Een vette tune, zeg. Zij stond er ook. Het was alweer de 30ste editie van Douwpop. Met een line-up die ging echt van Skunk & Nancy tot Bleach 93 en van Shame tot Sugar Babes. Je hoort hier in 3x12 Radio op dit moment de hoogtepunten van die line-up. En iemand die me al een jaar warm maakt voor dit festival is niemand minder dan Jasper Leidens, die je iedere woensdag en donderdag hoort in 3x12 Radio. Collega Jasper, ga je lekker?
1: Ja, enorm. Nou, wel een beetje op de bank hangend vanavond.
0: Lekker.
1: Want ja, zo'n festivalweekend, het hakt erin op 33-jarige leeftijd.
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar het is niet je eerste festivalzomer. Jij hebt deze editie van Douwpop meegemaakt. En vorig jaar was je er ook. Dus was deze editie dan net zo leuk als vorig jaar?
1: Ja, ik vond het eigenlijk nog leuker. Want vorig jaar heb ik dit festival leren ontdekken. Ik was er toen een dagje op de vrijdag. En toen dacht ik van, waarom ben ik hier A, niet 20 keer eerder geweest?
0: Mm-hmm.
1: En B, waarom ben ik hier niet 2 dagen? En nu ben ik er de volledige 2 dagen geweest. En nu denk ik van, geef mij er volgend jaar maar 3. Ondanks dat er maar 2 dagen zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Wat maakt Douwpop dan nou zo ongelooflijk leuk?
1: Nou, het leuke is dat je er aankomt en je komt in een heel andere wereld. Nu is dat wel vaker op een festival zo. Maar hier loop je een hele boerenweg af en je komt in een bos en je ziet gewoon 4 stages als je al aankomt. Dat is het mooie. Want je kan van de barn, dat is een soort boerderij, kun je naar de King King. Dat is het buitenpodium binnen een minuutje of 3 à 4.
0: Mm-hmm.
1: In het midden ligt dan de main stage. Daar verzamelen zich de grote artiesten, Sugar Babes, Maan, Bente. En dan heb je ook nog Hotel Vegas. Dat is een beetje de punk cape, mag ik zeggen. Daar staat dan een grote geelstaart. Daar staat Seki, daar staat L.A. Sense. Het leuke aan dit festival is dat het echt voor iedereen gemaakt is. Of je nou houdt van de popsterren van dit moment, dan ga je voor Sommieu. En als je houdt van de gitaar van dit moment, dan ga je voor Bleach 93.
0: Ja, en als je nog nieuwe artiesten wil ontdekken, dan kom je bijvoorbeeld bij Ida uit. Die draaide ik net, Kubus in een ballenbak. Hoe was die show op Douwpop?

0: meegemaakt. En vorig jaar was je er ook. Dus was deze editie dan net zo leuk als vorig jaar?
1: Ja, ik vond het eigenlijk nog leuker. Want vorig jaar heb ik dit festival leren ontdekken. Ik was er toen een dagje op de vrijdag. En toen dacht ik van, waarom ben ik hier A, niet 20 keer eerder geweest? Mm-hmm. En B, waarom ben ik hier niet 2 dagen? En nu ben ik er de volledige 2 dagen geweest. En nu denk ik van, geef mij er volgend jaar maar 3. Ondanks dat er maar 2 dagen zijn. Ja.
0: Oké. Okay. Want wat maakt Douwpop dan nou zo ongelooflijk leuk?
1: Nou, het leuke is dat je er aankomt en je komt in een heel andere wereld. Nu okay. is dat wel vaker op een festival zo. Maar hier loop je een hele boerenweg af en je komt in een bos en je ziet gewoon 4 stages als je al aankomt. Dat is het mooie. Oh, want je kan van de barn, dat is een soort boerderij, kun je naar de King King. Dat is het buitenpodium binnen een minuutje of 3 à 4. Mm-hmm. In het midden ligt dan de main stage. Daar verzamelen zich de grote artiesten. Sugar Babes, Maan, Bente. En dan heb je ook nog Hotel Vegas. Dat is een beetje de punk cave, mag ik zeggen. Daar staat dan een grote geelstaart. Daar staat Seki, daar staat L.A. Sense. Het leuke aan dit festival is dat het echt voor iedereen gemaakt is. Of je nou houdt van de popsterren van dit moment, dan ga je voor Son Mieux. En als je houdt van de gitaar van dit moment, dan ga je voor Bleach 93.
0: Ja, en als je nog nieuwe artiesten wil ontdekken, dan kom je bijvoorbeeld bij Ida uit. Die draaide ik net, Kubus in een ballenbak. Hoe was die show op Douwpop?
1: Ja, ik vond het fantastisch. We hebben haar vorig jaar natuurlijk allebei gezien toen zij de popronde begon. Eigenlijk de aftrap. Daarna heb ik haar niet zo heel vaak meer laten zien, maar op het podium stond er echt een ster. De hele zaal zong ook mee met haar liedjes. Dat vond ik ook grappig om te zien, dus ze heeft echt wel hits. Ja, en er komt een nieuw liedje aan aanstaande vrijdag. Die speelde ze volgens mij voor het eerst afgelopen weekend op Douwpop.
0: Ja, als
1: volgens
0: jij
1: mij gaat dit de hit worden die iedereen gaat meezingen op maandagochtend op kantoor.
0: En jij zou jezelf niet zijn als je niet daar een klein stukje alvast mijn kant op hebt gestuurd, komt-ie?
1: Zeker, zeker.

0: geen zin in? Is dat wat ik hoor? Ja, hè?
1: Dat is zeker wat je hoort. Dus dit gaat gewoon de soundtrack worden van iedereen's maandag de komende jaren.
0: Hey, lekker dat je Ida hebt meegepakt, maar je hebt natuurlijk nog veel meer gezien. Wat waren dingen die je opvielen aan deze editie?
1: Nou, het viel mij op dat Fat Doc groter is geworden dan ooit. Die band heeft inmiddels 8 bandleden. Het is niet normaal. Ik heb ze ook gesproken. Dus ga daar ook zeker nog even naar luisteren, zou ik zeggen. Nice. Dus die band is heel erg groot geworden. Ja, en ik merk gewoon dat de gitaarbands ook echt wel de jonge doelgroep trekken. Dat vind ik vooral mooi om te zien.
0: Leuk.
1: Ik sprak Daniel, die stond vooraan bij Bast, die stond vooraan bij Shame. En die gast is een begin twintiger en die ontdekt gewoon dit soort nieuwe gitaarbands. En ja, ik kan daar alleen maar van dromen, van dit soort fans.
0: Ik
1: hou hiervan, ja.
0: Ja, gaaf. Die energie van de Young Ones is natuurlijk super aanstekelijk. Maar ontdekkingen
1: enorm.
0: Genoeg dus op Douwpop. Ik ga nu Overpass draaien. Dat is een beetje ontdekking voor jou dit jaar, hè?
1: Nou ja, dat was dus een van de weinige namen op deze line-up waarvan ik dacht, ik ken de naam, maar ik weet niet direct wat ik ervan kan verwachten. Ze komen uit Birmingham. Aanstaande vrijdag komt hun lang verwachte debuutalbum uit. Ja, en het is echt gewoon zo'n typische Britse gitaarband. Je kan ze scharen in een hoekje met Sportsteam, met Seagirls, met de Royston Club, met Stone. Ja, ik vond dit zo'n lekkere ontdekking op de zaterdag, dat ik, als je een momentje hebt, dan moet je er maar even iets van draaien.
0: Is goed. Ik heb Is This Real klaarstaan, Jas. En meer over jouw avonturen hoor je dus woensdag bij 3 voor 12 Radio. Thanks, hè, en lekker slapen.
1: Yo, ja.

Wat een festival, hè? Let's just face it at the end. Ook Sons was daar te vinden op Douwpop. 2 dagen lang, heerlijk weer, de allerbeste muziek en ook nog wat te ontdekken. Echt een aantal hele fijne verrassingen. Misschien wel de beste heb ik nu tot het laatste bewaard. Heidi Curtis. Ze stond eerder al in het voorprogramma van Sam Fender. Stond eerder dit jaar op Eurosonic Noorderslag. En ze is nog niet eens een heel jaar bezig. Ze maakte namelijk haar debuut pas in november 2025. Ze heeft een hele bijzondere, hele krachtige stem. En je gaat haar binnenkort beter leren kennen hier bij 3 voor 12 Radio. Volgende week is ze hier namelijk live te horen. Hele fijne nacht alvast. Veel plezier met Jelle Hofeng. Die neemt je verder mee de nacht in. En ik sluit deze Douwpop special af met Heidi Curtis' Hollow Heart.

0: de 3FM Nachtdiensten. Mega hit van Bente. 3, 2, 1 komt eraan. Ook Tame Impala en Taylor Swift.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Editors Zara Larsson en Direct. Deze week win je kaarten. 3FM NTR. Jelle Hofbeek.
0: Ik wil zo even met jou naar een museum. Leg ik je allemaal uit, ook muziek voor je onderweg van Tame Impala, The Less I Know The Better en Bente 3, 2, 1 na Taylor Swift. Dit is Elizabeth Taylor.

0: Jelle. En omdat Teun heerlijk vakantie heeft, hou ik je vannacht gezelschap. Of je nou aan het werk bent, lekker chillt of gewoon nog even niet in slaap kan vallen. Samen met jou ga ik de allermeeste muziek van Nederland ontdekken. En ik heb je vannacht hard nodig. Via de berichtenfunctie in de NPO Luister-app kun je van je laten horen. En dat is hartstikke belangrijk. Ik wil namelijk met jou een museum beginnen. Een museum met de allerbeste muziek ooit. Welke tune past daarin volgens jou? Wat is zo'n tune die het verdient om in een mooie lijst en een bordje met uitleg in een grote, grote, galmende zaal te hangen? Laat het me weten. Welke track is volgens jou tijdloos? Wat hoort volgens jou thuis in een museum? De NPO Luister-app staat wagenwijd voor je open. Is dit de megahit van deze week van Bente?
1: 3FM. Mega hit. Bente. 3, 2, 1.

Even en Caitlin Aragon, you're the Iron op 3FM. Ik ben eigenlijk een beetje op zoek om een museum te vullen met de mooiste muziek van Nederland. Chantal die komt met, nou ja, dit is objectief wel een van de mooiste nummers die er is. Raccoon, Oceaan. Hallo.

op 3FM. Je hoorde voor mijn topper. Als je nu naar zijn bankrekening kijkt, dan staat daar waarschijnlijk een getal met een heleboel nullen op. Maar dat is dus lang niet altijd zo geweest. Ik heb het over Gary Lightbody van Snow Patrol. Tegenwoordig vult hij concertzalen over de hele wereld. Maar aan het begin van zijn carrière zat hij financieel dus behoorlijk in de shit. Zo erg zelfs dat hij op een gegeven moment zijn huur en dagelijkse boodschappen niet meer kon betalen. En omdat er toch geld binnen moest komen, verkocht hij pijnlijk genoeg een deel van zijn geliefde platenverzameling. En dat is pijnlijk, hè, als muziek je hele leven is. Nou, gelukkig hield hij vol, want niet veel later brak Snow Patrol wereldwijd door, kochten miljoenen mensen zijn platen terug, maar dan met zijn naam erop.

Jax, Billy Eilish voor de guest op 3FM. Tot op de dag van vandaag is het een mysterie. Wat betekent de bandnaam Imagine Dragons nou eigenlijk? Volgens de band zelf is het een anagram. Maar wat het is, dat willen ze niet zeggen. Nou, natuurlijk hebben fans al volop zitten puzzelen. Ik heb even met ze meegedaan. Sommigen hebben zelfs zo'n anagramgenerator laten draaien die dan kan terugpuzzelen wat het zou moeten zijn op basis van een woordenboek. En het beste waar ze tot nu toe op zijn gekomen is God is in the manger. Ik denk dat

Soms is het zo in het donker, als er niemand om je heen op de weg zit. Gewoon een heerlijk gevoel, toch? De hele wereld staat stil, iedereen ligt te slapen en jij rijdt in je eentje door. En deze tune, die klinkt dus precies zo. Als net even wat harder rijden omdat er niemand om je heen op de weg is. Als heerlijk roadtrippen. Frank

Deze man is dus in een battle beland met Barack Obama. Hè? Zonder dat ze het van elkaar weten, denk ik hoor. Er is namelijk een school in Virginia in de USA. En die zoekt een nieuwe naam. En een van de opties is de naam van Obama. Maar omdat de man die je net hoorde uit die regio komt, kon het nog wel eens Shaboozy High School gaan worden. Je hoorde hem op 3FM met Abar Song. En dit is nieuwe muziek van Prospa en Clue.

0: 12 to 12 komt eraan. Dr. Dre en de nieuwe Nothing But Thieves.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen. De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. Ook kinderen moeten in deze centra op uitzending.